수는 와진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시대

0: Els met Vincent. Hallo. Van Q-Music. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Dag, Els. Els, vorige week hebben we het gehad over bijzondere dierenverhalen. Naar aanleiding van het nieuwe tv-programma van Ellen Callebaut. Jij hebt ook een bijzonder dier.
1: Ja, wij hebben een takkel. En die heet Daisy.
0: Ja.
1: En ja, die takkel die geeuwt op commando.
0: En hoe doe je dat dan, dat commando?
1: Wij zeggen gewoon, Daisy, doe ik er halken. En dan hoor je zo van, auw. Okay. En zij doet dat echt heel lang en uitgebreid.
0: Wauw, oké.
1: Okay. Ongelooflijk.
0: Ik had ook nog een berichtje gekregen van Hannelore. Even luisteren.
2: Goedemorgen, Vincent. Ik heb misschien wel een leuk verhaal over mijn pony, CJ. Ik heb hem al heel lang en op een gegeven moment is hij zeer vreemd gedrag beginnen vertonen. Hij ging plots stilstaan terwijl ik aan het paardrijden was.
0: Oh.
2: Ik wist uiteraard niet waarom, maar mijn vriendinnen die zeiden dat ik terwijl hij stilstond raar gedrag vertoonde. Rare bewegingen met mijn handen, niet meer aanspreekbaar. Ik heb mij dan uiteraard laten onderzoeken en ik bleek een probleem te hebben in mijn hersenen dat epilepsie veroorzaakte.
0: Oh.
2: Ik heb mij dan moeten laten opereren. En na de operatie had ik door de manipulatie nog wel last van epilepsie. Gelukkig is dat overgegaan. Maar tot op de dag van vandaag ben ik hem uiteraard zeer dankbaar dat hij dat altijd is blijven aanvoelen. Ik ben ook altijd kunnen blijven paardrijden, omdat hij 40, 45 seconden voordat ik een aanval kreeg, mooi ging stilstaan in het midden van de piste, zodat ik rustig die epileptische aanval kon laten passeren zonder gevaar.
0: Wow.
2: Ik viel er ook niet af omdat ik geen stapel had. En vandaag ben ik door de operatie volledig aanvalsvrij.
0: Wauw! Even ongelooflijk. Dieren kunnen dingen aanvoelen. Je hebt ook van die honden die kanker kunnen detecteren. Of die raar naar je kijken als ze voelen dat er iets niet klopt. Hè. Veel maf verhaal. Wauw! Dieren die epilepsie kunnen voorspellen, bijna. En die dan gewoon gaan stilstaan in het midden van de piste, zoals het paard van Hannelore. Heel maf verhaal. Els, dankjewel voor jouw verhaal van de tackle die kan geven.
1: Dat is graag gedaan.
0: Ik wens je een heel fijne ochtend. Salut.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Dat was toch zo bij Barbara Serafian? Haar hond had toch ontdekt dat ze borstkanker had? Het is te zeggen, het is niet dat die hond een dokter is, maar en dat hij plots kon praten en zei van borstkanker. Nee, maar die hond gaf Barbara toch het gevoel dat er iets mis was. En blijkbaar kunnen dieren dat echt, hè. Die voelen dan zo'n dingen. Dus een paard dat een half minuut voor de epilepsieaanval gewoon stopt, dat is echt wel maf. Dieren kunnen mensenlevens redden, dat denk ik echt wel. Goed, ik stel voor dat we ophouden met de bijzondere dierenverhalen en dat we ons straks gaan focussen op een nieuw gespreksonderwerp, waardoor we elkaar nog beter leren kennen. Maar eerst wil ik weten wie er wakker is, wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door, jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

Zometeen de foute 728, maar dan heel traag. Vandaag nummer 118. Daar staan drie meisjes waarvan de voornamen beginnen met de letter... Of je raadt het al, hè. Dat is voor zometeen.

0: De vrienden van de vroege ochtend.
1: Ja, even kijken welke vrienden van de vroege ochtend berichten hebben gestuurd. Er is bijvoorbeeld Andy, die zegt: goedemorgen Vincent, blij je terug te horen na 2 weken verlof. Eindelijk terug in de dagelijkse sleur. Rocky zegt: goedemorgen Vinnie en de vroege vrienden, het is weer maandag en we moeten er nog een beetje in komen. Ja, dat is waar Rocky, je hebt gelijk, we moeten er nog een beetje in komen. Armin zegt: goedemorgen Q, we zijn weer op de baan, eerst naar Leuven en zo door naar Wallonië, go go go. Frankie zegt: goedemorgen Vinnie, klaar voor een nieuwe werkweek. Er is ook nog een berichtje van Wouter uit Brugge.
2: Deze uitzending is goedgekeurd door alle mensen die op dit onmenselijk uur reeds zich aan het klaarmaken zijn of al aan het werk zijn. Groetjes.

0: foute 128. Maar dan heel
1: vaak. Vrijdagochtend, je hebt het misschien gehoord, was James Cook te gast bij Maarten en Dorothee. En James wilde Karen Dame wakker bellen, want die slaapt altijd heel lang. En iedereen was ervan overtuigd dat ze niet zou opnemen.
2: Hallo? Baby?
3: Baby?
2: Zijn jij nou aan het slapen?
3: Ja.
2: Oh nee. We zijn live op de radio bij Maarten en Dorothee en ik moest schokken. Ik moest schokken of je al wakker was. Ik zeg, nee, die is niet wakker.
4: Goedemorgen, Karen. Oh. Welkom in de nieuwe dag.
3: Moet je nog horen? Het is midden in de nacht.
2: Wat heb ik gezegd? Ik zei die gaat zeggen, meen je dat nou? Het is midden in de nacht.
5: Och, arme Karen. Oh nee.
2: Sorry, Karen. Sorry. Sorry.
1: Ja, Karen Dame zei dus, het is midden in de nacht. Maar ze had ook kunnen opnemen met Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
0: Nummer 128.

0: music. Q sounds better with you.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ons bomma die de sandwiches heeft gesmeerd.

0: half vijf, een heel erg goedemorgen, Kelly uit Emse.
1: Goedemorgen!
0: Dag maar, jij bent enthousiast. Dag Kelly! Hallo!
1: Hey!
0: Kelly, je bent in de auto onderweg naar huis?
1: Ja.
0: Had je de nachtshift?
1: Mensen zijn heel laat geland van de nacht op de luchthaven. En het heeft lang geduurd voordat ze hun bagage

0: dat niet heel erg angstaanjagend als je dat voor de eerste keer meemaakt?
1: De eerste keer wel, maar je begint ermee te leven na 12 jaar de dag gewoon.
0: Ja, snap ik. En als je weet wat je moet doen, dan los je het redelijk snel op, toch?
1: Ja, en schiet je ook niet in paniek bij andere patiënten dat het tegenkomt.
0: Nee. Ah ja, juist. Het is vandaag dus, of afgelopen zaterdag, de internationale dag van de EHBO, de eerste hulp bij ongevallen. Ik wil even in de groep smijten, wie kent er EHBO? Wie weet perfect wat je moet doen als er iemand is die een ongeval heeft gehad, bijvoorbeeld? Wil ik graag weten, we kunnen elkaar misschien even helpen. Dus stuur maar een berichtje in de Q-app. Wat moet je doen? Eerste hulp bij ongevallen, waar gaat dat eigenlijk over? Hey, dankjewel even voor het melden, Kelly. Salut, hè.
1: Oké, is goed. Bedankt. Da-da.

0: Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Carmen, Hoppie. Jij hebt de EHBO-cursus gevolgd.
1: Wij hebben die gehad in de dingers van code 95 zaterdag.
0: Vrachtwagen?
1: Ja, we zijn code 95 vakbekwaamheid. Dat had altijd de VVAT, de VV lessen volgen. En dat vind ik het interessantste onderwerp.
0: En dat was afgelopen zaterdag dat je die cursus hebt gevolgd?
1: Ja, dat klopt.
0: En dus jij weet nu perfect wat je moet doen, eerste hulp bij ongevallen?
1: Perfect zou het niet zijn, maar je weet toch wel meer wat je moet doen. En ik heb onder andere daardoor eigenlijk ook de app van de N12 geïnstalleerd.
0: Ah, ja.
1: Dat je rechtstreeks kunt bellen naar welke instantie nodig is.
0: Ah, slim, slim. En stel nu, ik heb een ongeval. Wat doe je dan?
1: Eerst zorg voor de veiligheid.
0: Wat is dat?
1: Kijken dat u zelf in veiligheid bent, dat ik veilig ben en dan u toenaderen.
0: Oh ja, oké. Okay. En dan probeer je me dan te helpen?
1: Ja.
0: Want ja, inderdaad, als jij ook nog een ongeval zou hebben, dan heb ik er ook niks aan, hè? Want dan heb jij ook hulp nodig. Ja, snap
1: dat klopt,
0: het. Dus veiligheid voor jou is superbelangrijk. Ik heb hier ook nog een berichtje gekregen van Henk. Even luisteren.
2: Goedemorgen, Vincent. Eerste hulp bij ongevallen. Ik heb het voor gehad met een collega op het werk die aan het stikken was voor mij. Dus ja, ik heb de Heimlich-manoeuvre gedaan. En zo zijn leven gered.
0: Doei. Wow. Wow, Carmen. Ja, dat is iets wat jij ook zal kunnen, hè, binnenkort dan.
1: Ja, inderdaad.
0: Maf als je mensenlevens redt, vind ik zo maf. En dankjewel, Carmen. Fijne ochtend.
1: Dank u, Vinnie.

0: kwart voor vijf, we hebben het over EHBO, eerste hulp bij ongevallen. En wat je dan moet doen, Raf uit Mazeik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dag Raf. Raf, Carmen zei het net al over die app 112-112. Jij raadt die ook aan?
1: Ja, zeker. Dat is het eerste wat ze bij ons ook zeiden op de EHBO-cursus.
0: Dat je die moest downloaden. Maar ik heb die niet. Moet ik die dan ook downloaden? Want dan kan je daar, als je gewoon op die app duwt, dan belt die 112 automatisch. Zoiets is het.
1: Nee, die belt niet automatisch 112. Maar als je via de app 112 belt, dan weten ze je locatie wel direct.
0: Ah ja, oké. Okay. Ah, handig. Oh, wauw. Oké, okay, dus die moet ik downloaden dan. 112, perfect. Oké, dankjewel Raf.
1: Dankjewel, fijne dag.
0: Yo. Laten we ook nog heel even naar Steve gaan uit Kessel. Dag Steve, goedemorgen.
2: Goedemorgen Vincent.
0: Hey, je bent vrachtwagenchauffeur op dit moment, maar voor je carrière als vrachtwagenchauffeur had je nog iets anders te doen.
2: Jawel, klopt. Ik ben ongeveer 25 jaar lang beroepsambulancier geweest.
0: Hey, wauw, oké. Okay. Dan heb je natuurlijk eerste hulp bij ongevallen nodig, hè?
2: Ja, dat gaat iets verder. Hè. Dan noemen ze DGH, dringende geneeskundige hulpverlening.
0: Ah, dringende geneeskundige hulpverlening. Alright.
2: Ja. Dat gaat nog een eind verder dan, ik zal nu maar zeggen, EHBO heeft zijn beperkingen. Je kunt de mensenleven redden, maar de handelingen van een ambulancier die gaan verder. Wij mogen bepaalde situaties, maar je ook aan hulpjes plaatsen. Wij mogen iets intensievere handelingen doen. Wij weten hoe dat we mensen moeten verplaatsen die dan een EHBO'er niet mag verplaatsen. Zo van die dingen.
0: Ik vermoed dat je in die 25 jaar wel wat dingen gezien hebt.
2: Ja, ik kan u zeggen, na 25 jaar, dat is ook de reden dat ik ermee gestopt ben, was het potje vol.
0: Oh ja, dat neem je ook mee naar huis, hè?
2: Inderdaad, elke interventie voor de mensen is intensief, maar voor een ambulancier, je neemt van alles een klein stukje mee. En ooit is het potje vol en dan loopt het emmerken over en dan moet je stoppen, want je maakt fouten.
0: Snap ik helemaal. Hou je dat wel nog een beetje up-to-date? Weet je nu nog, zou je nu nog weten wat je moet doen als je zoiets meemaakt?
2: Absoluut, want ik heb samen met mijn broer een klein motorclubje. Ik ben daar ook de paramedic. Op mijn werk ben ik ook de medisch verantwoordelijke. Ai. Als ik aanwezig ben in het magazijn.
0: Ja.
2: En in de vrachtwagen, zoals de dame van de net het zei, code 95. Dat is nu wel redelijk beperkt, maar toch wel. Ik weet nog altijd, misschien niet meer de nieuwe Europese normen, maar ik ga nog altijd wel in staat samen zijn om mijn mensenleven te redden.
0: Ik vind het fantastisch. Ik zou er iets meer mee moeten bezig zijn, denk ik. Ik ga er vandaag proberen werk van te maken. Dankjewel, Steve, voor de uitleg. Fijne ochtend.
2: Fijne ochtend, dag Vincent.
0: Joe.

Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen. Een nieuwe week is weer begonnen. En het cliché zegt dan, een nieuwe week betekent nieuwe kansen. Maar dat mag je zelf kiezen, hè. Als je geen nieuwe kansen wil, moet je gewoon blijven doen wat je vorige week ook al deed. Voor mij is dat echt helemaal oké. Dit is Alesso bij Q.

Public and In Your Eyes. Goedemorgen. Het is maandag vandaag, 14 september. Straks bij Maarten en Dorothee, Alex Agnew. Want die hoor je sinds een paar weken altijd op maandagochtend om 7:30. En er is deze namiddag ook de grote comeback van Vincent Vierens. Die is papa geworden 3 weken geleden. En je hoort hem weer met heel veel babyverhalen van 4 tot 7 in de namiddag. En ik vraag me af hoe makkelijk dat is. Zo na het vaderschapsverlof opnieuw beginnen werken. Je hebt het misschien zelf ook al meegemaakt. Net papa geworden en een paar dagen later moet je je pasgeboren kind alweer achterlaten. Lijkt me moeilijk, want je mist ook wel een heel aantal dingen, toch? Het EK volleybal voor mannen is in volle gang en vandaag spelen de Red Dragons tegen Estland. Dat kan je live volgen vanavond op VRT Canvas vanaf 7:50. En als je kinderen hebt en die zijn al een beetje ouder, dan zou het kunnen dat ze vandaag weer naar school moeten, want er zijn hogescholen die vanaf vandaag weer beginnen met de lessen. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag. En iedereen doet mee, hè. Je kent de tekst ondertussen. Daar gaan we.

0: na 5 uur. Goedemorgen, het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. 5 personeelsleden van het UZ Brussel in Jette zijn ondervraagd in het onderzoek naar het overlijden van een baby. Het gaat om de artsen en verpleegkundigen. De baby overleed eind januari na een acuut leverfalen. Mogelijk werden 2 stoffen verwisseld bij het plaatsen van een infuus. Maar dat onderzoekt het parket dus nog. De parlementsverkiezingen in Zweden zijn een nek-aan-nek race. Met 90% van de stemmen geteld haalt het linkse blok rond ex-premier Andersson 49,5%. Rechts met huidig premier Kirstersson komt voorlopig uit op 49,1%. Links haalt daarmee voorlopig een zeer nipte meerderheid. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Bill Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld. Shelton staat 9e. Het is al 23 jaar geleden dat er nog eens een Amerikaan de US Open kon winnen. We krijgen een overwegend grijze dag met plaatselijk kans op wat lichte regen, maximaal rond 23 graden. Morgen vrij zonnig rond 25 graden. In de loop van de namiddag wel meer wolken en geleidelijk regen, mogelijk met onweer.
2: Music. Vincent van Geel.
0: Zometeen Sorry Papi, Topic en Becky G na Ed Sheeran en Castle on the Hill bij Q Music.

0: en Lieselot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Vincent.
0: Lieselotte, je bent normaal gezien, lig jij wel in je bed, hè, op dit moment?
1: Ja hoor, natuurlijk wel.
0: En waarom ben je dan nu wakker?
1: Omdat ik gewerkt heb zoals vrijwilliger bij Leffingen-Leuren.
0: Leffingen-Leuren, ja, dat was afgelopen weekend dan, hè?
1: Ja, alleen vrijdag, zaterdag en zondag, ja.
0: Ja, en wat moest je dan doen daar als vrijwilliger?
1: Ik was de wc-madam.
0: De wc-madam, oké, goed. Ja. Waren de mensen een beetje vriendelijk?
1: Ja, toch wel. Sommigen wel, sommigen iets minder. Maar het viel eigenlijk het algemeen wel mee, ja.
0: Hoeveel...
1: Er zijn mensen die dat niet echt beseffen, maar de mensen denken van de wc-mevrouw van ja, hey, ze zitten daar maar, dat is makkelijk werk, maar ja, we moeten ook keuzen natuurlijk. Hey.
0: Ja, nou, natuurlijk wel. En moeten mensen dan ook iets betalen om dan naar de wc te mogen gaan op Leffingen-Leuren?
1: Bij Leffingen-Leuren niet. Nee, okay. Daar is het gratis.
0: En jij...
1: Maar er zijn wel mensen die wel tips geven hoor, dat gebeurt wel.
0: Maar waarom doe je dat dan? Waarom ben je dan vrijwilliger op Leffingen-Leuren om daar dan zo gratis en voor niks de wc's te kuisen?
1: Bij Leffingen-Leuren krijg ik ook wel een vergoeding, een forfaitaire vergoeding. Dat is natuurlijk niet zoveel. Ja, gewoon omdat ik het graag doe, ja.
0: Oké, maar ik snap het.
1: Ik doe dat ook bij de Paulusfeesten en ik vind het gewoon leuk. Ik zit op invaliditeit, dat mag niet werken, dus ik wil wel nog iets doen en liefst al zoiets, dat ik contact heb met mensen en ja, soms is het echt ook wel grappig, hè, als je anders ziet.
0: Ja, daar kan ik mij ook wel iets bij voorstellen. Het is een leuk festival, hè. Het is echt een leuk festival, de sfeer is leuk, hè, daar. Het festivalseizoen is bijna gedaan en jij hebt het wel een beetje meegemaakt als de wc-madam. Madame Pipi, hè.
1: Ja, dat is het.
0: Ja, het is waar.
1: Dat
0: is waar.
1: Ik zei als de mensen daar waarom doe je dat? Ik zei, ja, maar dat is gewoon leuk. Ik maak, de Paulusfeest maak ik ook mee.
0: Ja.
1: Maar ik zit daar te werken, maar toch heb je de gezelligheid mee, de leute, de...
0: Ja.
1: Ja, van alles mee.
0: Exact. Hey, dankjewel, Lieselotte. Ik ga nu maar fijn slapen, hè.
1: Dankjewel.

Op vrijdag kiezen we de Q-topschijf, een nummer waarvan wij denken dit wordt een hit. Of in ieder geval, dit moet je absoluut gehoord hebben. En deze week is dat het nummer dat je net hebt gehoord, Baby Doll van Jamie Miller. En nu komt er een nummer voor alle tijgers van de vroege ochtend. Raar! Katy Perry bij Q-Music. Q-Music.

Ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Ik heb er alleszins alles uitgehaald dat er uit te halen viel. Ik ben naar het Brussels Food Festival geweest en in Mechelen met mijn grootouders naar de rommelmarkt in hun straat. Ja, die momenten met ons Bomma en onze Peter, die zijn absoluut goud waard.

Oké, je hebt natuurlijk Spider-Man en Iron Man en Captain America, Batman, Superman. Maar dat zijn allemaal valse superhelden. Die bestaan absoluut niet echt. In tegenstelling tot jijzelf, jij bent wel echt en jij bent ook een superheld. Superheldenkracht, vroeg wakker zijn. Jij doet de wereld draaien. Superheroes is de titel van dit nummer.

0: Wist je datjes? Van Connections.
1: Oh my god, ik ben net terug van New York.
2: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
1: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
1: Nee, ook gemist.
2: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
1: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
2: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Goedemorgen, het is maandag 14 september 2026, 6:03. Vanaf vandaag op streams Naked Attraction Vlaanderen. Ken je dat? Je hebt er misschien al over gehoord of over gelezen dit weekend in alle kranten en magazines. Dus Naked Attraction is een datingprogramma, maar mensen gaan volledig naakt. Dus de date eindigt... De date begint waar die meestal eindigt. Naakt. Dus je kiest je date op basis van zijn of haar naakte lichaam. Dus het is echt all the way. Dus alles is te zien. Presentatrice van dienst, Jolien Roets. Dus die zal er straks ook nog wel over vertellen. Want je hoort dat natuurlijk zoals altijd tussen 1 en 4 in de namiddag. Naked Attraction vanaf vandaag op streams te streamen. Als je vandaag jarig bent, proficiat. 3 dikke kussen en een stevige handdruk. Je bent samenjarig met onder andere Marie Verhulst, het nieuwe baasje van Samson. Wordt vandaag 31. En het is ook de geboortedag van Amy Winehouse. Ze is natuurlijk overleden in 2011, maar toen was ze 27. Maar ze zou vandaag 43 geworden zijn. En moet je een regenjas meenemen vandaag of niet? Dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: We krijgen een overwegend grijze dag met plaatselijk kans op wat lichte regen, maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig rond 25 graden. In de loop van de namiddag wel meer wolken en geleidelijk regen, mogelijk met onweer. Sounds better.

0: Nike Music, End of the World, 6:08. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog niet helemaal klaar voor de maandag. Dus ik wil nog heel even terug naar vrijdag, naar de start van het weekend. Leuker moment dan maandagochtend. Want vrijdagochtend was James Cook op bezoek bij Maarten en Dorothee. En James heeft toen verteld dat hij helemaal niks kent van muziek.
1: Je bent ook thuis in de muziekwereld natuurlijk, met je eigen hits.
2: Ah zo, oké, goed. Want ik ken dus echt niks van muziek, hè.
1: Nee,
2: noem mij een artiest en ik kan daar niets van zingen.
3: Maar Robbie Williams.
2: Ja, Robbie Williams. Ja, Angels en al
1: Michael
2: van die...
1: Jackson.
2: Michael Jackson. Maar jammer niet.
1: Dolly Parton.
2: Dolly Parton, zal wel zijn.
3: Lady Gaga.
2: Gaga, ja, tuurlijk. Maar nee, man.
0: Dus ja, Robbie Williams, Dolly Parton, Lady Gaga, Michael Jackson. Het eerste nummer waar ik aan denk bij Michael Jackson, dat is dit nummer. Uit mijn geboortejaar wordt dus dit jaar, net als ik, 39. Mijn verjaardag is nu vrijdag, trouwens. Ik geef maar even mee, hè.

Michael Jackson in de vroege ochtend. Reggie is volop bezig met de voorbereiding van Milk Inc. in de AFAS Dome. En hij heeft natuurlijk ook nog zijn eigen radioprogramma hier bij Q. Elke vrijdagnacht van middernacht tot 2. Radio Reggie, heel tof programma. En je hoort hem zo meteen met een zomerhit van 9 jaar geleden. En daarna ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Dus begin de week met een berichtje voor alle vrienden van de vroege ochtend. Alles wat je wil zeggen is nu welkom in de Q-app. En nu, Zoo van Shakira.

0: wisten al dat Reggie weer papa wordt. En dit keer van een tweeling. En sinds dit weekend weten we ook dat het twee jongens worden. Leuk, hè?
1: De vrienden van de vroege ochtend in één minuut.
0: Daar gaan we. Dieter uit Kortrijk zegt: mijn ex zei ik mis je. Waarop ik antwoordde: een plankje te kort afzagen. Dat is missen. Mikwel uit Koekelaren zegt: goedemorgen, groetjes. Koen uit Lokristi zegt: gelukkige verjaardag aan mijn zus Nele. Berichtje van Kenny:
2: good morning, Vinnie en de vroege vrienden. Terug maandag, we gaan er weer al afgeven. En we zijn terug onderweg, wereld, naar Limburg. En dan naar Nederland, Maastricht gelaten. Dus we gaan er een lap op geven vandaag. En het is maandag en we gaan voor een vrijdaggevoel.
0: Ach, Cindy uit Aarschot zegt fijne maandag. En vooral aan mijn buschauffeurke, mijn liefje Joël. Tommy uit Nienhoven zegt: goedemorgen Vinnie. Weer al maandag, leuke maandag, want mijn liefste is mee met de vrachtwagen. Ook een berichtje van Henk.
3: Ik wil de groetjes doen aan mijn ex. Want we zouden eigenlijk vandaag 25 jaar getrouwd zijn. Doei. Maar niet.
0: Marijke zegt: I like your music so much. Annelies uit Opwijk zegt: ja, goedenavond. Vanaf vandaag ben ik officieel weer een vroege vriendin. Hey, welkom bij de club, Annelies. De week is goed gestart. Altijd leuk om te weten dat er meer mensen wakker zijn dan je denkt.

0: Taylor Swift, een heel erg goeiemorgen. Dag Elke.
1: Dag Vincent, goeiemorgen.
0: Elke, waarom ben je wakker?
1: Omdat we op vakantie gaan.
0: Ah, waar gaat de reis naartoe?
1: Naar Ibiza.
0: Oké, okay, ik veronderstel dat je niet met de auto onderweg bent naar Ibiza.
1: Jawel, jawel. Ja, nee, naar de luchthaven.
0: Oh ja, ja, naar de luchthaven. En met wie ga je?
1: Ja, met mijn plusdochter Femke.
0: Femke. En ja. Jullie komen heel goed overeen dan?
1: Ja, ja, ja, dat lukt heel goed.
0: Wow, hoe oud is Femke nu?
1: Femke is 20.
0: En is zij degene die aan het rijden is?
1: Nee, dat is mijn man die is aan het rijden.
0: Ah, die voert jullie?
1: Ja.
0: En waarom mag die niet mee naar Ibiza?
1: Omdat het echt een meisjesding is.
0: Okay.
1: Iets dat we ooit hebben afgesproken van als ze 18 ging worden, maar het is 20 geworden.
0: Oké, okay, ja, nee, goed. Wat gebeurt er dan op zo'n meisjestrip naar Ibiza waar de mannen niet mogen bij zijn?
1: We hadden toen gezegd van jongens kijken, omdat ze toen nog geen liefje had, maar ondertussen heeft ze een liefje, dus het zal gewoon tonen zijn en uitrusten.
0: Okay. Heel veel plezier daar, Elke. Groeten aan Femke, ja. Groeten aan je man.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Ja, dag.
0: En er komt nog een berichtje binnen van Tom.
2: Hey Vinnie, misschien beter even doorgeven. Een heel gevaarlijke situatie op de afrit Wetteren, I40, richting Brussel. Daar staat een stilstaand voertuig. En dat is nu in het donker een heel gevaarlijke situatie.
0: E40 afrit Wetteren richting Brussel. Stilstaand voertuig, heel gevaarlijke situatie. Dankjewel voor doorgeven, Tom.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. De douane telt fors meer fraude met de rode diesel. Omdat gewone dieseltanken zo duur is, tanken meer mensen een auto vol met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden omdat je daar minder accijns op betaalt. Vorig jaar heeft de douane bijna 1100 overtredingen geteld. Het jaar ervoor waren het er nog maar een goede 850. Er is ook wel meer op gecontroleerd, net door die hoge prijzen. In ons voetbal heeft La Louvière gewonnen van KV Kortrijk. Het werd 3-0. La Louvière komt zo op de 14e plaats in de stand. KV Kortrijk staat 18e en dus laatste. Eerder had de Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Zulte Waregem. In het klassement staat Charleroi 4e met evenveel punten als de nummer 3, dat is Club Brugge. En Zulte Waregem staat 5e. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld. Shelton staat 9e. Het was ook al 23 jaar geleden dat er nog eens een Amerikaan de US Open in Amerika kon winnen. Blijft grijs vandaag met wat lichte regen, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst vrij zonnig en rond 25 graden. In de loop van de dag opnieuw wat regen, mogelijk met onweer.
4: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
2: Ik had zoiets gehoord van iemand die tankte met rode diesel. Die had zo'n heel klein mini-tankje geïnstalleerd, zodat dat ze controleerden dat ze gewone diesel zagen. Maar die had zo'n megatank aan zijn motor gekoppeld. Maar die had daar zoveel grief voor gezet, maar echt zo'n kamionet vol rommel. Dus geen beginnen aan als je helemaal van achteren gaan kijken in die kamionet. Dat is een verhaal van lang geleden, maar ja, het is van alle tijden.
3: Het zal wel voorkomen, ja zeker.
2: Ja, tanken met rode
3: maar dus
2: diesel.
3: Nu doet je papa het niet meer.
2: Nee, vader.
3: Ik dacht ook rare vrienden, heb je.
4: Ja, hè?
2: Nee, die houdt zich daar niet mee bezig, mijn vader.
5: Music. Maarten en Dorothee.
2: Als het vroeg maandagochtend is, dan mag de prut wel even uit je ogen vibreren. Just a little. Goedemorgen.

0: Amy Winehouse en Valerie. Acht over zes.
1: Goedemorgen.
2: Het is maandag 14 september.
3: Over exact één week begint het nieuwe academiejaar en opvallend veel studenten kiezen voor een graduaatsopleiding. Dat staat vanochtend in de krant. Een korte opleiding is dat van 2 jaar met heel veel praktijk. En vooral leerlingen uit het vroegere beroepsonderwijs die stromen door en kunnen zo dus ja, toch een hoger diploma halen.
0: Oh ja.
3: Waar dat langer geleden ja, dan niet per se moeilijker was, maar er wel moeilijker uitzag. Zo van, gaat dat wel lukken of minder goed?
0: Dat is niet evident. Allee, het is niet evident voor iemand van beroeps om hoger onderwijs te gaan.
3: Ik wil gewoon maar zeggen, het kan. Hè. Het is altijd gekund, maar dat was inderdaad niet zo evident. En met dit soort opleidingen kan dat dus iets makkelijker. Bijvoorbeeld, laboratoriumassistentie is heel populair. Ah, ja. Bij sommige richtingen zien ze echt de inschrijvingen met 90% stijgen. Maar het gaat dan niet alleen over die doorstroom. Hè. Er zijn ook gewoon wel best veel studenten die zoiets hebben van ja, ik wil gewoon dat heel graag doen. Dat is 2 jaar. Dat is zeer praktijkgericht. Dus het is in het algemeen blijkbaar heel populair. Even 2 jaar zo'n opleiding doen. Ja.
0: Na gezondheidsproblemen en een verplichte pauze van 6 jaar heeft Céline Dion dit weekend in Parijs een emotionele comeback gemaakt. 30 liedjes in een stijlvolle show die 2 uur duurt met 4 outfitwissels en een liveband.
3: Ja, alle filmpjes die ik heb gezien, ze zag er fenomenaal uit. Ongelooflijk, want om dat te kunnen doen, hij heeft ook zo balletlessen gevolgd en pilates en zo.
0: Nou, een heel team achteraan, hè. Ja, mag te helpen.
3: Waanzin wat ze daar gedaan heeft. Ik las ook dat ze er blijkbaar zo'n foutje had gemaakt. De band zette iets in en zij begon te laten zingen of zoiets. En dat ze dat dan gewoon vertelde. Ah, sorry, ik heb hier een foutje gemaakt. We gaan even er beginnen.
0: Ja.
3: En dat heel veel mensen dan zoiets hebben, ja, dat maakt haar binnen de show en de grandeur.
0: Tuurlijk.
3: Dan ook heel menselijk dat ze dat gewoon even benoemt. Wout van Aert heeft gisteren de Vuelta afgesloten met de groene trui, 2 ritzeges en de prijs voor de superstrijdlust. Hij kan met een gerust hart dus naar het WK in Canada over 2 weken al. Remco Evenepoel die kan ondertussen leven met zijn 5e plek in de grote prijs van Montreal in Canada gisteren. Beter nu een slechte dag, zegt hij daarover, dan over 2 weken op dat WK dus. Het was Isaac Del Toro die de generale repetitie voor het WK heeft gewonnen. Maar vrijdag won Remco wel de grote prijs van Quebec. Dus ja, eigenlijk ook, ja, het is niet omdat je niet wint dat het geen mooi weekend was. Hè?
0: Nee, dat zeg ik ook altijd. 6:10, een hele goede morgen, de start van een nieuwe werkweek. We zijn blij dat jij van de partij bent. Hoe was jouw weekend in 3 woorden? Zijn we heel benieuwd naar. Mag je laten weten in de Q-app. Maarten en Dorothee. Aron Blommaert, zo in die vaar.

0: samen, hè. Aaron Blommaert en Zoe Levi.
1: Hoe was je weekend? In drie woorden.
2: Steven uit Oostende die stuurt terug van vakantie. Dat is een mooi weekend, hè, als dat nog in de vakantie viel. Olga uit Evergem die stuurt IKEA vrienden match. Dan hoop ik dat je vooral in de IKEA niet te veel hebt gekocht, want misschien win je morgen wel 20.000 euro om te shoppen bij IKEA.
0: Vandaag niks kopen in IKEA, hè, jongens. Nee, het gaat daar rustig zijn vandaag. Hè. Niemand durft er geld uitgeven.
2: Ik weet het niet, ja.
0: Niet voor.
2: Maarten, hoe was jouw weekend in drie woorden?
0: Vibecoat, speelgoedmuseum, hoera.
2: Oké, okay, Delphine?
3: Rommelmarkt, kermis en druivensap.
2: Oké.
0: Okay. Ja, is dat dan bij een of... Enfin, bij jou, Dorte?
2: Geprikt, brunch en geprikt.
0: Oh. Ja, dat is natuurlijk met een twist. We willen zo meteen alles over weten. Eerst één klein... kusje.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
5: Oei.
6: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
6: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on.
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
13: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
14: If you got a problem.
15: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
13: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
16: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
17: Belisol.
16: Altijd zeker.
18: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
19: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
18: Imos Koopman!
20: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
21: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
22: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
23: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja.
11: Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Met Dua Lipa, Calvin Harris One.
1: Hoe was je weekend? In drie woorden.
2: Inge uit Boom stuurt kleinkinderen druk, plezant. Dat laatste is het belangrijkste. Hè. Dat het druk is, is misschien heftig, maar als het dan plezant is geweest, dat is het, het belangrijkste. Stefanie uit Tongeren heeft ook een mooie samenvatting gestuurd. Tongeren, kermis, frietjes.
0: Maar ja, Tongeren, dat is waarschijnlijk elk weekend voor Stefanie uit Tongeren.
2: Dat denk ik wel.
0: Is in Tongeren.
2: Dat denk ik wel.
0: Maar goed, blij dat de kermis en de frietjes lekker waren. Kenny uit Antwerpen heeft ook een fijn weekend gehad.
3: Twee dagen Brussel gedaan. Ik moet zeggen... Het was prachtig.
2: Ja. Ah ja, kijk, het Parijs van België. Ja. Allen welkom.
0: Ja, ja.
2: Maarten, hoe was jouw weekend in drie woorden?
0: Vibecoat Speelgoed Museum, hoera. Het was weer een Vibecoat weekend. Ik heb me goed geamuseerd.
2: Maar ik haak daar al af. Vibecode is programmeren voor dummies, hè?
0: Nee, voor mensen die niet kunnen programmeren.
2: Dat bedoel ik.
0: Eigenlijk, als je zegt van ik heb iets geprogrammeerd met de Vibecode, dan zeg je eigenlijk gewoon, maak dit. Het is een beetje zoals je op restaurant zou gaan en een pizza zou krijgen van de ober en zou zeggen, ik heb de pizza gemaakt. Snap je? Omdat je hebt gezegd, maak een pizza.
2: Maar wat heb je dan gemaakt met dat ding is Vibecode?
0: Ah, ik heb heel mijn privéboekhouding op orde gezet.
2: Dus je hebt een boekhoudprogramma gemaakt?
0: Eigenlijk wel, ja. Alle inkomsten en uitgaven en toestanden.
2: Oké.
0: Ja, heel tof. En ook een systeem om mijn boeken van de bieb terug te brengen, want ik ben altijd te laat. En die houdt het dan bij, welk boek wanneer. Die zegt ook hoe dat boek eruit ziet, zodat ik het snel kan terugvinden.
4: Het is wel jammer dat je het dan nog altijd zelf moet brengen.
0: Ja, dat is het. Ja,
2: dat is de toekomst. Ja.
0: Over 20 jaar gaan de robot dat regelen. Ja, wat heb ik nog gedaan?
2: Speelgoedmuseum
0: in Mechelen. Ik op mezelf met 4 kinderen, want waarom zou een mens met 3 kinderen gaan als hij met 4 kinderen kan gaan? Dus ik heb nog een klasgenootje ergens opgepikt. Het was heel gezellig. Superleuk.
2: Oh,
0: aanrader. Speelgoedmuseum, heel tof. En gisteren nog een familiefeestje. Mijn neefje werd 3 jaar.
2: Vandaar de hoera.
0: Ja, okay. Voilà.
2: Delphine van het Nieuws, hoe was jouw weekend in 3 woorden?
4: Rommelmarkt, kermis en druivensap.
2: Ja, Maarten vroeg zich al af. Druivensap, is dat dan wijn? Of,
4: Ja, die denkt meteen aan wijn. Nee, het was echt druivensap. Nee. Er staat een grote druivelaar in mijn tuin. En daar groeien keiveel druiven aan. Die ik niet opgegeten krijg. Dus ik dacht, we maken er druivensap mee.
0: Okay.
4: Ja, dat is heel veel werk voor heel weinig druivensap.
0: Moet je ook zo zoals de wijn zo met je voeten erin stampen?
4: Nee, dat heb ik niet gedaan.
0: Ah, nee.
4: Maar die moeten wel 1 voor 1 van die trossen worden gehaald. En dat zijn kleine druiven. Dus dat duurt gewoon keilang tegen al die druiven van die trossen.
0: En is dat dan ook nog met pitjes?
4: Nee.
0: Ah, nee.
4: Dus dan moet je dat koken en dan gaan eigenlijk die velletjes van die druiven omhoog en die pitten naar beneden. En als je dat dan zeeft, dan krijg je gewoon druivensap. Dus
0: allee,
4: dat is echt niet veel werk.
2: Hoe tof.
0: Maar dus wel veel werk.
4: Allemaal van die trossen zijn.
2: Ja.
0: Okay.
2: En lekker. Iets gekocht op de rommelmarkt?
4: Ja, heel veel. Het was echt een goede rommelmarkt. Ja.
2: Ik
4: heb zelfs naar onze collega van de redactie, die zwanger is gestuurd. Heb jij iets nodig? Want ze hebben hier alles en zo mooie dingen in zo'n goede staat.
0: Ja, ik heb ook nog een koets.
4: Ja. Een hele goede rommelmarkt.
2: Oké, en wat was de derde?
4: Kermis.
2: Kermis.
4: Kermis.
2: Amai, ook nog kermis.
0: Amai,
2: tof.
0: Ja.
4: En heel grappig, Lucy heeft op de draaimolen gezeten. En dat is exact dezelfde draaimolen die daar al stond 30 jaar geleden.
0: Zalig.
4: Als ik op de draaimolen zat. Dus het was wel een full circle.
0: Ja, dan kan je foto's vergelijken ook.
2: Ja. Ah, ja.
0: En hoe was jouw weekend toch?
2: Geprikt. Brunch en geprikt. Ik ben vrijdag nog mijn vaccin voor zo HPV gaan halen. Dat is zo... Ja, eigenlijk moet je dat veel jonger krijgen. Hè. Dat is zo het virus dat bijvoorbeeld baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Je kan daar een vaccin voor krijgen.
0: Ja.
2: Maar ik heb dat nooit gekregen toen ik tiener was, maar mijn dochter... Dokter.
0: Je dokter, ja.
2: Die zei, dat is nog altijd wel de moeite, want dat remt nog altijd wel af, dus doe dat toch maar. En dat is dan zo 3 keer dat je dat moet krijgen. Dus derde shot is erin. En die zei, ik zal u ineens ook nog tetanus geven.
0: Ah ja.
2: Dus in 2 armen geprikt geweest. Gisteren had ik een gezellige brunch met vriendinnen, gewoon op het gemak. En dan ben ik vannacht nog heel veel geprikt geweest door muggen.
0: Ah, vandaar.
2: Meerdere muggen. Ik heb echt geen oog dicht gedaan.
0: Ah, gedoe.
2: Ik dacht vanochtend, oké, ik ga me door deze dag slepen met het idee dat als ik wil, ik om 4 uur deze namiddag kan gaan slapen.
0: Ja, de mensen het je niet toe om 4 uur.
4: Nee. Maar daardoor zou je vanavond misschien wel heel moe zijn en goed slapen dan, hopelijk.
0: Zometeen Black Friday, Lost Frequencies komt eraan.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja, eerst dus deze liedje over smaragdgroene ogen.

0: Zo goed is hij toch altijd, hè? Lost Frequencies, samen met de Tom Odell deze keer. En Black Friday. Zo is het 6:01. Daphine, meer mensen tanken rode diesel.
1: Ja, en gebruiken dus die diesel voor machines en tractoren en zo in hun auto's. Dat is letterlijk rode diesel. Dat dient om die te kunnen onderscheiden van andere diesel. De douane zag vorig jaar fors meer fraude. Er werden bijna 1100 overtredingen getrokken.

0: kent u dat voor? Hey, als je dat jaren kunt volhouden.
1: Ja, hij ontkent mensen niet op ideeën.
2: Nee, hij ontkent het ook.
1: Nee, dat is ook wel. Ja. Dus, van het werk misschien hier gewoon. En dan nog tennis, want de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De eerste keer in zijn carrière, wel als een tweede Grand Slam van dit jaar. Zverev klopte daarvoor in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets na meer dan 3,5 uur tennissen. In de VS hadden ze nogthans Shelton graag zien winnen, want voor het eerst sinds 2003 kon er nog eens een Amerikaan de US Open in New York winnen. Maar dat was dus buiten Zverev gerekend. En het weer blijft grijs vandaag. Er is kans op wat lichte regen en het wordt 23 graden.
3: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar moet je een kwartier extra rekenen richting Brussel, E40 tussen Aalst en Ternat. 10 minuten extra en op de E429, daar schuif je aan, tussen Tubeke en de Bergische Steenweg, 7 minuten extra.
0: Vindt de doordenker wel tof. Er is over nagedacht.
3: Dank u.
0: Ja, ja. Stella Lefty komt eraan met dat heerlijke basten.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
6: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
7: Dorothee's Doordenker.
3: Een naaimachine naait, maar een niet-machine niet.

0: sfeervol is wel het juiste woord. Hè. Voor Stella Lefty in Boston, 6:30.
1: Vandaag bij Maarten Dorothee.
2: De concertreeks van dit moment is toch wel die van Céline Dion in Parijs. Kathleen van de K3 Originals die heeft een beetje kunnen sparen het voorbije jaar.
3: Dus goed op de centjes gelet.
2: Ja, zij dan met vliegtuig vanuit Zuid-Afrika, vermoed ik dan, hè, om met een paar vriendinnen te gaan kijken in Parijs. Hoe is het geweest? Dat vertelt ze hier in de show rond 20:40.
0: The King of Comedy is er ook weer bij, want het is maandagochtend. Alex Agnew vertelt ons alles over de money printing machine van Hollywood.
2: Ja, eigenlijk ook ineens een goede tip om je kinderen aan het werk te zetten en geld voor jou te laten verdienen. Zwaar, hè?
3: Ja, eigenlijk zou je dat wel kunnen zeggen.
2: Iets over half acht.
0: Over 24 uur in

0: 20 minuten openen wij de lijnen voor Elke Beller Wint, een nieuwe thuis zonder verhuis. Sophie uit Ardooien weet hoe je binnengeraakt in het callcenter.
1: Ja, en ze deelt haar tips en tricks na het nieuws van 7 uur.
0: Wij hopen dat jouw ochtend beter verloopt dan die van Karen Damen afgelopen vrijdag. Oh, garm, het was echt heftig, hè. Voor we dat prachtig moment herbeleven, eerst een liedje over een man die weent als een babytje.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Humo!
8: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
9: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
8: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
9: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
8: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is...
11: Wauw!
10: Van Vibra.
12: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
11: Ja, ja.
12: En zaterdag Scouts Weekend.
11: Komt goed.
10: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is...
11: Wauw!
10: Van Vibra.
13: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon. It's a
14: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Marie. Clean Bandit. So you can keep on crying, baby. Emma Blatter. Cry Baby, 6 uur 43.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Alles wat jij ontdekt en wilt delen met deze wereld, dat is heel welkom elke ochtend rond deze tijd. Lander uit Malderen stuurt een berichtje.
2: Hey, dag Maarten en Dorothee. Ik zou graag een leuk weetje met jullie willen delen. Ik ben deze zomer namelijk met de kleine mannen en het gezin op vakantie geweest naar Denemarken. En we hebben daar natuurlijk ook Legoland bezocht. En ik heb daar een heel tof weetje geleerd, namelijk dat het Deense woord Lego eigenlijk gewoon simpelweg speelgoed betekent. Lego, dat komt van leg, wat Deens is voor speel, en god, wat Deens is voor goed. Dus Lego betekent gewoon letterlijk speelgoed. Voilà. Ja.
0: Of goed spelen. Speelgoed. Speelgoed. Ja, inderdaad. Ja.
3: Amai, dat vind ik dan zo zot dat ik dat niet.
0: Ik wist dat ook niet.
3: Huh?
0: En ik ben ook naar Legoland geweest.
3: Ah ja?
0: Ah ja, wel in Duitsland. Dus ja, die Duitsers weten dat ook niet. Hè. Dus ja. Maar ja, het zit wel. Ik heb dit weekend ook nog oude Lego gezien in het speelgoedmuseum. Dat blijft toch fantastisch, hè?
3: Maar
0: ja,
3: is oude Lego niet hetzelfde als nieuwe Lego? Dat is toch gewoon hetzelfde?
0: Ja, net daarom. Ja, ja, er waren zo van die Lego sets van de 90s die ik herkende. Zo de ridders en zo. En, ah ja. Die ik ook nog zelf heb gehad. Ik heb wel, het is ook wel confronterend zo, je eigen speelgoed achter glas zien. Zo speelden de kinderen vroeger.
3: Ja, is, lang geleden. Ja. En we weten nu ook hoe Karen Dame de telefoon opneemt als om 9:15 wordt wakker gebeld door James Cook. Ja, ze zijn nu samen te zien natuurlijk in Got Talent, elke vrijdagavond bij VTM.
0: En de meeste mensen weten intussen ook wel dat vrijdagavond meer Karen haar moment is in plaats van vrijdagochtend.
3: Kan jij gokken hoe die gaat opnemen als jij die nu belt om... rond 9:15 in de ochtend, hoe neemt ze dan op?
4: Hallo, het is midden in de nacht, wat wil je gaan doen?
5: Zoiets.
4: Hallo?
5: Baby?
4: Baby?
5: Zijn jullie nou aan het slapen?
4: Ja.
3: Oh nee.
5: We zijn live op de radio, bij Maarten en Dorothee, en ik moest schokken. Ik moest schokken of je al wakker was. Ik zeg, nee, die is niet wakker.
0: Goedemorgen, Karen. Welkom in de nieuwe dag.
4: Het is midden in de nacht.

0: tomorrow.
1: Onze jongen uit Schipdal gaat Nederland veroveren. Headlined zijn eigen Nederlandse tour. 22 september, dan staat hij in Nijmegen. Dus niet yesterday, ook niet today of tomorrow, maar 22 september dus. Tomorrow, rond deze tijd, tellen wij af naar de opening van ons callcenter.
2: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
1: 20.000 euro van IKEA, dat staat morgenochtend op het spel. Een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, je slaapkamer, je woonkamer aanpakken. Of het kot van je dochter inrichten. Misschien je beste vriend trakteren op een nieuwe zetel. Of je kiest gewoon niet en je doet het allemaal. Je kan met het geld doen wat je wil.
3: Ons callcenter gaat open om stipt 7 uur morgenochtend 0800 45678. Dat is het nummer van ons callcenter. En als je ook bij ons op de radio komt, live tussen 7 en 9 uur, dan is die 20.000 euro binnen. Sophie uit Ardooien is de vorige keer dat wij Elke Beller Wint deden op de radio geweest. Zij heeft dus de tips en de tricks en die deelt ze heel graag na het nieuws van 7 uur.
1: Er is ook een manier om ons callcenter te omzeilen. Je kan ook gewoon rechts bellen. Als je op 5 september naar een IKEA bent geweest, heb je de laatste twee cijfers van dat telefoonnummer misschien al. De rest van het nummer krijg je morgenochtend. Dat zijn mensen die heel die IKEA hebben rondgeroffeld en uitgevoerd.

0: bijgelovig. Zwarte katten, voedepoppen. Zoekt constant nieuwe prikkels. Elke dag een andere verslaving. Je moet je kleren uitdoen om in de regen te gaan dansen. Ze sleurt u mee naar chaos. Ze duwt u weg, ze trekt u terug. Ze put u volledig uit. Crazy woman. Ze steekt u in een goedkoop hotel. Ze geeft u slaappillen, ze pikt u geld. Maar één keer proeven.
1: Ja, dat moet lekker zijn als je die proeft, die vrouw van Ricky Martin, Living La Vida Loca. Maar hoe komt het dan dat je verliefd wordt op zo'n vrouw? Tja, soms hebben vrouwen dat, hè. Zo

0: kwart voor acht bij Maarten en Dorothee. De Alex Agnew Awards.
1: En vandaag de award voor de nieuwe geldprinter van Hollywood. En het is niet mijn vrouw.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Goedemorgen, nieuws van 7 uur op maandag met Delphine.
6: Goedemorgen. Minder studenten kiezen voor een lerarenopleiding. Vooral kleuteronderwijs is minder populair. Dat merken verschillende hogescholen aan de inschrijvingen. Technologische opleidingen doen het dan weer erg goed, zegt Hogeschool Gent.
7: De tendens die we zien bij GoGent is dat er een groeiende interesse is bij 18-jarigen in technologische en wetenschappelijke opleidingen. Een mogelijke verklaring is dat men op zee speelt. Die profielen sluiten aan bij de 10 meest hardnekkige knelpende beroepen in Vlaanderen. Dus hopelijk goed nieuws voor de arbeidsmarkt.
6: Er zijn ook opvallend veel graduaatsstudenten die volgen een praktijkopleiding in een soort hoger beroepsonderwijs. De douane telt fors meer fraude met de rode diesel. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voltanken met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden omdat je er minder accijnzen op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren dat er nog maar een goede 850. Er wordt ook wel meer op gecontroleerd. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen op school. De vrouw was al 2 jaar vastbenoemd en droeg haar hoofddoek daar altijd al. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen godsdienstige tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen. Een 2e ademde te veel rook in. En een 3e is een brandweerman die is gevallen tijdens het blussen. Een 50-tal mensen zijn daar ook uit voorzorg geëvacueerd. Sport in ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste winst van het seizoen te pakken. Het klopte KV Kortrijk met 3-0. Het staat nu 14e. Kortrijk staat alleen laatste, nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e en Zulte Waregem 5e. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal in Canada gewonnen. Onze Remco Evenepoel finishte als 5e. Vrijdag won hij nog die grote prijs van Quebec.
8: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dat het uiteindelijk nog 5e geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
6: Want dan is er het WK op de weg op hetzelfde parcours als gisteren. Het is wel iets langer. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor de eerste keer in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev staat nummer 2 van de wereld, Shelton nummer 9. Blijft grijs vandaag met wat lichte regen en maximaal rond 23 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, rond 25 graden, maar in de loop van de namiddag opnieuw wat regen, mogelijk met onweer.
9: Beeld u in dat uw kinderen zo'n fantastische leerkracht hebben en dat ze die buitenshotten, want och, garme, ze heeft een hoofddoek aan. Allee, mocht ze nu in de klas zeggen, jongens, doe allemaal een hoofddoek aan en je moet, daarom is dat een goed idee. Ja. Dat is nog iets anders, maar...
6: Die vrouw heeft ook nooit een negatieve evaluatie gekregen. Het zou ook het eerste geval zijn in ons land.
9: Het is geen enkel kind dat boeit, hè. Dat boeit geen enkel kind, hè. Zo. Ja, absurd.
10: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Daar moet je een 30 minuten extra rekenen. Brusselse buitenring tussen La Hulpe en Leonard een kwartier erbij tellen. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 12 minuten erbij tellen. En dan nog richting Brussel E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde 11 minuten extra.
0: Nog 24 uur. En elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
11: Music.
0: Maarten en Dorothee.
9: In deze maandagochtend hebben wij best veel zin. Zeker omdat we die beginnen met Purple Disco Machine. In the dark.
12: Oh, sorry.
9: Goedemorgen.

0: 7 over 7. Goedemorgen.
1: Het is maandag 14 september.
2: En vanochtend in de krant, er wordt minder ingebroken in auto's in ons land. Op 1 jaar tijd daalde het aantal auto-inbraken met 15%, in Brussel zelfs met 35%. Er zijn een paar mogelijke oorzaken voor. Een GPS bijvoorbeeld is al een hele tijd ingebouwd, dus ja, die kan je niet meer stelen. Mensen laten ook minder spullen in het zicht achter. En als er dan toch ingebroken wordt, dan zoeken dieven vooral bankkaarten, boorddocumenten, laptops. Ja, of bij bestelwagens worden dan bijvoorbeeld apparaten meegenomen, zoals een boormachine.
0: Ja, maar als je, denk ik, mijn auto een raam uitslaat, dan heb ik uw foto in HD binnen de 10 seconden op mijn gsm. Dat is...
2: Amai, heftig.
0: Ja, ja, dat was voor laatst iemand die tegen mijn auto was gebotst op de parking van de Delhaize. Ja, en ik zag wie het was. Dus ik ben gewoon blijven wachten tot die terug buiten kwamen om te zeggen, hallo, heeft u tegen mijn auto gebotst? En dan moesten die wel de papieren invullen. Maar pas op, niet dat die dat kwaad bedoelde. Ik denk dat ze het zelfs niet door hadden, maar goed. Hè? Dus ja, ik denk dat daarom inderdaad ook minder uit. Het is gewoon veiliger, een auto tegenwoordig. Het broske is helemaal terug. Victor Verhulst heeft er eentje, ook de voetballer Erik Haaland. En in ons land, Club Brugge-speler Romeo Vermand. Die had van die prachtige blonde lokken. Maar ja, nu dus een broske. De moderne versie is meestal kort aan de zijkanten, iets langer bovenaan met een mooie overgang.
2: Ja, dus dat is niet gewoon op één stand gewoon alles af.
0: Hoe noemen ze dat, een fair?
2: Ja, je hebt het ooit nog gehad, hè, in de tijden van corona, toen de kappers dicht waren. Zou je het opnieuw overwegen nu het een hype is?
0: Ja, ik vond dat heel plezant, een broske. Maar het probleem is, de 2 weken daarna ben je zo'n mon chichi. Als je je haar dan terug wil laten groeien. Dus dan moet je eigenlijk wel om de week naar de kapper om het een beetje in model te laten knippen. Want anders ben je zo, ja. Anders is dat een beetje weird. Dus tenzij je echt vol voor bros gaat en voor bros blijft gaan, ja, dan moet je het gewoon zelf elke week.
2: Maar het terug laten groeien is inderdaad, ja, lastiger. Ja.
0: De vaderschapsrust van Vincent Vieren zit erop. Baby June blijft in de goede handen van Emma Salde. En Vincent Live is vanmiddag dus terug vanaf 4 uur.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Morgen staan rond deze tijd de lijnen rood gloeiend in ons callcenter. Als jij tussen 7 en 9 uur ook live bij ons op de radio aan de lijn komt, dan mag jij voor 20.000 euro gaan shoppen bij de IKEA.
2: Hoe kan jouw ochtend eruit zien morgen? We halen er even een ervaringsdeskundige bij, want het is niet de eerste keer dat wij Elke Beller Wint doen. Sophie uit Ardooien, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij won een tijdje geleden een droomsafari naar Zuid-Afrika. Ja, hoe is die geweest?
3: Super, heel erg leuk met de kindjes en met mijn man. We hebben heel veel plaatsen bezocht gedaan en heel mooie herinneringen gemaakt samen.
0: Wow.
2: Kan je zo er één hoogtepunt uitkiezen?
3: Een keer nadenken, één hoogtepunt. De safari eigenlijk, die was top.
0: Wat heb je allemaal gezien?
3: Om met de kinderen te beleven. Een leeuw hebben we van heel dicht gezien. En ook andere dieren, giraffen die daar dan staan met de zonsondergang. Fantastisch om te zien.
2: Hoe oud waren de kinderen op dat moment?
3: Satine was 11 jaar en Elisabeth was net 7.
2: Oké, dat is ook. Dan beseffen ze al wat ze daar aan het zien zijn, hè?
0: Ah, wat een ervaring.
3: Ja, ze beseffen het wel, ja, inderdaad.
2: Die ochtend bleef jij volhouden. 1 van de 10 miljoen telefoontjes. En je kwam dus op de radio. Hoe was die ochtend voor jou, Sophie?
3: Ja, het was ook mijn verjaardag die dag, ik kwam 40 jaar. Dus die ochtend was gewoon, ja, ik zei tegen mijn man, je moet er niet op letten, ik ga de hele tijd bellen. Dus tijdens de ochtendrush, de hele tijd in telefoon, ik keek al raar naar mee, wat doe jij nu? Ik zeg, ik ga meedoen met de wedstrijd, ik ga dat hier winnen, het is mijn verjaardag, ik ga dat gewoon doen. En ik heb gewoon heel de morgen gebeld, afgelegd, terug opnieuw gebeld, terwijl ik me aan het klaarmaken was, terwijl ik de haartjes van de kinderen aan toe was voordat ze naar school moesten. Dus ik heb dat gewoon de hele tijd blijven volhouden.
2: Ja, dat is natuurlijk al een tip. Heb je zo nog iets anders waarvan je denkt van ja, dat wil ik echt meegeven aan iedereen die morgen wil bellen?
3: Gewoon doen en gewoon volhouden. Van iedereen dacht achterna van oh, je hebt toch gewoon een serieus. Ja, ik zeg, heb je meegedaan? Nee, nou ja.
2: Dus meedoen, volhouden en even de hele ochtend bellen. Het is ook een gratis nummer, dus kan perfect. Ga jij bellen opnieuw? Of iemand die je kent? Of?
3: Ik denk hier op het werk, de Maxicont-collega's, dat ze allemaal wel hun best gaan doen om te bellen en te winnen.
2: En wat zijn de Maxicont-collega's?
3: Ja, de Maxicon, collega's. Dat is onze firma, Maxicon.
2: Ah, Maxicon. Ik had Maxicont verstaan. Ja, dus, maar dat is een ander bedrijf waarschijnlijk.
0: Ja, dat is een ander bedrijf.
2: En wat doen jullie bij Maxicon?
3: Wij sturen technische medewerkers uit. Wij ontzorgen bedrijven van een technische dienst. Allee, zij gaan op verplaatsing gaan werken, vooral in de industrie. En ja, wij hebben een 200-tal mensen rond heel België die rondgaan en bedrijven ontlasten in een industriepark.
2: Maar morgen zal er vooral tussen 7 en 9 veel gebeld worden, als ik het goed begrijp.
3: Ja. Dat mogen ze doen. Het is toegelaten.
2: Sophie, heel fijn om jou nog eens terug te horen. En maak er een hele fijne werkdag van bij Maxicon.
0: Kom.
2: Ja. Die komt.
3: Maxicon.
2: Dag Sophie.
3: Dank u wel. Dag.

0: kwart over zeven, de ochtend van Q-Music. We zijn in blijde verwachting van Alex Agnew. Je hoort hem in de show na het korte nieuws van 7:30. Dit was de geniale Teddy Swims. We hebben net Sophie uit Ardooien gehoord.
1: Wie weet dus als geen ander hoe je binnengeraakt in de show morgen tijdens Elke Beller Wint. Want ze ging een tijdje geleden met haar gezin naar Zuid-Afrika op safari. Met Kathleen van de K3 Originals als reisbegeleider. Maar dit weekend nam Kathleen even verlof van het reisbureau dat ze heeft met haar man daar. En ze vloog naar Parijs voor het concert van Céline Dion.
0: Ik ben benieuwd wat ze gedaan heeft tijdens dat uur wachten. Want ja, Céline was toch een uur te laat.
1: Ah, dat heb ik gemist.
0: Ja, ja, dat weten we nu dan. Hè? Maar ja, als je daar zit, dan weet je niet, het is nog een uur.
1: Nee.
0: Dus ja, durf je dan nog naar het toilet? Durf je nog drinken gaan halen? Heb je dan schrik? Oh, ze gaat er niet doorkomen, het is haar te veel geworden. Of heb je, hou je vast, no stress. Laurent Wolf komt eraan.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat zijn een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
9: Ben je op zoek naar je eerste job?
10: Zo klaar voor.
9: Of is het tijd voor een carrière switch?
10: Ja, zo klaar voor.
9: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
10: Zo klaar voor.
9: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
12: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
14: En voor mijn pensioen?
15: Tweede of derde pijler, juffrouw?
14: Wat lief?
15: En hebt u een VAPZ?
14: Wat?
15: Wat is een VAPZ, juffrouw?
14: Ik weet niet.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
13: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
16: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
17: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
16: Ja.
17: Wauw.
16: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
17: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
16: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
17: Om de 6 seconden?
16: Nee, nee. 1 keer per maand.
17: Ah.
16: Meer info op luminus.be.
18: Vanavond bij VTM wil Elke geen geheimen voor Denzel, in Blind getrouwd. En bij VTM 2 is er een moordende masseuse in het nieuwe seizoen van The Hunting Party. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Laat ons zeggen dat de boodschap aankomt. 8:30 maandagochtend. Lauren Wolf met het iconische I Don't Wanna Work Today of Phil No Stress.
1: Vier op een rij.
0: Wij gaan spelen met Joke uit Santa Claus. Goedemorgen, Joke.
2: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
3: Hallo.
0: Je doet mee vanuit de
3: Hallo.
0: Insteek. Je hebt niks te verliezen.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Je wil een trampoline kopen met het shopbudget?
4: Ja, dus dat heb je dan toch te verliezen eigenlijk.
0: Ah ja?
4: Ja, want ja, als... Ja.
0: Anders geen trampoline,
2: ja, dat
0: hè?
2: Nee, dat klopt. We hadden er een, maar die is door de storm gaan vliegen. Dus ik dacht misschien dan voor de kinderen een nieuwe te kopen, ja.
0: Maar je hebt toch geen schade bij de buren of zo? Want dat kan echt...
2: Ja. Nee, alleen bij ons toen een beetje.
0: Ja.
2: Maar dat is opgelost.
0: Oké, okay. En nu ingraven dan? Dat kost ook nog geld, hè? Of ga je het zelf ingraven?
2: Ja, daar weet ik niet of ik mijn man ga overtuigen om in te graven.
4: Jij hebt dat gedaan, hè, Maarten? Ja. Omdat het ook altijd paniek was bij als er eens een beetje wind was.
0: Ik zat altijd maar mijn zandzakken te sleuren onder die trampoline. En
2: ja,
0: nu is ze ingegraven
2: het.
0: En nu ben ik helemaal gerust. Trouwens, nog een tip. Wie verhuist, koop gewoon een nieuwe trampoline. Ik had aan de verhuizers gezegd, kunnen jullie die mee verhuizen? Geen probleem. En die hebben daar 2 uur aan liggen sukkelen met 4 man.
4: Maar ja,
0: dat heeft
4: me
0: zoveel geld gekost aan uren.
4: Maar je woonde in een rijhuis, dus vandaar, die kon ook niet rond het huis. Hè?
0: Nee. Dus die mannen hebben daar zo lang op liggen sukkelen. Ik had met een Decathlon echt een spiksplinter nieuwe voor goedkoper. Enfin, geef het maar mee.
2: Ja, oké, dat is goed.
0: Mocht
2: bedankt
0: je willen verhuizen, hè?
2: Ja, nee.
0: Oké. Okay. Dorothee, luistert naar Q-Fout Radio. Hier komen jouw 4 woorden.
2: Oké.
0: Okay. Ruw.
2: Hard.
0: Schaduw.
2: Licht.
0: Huid.
2: Roos.
0: Wol.
2: Rol. Mol, een dier.
0: Nee, wol, met een w.
2: Wol. Breien.
0: Breien, oké. Okay.
2: Ja.
0: Goed, zwaai naar Dorothee.
4: Oké. Okay.
2: Ja.
4: Yes.
0: Wordt het de troostprijs, de Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen van Beterbed, of wordt het de nieuwe trampoline?
2: Ja.
0: Ru.
4: Zacht.
0: Het wordt... De kussensloop en het hoofdkussen van Beterbed.
4: Oh, wat dan wel?
0: Haat. Schaduw?
2: Ja.
4: Zon?
0: Dat ging jij ook zeggen, maar je bent veranderd naar licht. Dus ja, niet juist eigenlijk. Huid?
4: Oei, huid. Maar daar blokkeer ik nu even op. Huid, ik weet niet.
0: Huh? Maakt ook niet meer uit. Hè, dus...
4: Lichaam?
0: Jij bent roos. Kan je dat even uitleggen?
2: De huidskleur, roze.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja.
0: Wol.
4: Schaap.
0: Breien.
4: Maar jongens, maar wat een hopeloos. Spel dit.
0: Hopeloos was het zeker, ja.
2: Ja, maar ik ben heel content met de troostprijzen, hoor. Geen probleem.
0: Geen probleem, inderdaad. Maak er nog een fantastische ochtend van. Dank je wel om mee te spelen. Tot de volgende. Hè.
2: Graag gedaan. Tot de volgende.
0: Bye-bye.
1: With you. Beter bed, dat is alle aanmerken onder één dak. Beter slapen, beter leven, beter bed.
0: Het was dit liedje op de radio dit weekend en ik heb een intro gepakt in de auto. Ik zei tegen mijn kinderen, daar is er een en dan, ik zoek.
5: Dit was niet wat ik wilde.
0: Dat vonden ze grappig.
5: Niet wat het moest zijn.
4: Makkelijk publiek ook.
5: Ja, zou me niets kunnen schelen, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: terwijl ze in Oost-Vlaanderen hun leerkrachten buiten gooien omdat ze een hoofddoek dragen.
1: Zijn de voorlopige inschrijvingscijfers gedeeld van de hogescholen Delphine?
2: Ja, en daarin zien we dat er minder studenten leerkracht willen worden, terwijl er toch al veel leerkrachten tekort zijn. Hè? Inderdaad, technologische en wetenschappelijke opleidingen doen het wel heel goed. Dat zijn profielen die vaak gezocht worden op de arbeidsmarkt. En nog heel populair dit jaar, de graduaatsopleiding. Dat is een praktijkopleiding van 2 jaar. Eigenlijk een vervolg op de arbeidsmarktfinaliteit. Dat is het vroegere beroepsonderwijs. Vroeger moesten die jongeren een 7e jaar volgen en gingen ze daarna vaak werken. En nu moet dat 7e jaar niet meer, waardoor ze vaker zo'n praktijkopleiding volgen. En dan iets anders, de werken van het Ventilus-project die starten vandaag. Dat gaat over die nieuwe hoogspanningslijn die Elia gaat bouwen om elektriciteit van de windparken op de zee naar het binnenland te trekken. Dat zal vooral ondergronds gebeuren, maar ook voor 21 kilometer via een nieuwe hoogspanningslijn die gebouwd wordt. En vandaag starten de voorbereidende werken daarvoor.
0: Dag Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het weer vandaag, vertel het ons.
3: Zacht weer krijgen we vandaag, op dit moment al 18 graden, maar het is wel zo dat het eerst grijs zal zijn met hier en daar ook wat lichte regen. Het is pas na de middag dat het stilaan dan overal droog gaat worden. En tegen het eind van de namiddag dan is het op veel plaatsen zonnig en dan kan het toch nog een 23 graden worden. Dus groot verschil tussen het begin van de dag en het einde van de dag. En dan morgen gaan we zelfs richting 26, 27 graden. Hè. Dus dan kunnen we eventjes proeven van de nazomer met redelijk wat zon na de middag, die bewolking die wel toeneemt. En uiteindelijk raakt het betrokken in het westen van het land. De regen zelf die is voor de nacht van dinsdag op woensdag. Ja, vanaf woensdag is het dan weer allemaal een pak wisselvalliger en een pak frisser ook. Hè. Dus dan moet je denken aan temperaturen van 18 of 19 graden en af en toe regen. Of enkele buien die dan over het land trekken.
0: Maar we hebben wel goede gezondheidszorg. Hè? Als het dan gaat over België, we hebben dat weer, maar dat... Allee, bedoel, het is geven en nemen natuurlijk, hè, wonen in België.
3: Ja, dat is zo. Inderdaad, voor de bitter.
4: Dan denk ik, maar waar gaat het nu ineens
0: over? Ja, nee, omdat je dan zegt dat is België, hè, ja, wisselvallig. En ja, dat hoort erbij. Hè. Dus, het is tenental, ja. Dat hoort erbij, hè. Wij wonen in België.
3: Ja, u hebt nog andere positieve dingen en negatieve dingen.
0: Voilà. Zeker,
3: bro. Ja, maar ja.
0: Sorry, Frank.
3: Zie je recht.
0: We horen jou opnieuw overnieuw.
4: Ja, Frank, die mag nu gewoon een uur iets anders gaan doen en ik zit hier, hè. Ja, kijk. Ja. Tot straks, Frank. Inderdaad.

0: has entered the building.
1: In een wereld waar cinema's leeglopen en blockbusters aan de lopende band floppen. In een wereld waarin streamingplatformen ons kijkgedrag domineren. In deze horribele wereld zal één man jullie trachten te overtuigen om toch de bioscoop in te stappen. Om al dan niet nieuwe films of oude klassiekers te bekijken. Eén man zal jullie de weg wijzen door de loopgraven van de moderne cinema. En jullie gidsen naar een avond vol vertier. Deze man luistert maar naar één naam. Agnew. Alex Agnew.
2: Ja, ik verwacht elke week dat hij nu met een cape gaat binnenvliegen, maar dat is nog net niet.
3: Ik word het niet beu. Dat is al dat ik kan zeggen. Het is al weken, maar ik word het niet beu.
2: Nee. Morgen doen wij elke Beller Wint een nieuwe Thuis zonder verhuis. Dus iedereen die er tussen 7 en 9 uur live aan de lijn komt in de ochtendshow via ons callcenter, die wint 20.000 euro van IKEA om alles herin te richten thuis.
3: Oké.
2: Ik kan me bij uw interieur niet superveel voorstellen. Zo wat uw smaak zou zijn.
3: Wat denkt jij dat is? Als jij zo naar mij kijkt, wat beelden jij u in?
2: Films, comics, boeken, heel veel.
3: Ik heb een vrouw, hè, dus die zijn verstopt. Die staan niet in de woonkamer. Ja. Wat wij wel veel hebben, dat moet ik wel zeggen, dat is een beetje zo gegroeid. Wij hebben veel dingen met dieren in zo'n stolpen, met zo'n vlinders in. Dat soort dingen.
2: Okay.
3: Wat een beetje weird op den duur begon te worden. Dat ik zat en ik dacht van, wij hebben precies een probleem of zo. Want er hangt dan ook weer zo'n schedel dat ik ooit gekregen heb van een waterbuffel. En die hangt dan ook. En zo. En ik dacht ook, maar zijn wij die mensen? Zo was dat, is dat hoe dat jij je eigen had gezien? Dat je dat

0: huis inricht. Maar als je naar ons thuis komt, it makes sense. Hè? Want sommige mensen denken ook, oh, jij luistert graag naar metal, dus het zal daar wel allemaal gothic en dat. Maar dat vind ik totaal niet. Wij hebben zo'n beetje een kruising tussen strak en gezellig. Ik hou niet heel veel van te strak, want dat vind ik zo een typisch toonbeeld van, ja, ik ben heel erg mee met wat er mooi moet zijn, maar ik heb geen smaak van mijn eigen. Dus laten we dan gewoon maar niks tegen de muur hangen. Is dat niet tof? En we hangen er zo een paar sniffen in een beetje zotte kleur en dan zijn we er. Ja, zo, dan denk ik, ja, nee. Zo, ik heb graag een huis waar je ziet dat mensen erin wonen. Ja. Zo. Dus dat is dat, als je naar mij thuis zou komen, zou je denk ik wel verschieten van hoe gezellig dat is. Maar dat is wel helemaal de verdienste van mijn vrouw. Want
1: dat is mooi.
0: Als je binnenkomt gewandeld bij de kamers die ik heb ingericht, dan wilt je nooit nog kinderen.
1: Je bent hier natuurlijk opnieuw voor een uitreiking.
0: Inderdaad. Ja, ja, de Alex Agnew Award. Hè. En aan wie gaan we hem deze week geven? Wel aan de nieuwe geldprinter van Hollywood.
2: Ah, wel, wel, wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren? Majazene? Flinksene? En wie komt er binnenkort terug van babbeltje, babbeltje doen op Q-musicske? Ehazene.
3: Vincent's Live!
2: Papa komt terug op de radio.
4: Straks komt Vincent Virus terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
2: Coochie, coochie, coochie.
4: Dat valt nog af te wachten.

0: babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
0: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: Ze heeft een kindje gekregen. Lady Gaga. Dat meldde toch de gespecialiseerde websites met foto's. Ik heb ze gezien van Lady Gaga met een heel klein kindje in een draagzakje. Dat is dus vermoedelijk haar eigen kind, tenzij ze met een ander kind in een draagzak zou rondwandelen. Maar die kans lijkt me toch eerder klein. Pas op, dat is wel tof, zo. Zo echt zo'n newborn in een draagzak.
1: Ah, ik dacht met het kind van iemand anders.
0: Nee, ja, dat, ja, fafa. Zelf heeft Lady Gaga in ieder geval nog niks bevestigd.
2: Dames en heren, de Alex Agnew Award van deze week gaat naar de nieuwe geldprinter van Hollywood.
1: En dat is...
0: Ja.
3: Dat zijn meerdere regisseurs, maar ene zal ik eruit halen voor de duidelijkheid. Hè, voor de mensen die in de auto meeluisteren. En overal anders. Curry Barker heet die man. En dat is eigenlijk een YouTuber. En die heeft een filmpje gemaakt en dat heet Obsession. Wat super populair is en een van de grootste hits van dit jaar in de cinema. Je hebt er nog een andere film en die heet Backrooms. Dat is zo hetzelfde soort, gemaakt door zeer jonge YouTubers voor een budget van absoluut niks. En die films hebben belachelijk veel geld opgebracht. Het zijn ook toevallig allebei horrorfilms, want dat zit ook heel erg in de lift. Het blijkt ook dat heel veel jonge mensen dat graag zien.
1: En het brengt dan blijkbaar veel geld op.
3: Hetgeen dat vooral heel hard opvalt, is dat twee van de grootste hits van dit jaar in de cinema, als we niet praten over de grote monsters zoals The Odyssey en Spider-Man.
1: Ja, die kosten ook veel geld, ja.
3: Die kosten gemiddeld, ik heb het dan alleen nog maar over een productiebudget, dus dan heb ik het niet over marketing, zitten die over de $200 miljoen. Voor een film. Ja. En ze zeggen ook, ik weet er natuurlijk niet alles van, maar dat is productiebudget. Dan heb je nog geen marketinggeld uitgegeven om die film in iedereen zijn strot te duwen van kom alsjeblieft
0: de
3: kijken.
0: Affiches,
3: de affiches, alle clips, al die dingen. En dat is dan nog eens een keer eigenlijk bijna een verdubbeling van het budget. Je zou dan moeten denken dat je dan rond de $400 miljoen tot $500 miljoen zit, gewoon nog maar om die film aan de man te brengen.
0: Wat je natuurlijk wel hebt met die horrorfilms, is als dat zo met een handycam of met een iPhone gefilmd is, dat
1: ja, zo,
0: voelt veel echter.
1: Blair Witch Project van allemaal dus even geleden moet ik aan denken. Dat was ook zo'n soort van heel kamikaze in een bos gefilmd, maar dat was echt een gigantisch succes.
0: Dus hoe slechter het is gemaakt, hoe echter het lijkt.
3: Ja, dat is natuurlijk ook logisch, want je krijgt niet het gevoel dat je aan zit te kijken naar iets dat super indrukwekkende cameraposities heeft. En waar iedereen, nee, dat is echt letterlijk iemand bijna bij wijze van spreken met een telefoon en je denkt, shit, je zit in die kamer en je voelt, dat voelt heel realistisch en heel echt aan. En het zotte is, we hadden het er juist over de budgetten, als je dan spreekt over $300 of $400 miljoen. De film Obsession van die jonge regisseur Curry Barker, dat heeft je ingeblikt op 20 dagen tijd en die kostte $750.000.
0: Wat dus niks is.
3: Dat is. In Hollywood is dat een appel in een ei, bij wijze van spreken. En die film heeft momenteel wereldwijd al meer dan $500 miljoen opgebracht.
1: Wow. Maar ja, dan snap ik dat een
0: echt een money printing machine.
1: Want waarom zou je dan nog het risico nemen om een gigantische, grote, nieuwe, dure film te maken als het zo kan om veel geld te verdienen.
3: Ja, we hopen een klein beetje dat een remedie is, want wat je tot hiertoe gezien hebt, is omdat die budgetten zo astronomisch hoog worden van films, dat grote productiemaatschappijen en filmhuizen geen risico's meer nemen. Hè? Want vandaar
0: al die sequels.
3: Maar ja, wij worden overvallen door sequels, reboots, superhelden, franchises, maar altijd hetzelfde.
0: Gewoon op veilig spelen.
3: Natuurlijk, dan, omdat je denkt, als je er zoveel geld gaat insteken, dan moet het ook wel iets opleveren.
0: Ik zie dat fenomeen bij mij thuis ook. Mijn kinderen die kijken heel graag naar YouTube, zijn ook heel erg fan van YouTubers. Terwijl heel veel productiehuizen heel mooie kinderprogramma's maken die veel geld kosten en die worden dan soms overklast door iemand thuis op de slaapkamer, letterlijk.
3: Iemand met een goed idee ook, want soms is het niet meer dan dat. Hè? Want Obsession, waarover gaat dat? Dat gaat over een jonge man die heel verliefd is op een meisje, maar hij durft die niet uit te vragen. Dus je gaat naar zo'n rare occulte winkel en daar koopt hij dan zo'n tak, zo'n soort One Wish Willow heet dat dan, en dan breekt hem die een tak door terwijl hem een wens doet. En hij wenst dat zij heel hard van hem houdt. Maar zijn wens komt uit, zij houdt heel hard van hem.
0: Te hard.
3: De obsessief. Ja, ja. Ja. En dat is eigenlijk de hele insteek van die film. Dus dat is gewoon één goed idee. Hè.
0: Mm-hmm. Inspirerend wel.
1: Ja, ja, ik weet wat Maarten deze namiddag gaat doen. Die gaat een YouTube-film proberen maken.
4: Voilà. Die heeft money printing machine installeren.
1: Ruikt het geld al.
4: Ja, of de kinderen, hè. Tegen de kinderen zeggen, maak eens wat YouTube's.
1: Ah, kinderarbeid, altijd goed.
3: Ah, voilà, geweldig. Zo is de wereld groot geworden, dames en heren.
1: Alex, tot volgende week.
3: Volgende week ben ik er weer terug. Mijn god, wat een feest was het.

0: zomerhit van 2026. En Magnetic.
1: Zo is het, 9 voor 8. Goedemorgen.
0: Rond deze tijd morgen, let op, uitzonderlijk geen Lieven Scheire in de show. Nee, nee. Wij maken die tijd vrij om misschien wel met jou te bellen.
2: Ja, maar ook de rest van de week hebben wij fijne plannen. Niet alleen morgen met Elke Beller Wint. Sven de Leijer die komt donderdag langs, want hij deelt tegenwoordig geheime uitdagingen uit aan bekende Vlamingen. Is het gelukt? Op VRT1.
0: Altijd gezellig met Sven de Leijer en Olga Leijers en haar man Giancarlo Angeletti. Die hebben al een kindje samen en ze hebben nu toch ook een soort van nieuwe baby. Dat zeggen ze toch zo, als je een boek uitbrengt, ja, je steekt daar ook echt wel heel veel tijd en energie in natuurlijk. Dus als dat dan uitkomt, ja, ben je daar trots op, wil je dat tonen aan de wereld. Een eigen kookboek, Abbondanza, overvloed wil dat zeggen in het Italiaans. Boek ligt deze week in de winkel en vrijdag komen ze langs. Nog voor 8 uur maken wij, nog met heel veel liefde en plezier, tijd voor een 22-jarige jongen uit Quebec. Zijn naam is Thomas Gray, let op, je schrijft het zonder H. Ik denk nu niet dat er vanochtend veel mensen die luisteren van plan waren om Thomas Gray op te schrijven, maar mocht je dat dus toch van plan zijn, let op, het is zonder H. Hij komt eraan na Anouk, die heel haar ziel, haar creativiteit, haar présence, haar zangkwaliteiten, haar songwriting skills en in de videoclip ook haar lichaam in de strijd werpt voor het iconische Girl. Ah, de Zeros. We keken naar televisie en we waren gelukkig. Dit is Girl, Girl, Girl, 7 voor 8. Goedemorgen.

0: bij Maarten en Dorothee.
1: Kathleen Aerts van de K3 Originals. Vannacht nog aan het vliegen van Parijs naar Zuid-Afrika. En vanochtend bij ons in de show om haar liefde voor Céline Dion te bezingen.
2: Tenzij het concert teleurstelde natuurlijk.
1: Dat kan altijd, ja.
2: We ontdekken het rond 20 voor 9.
1: Zeg, en heb je binnenkort toevallig een date? We hebben nog een goede tip voor een toffe locatie. Dat was zeggen, een zegezekere plaats om die eerste romantische ontmoeting te laten doorgaan.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Goedemorgen, 8 uur nieuws met Delphine.
5: Goedemorgen. De graduaatsopleiding is enorm populair. Onze hogescholen zien dat fors meer leerlingen voor zo'n praktijkgerichte opleiding van 2 jaar kiezen dit jaar. En dat komt vooral doordat het 7e jaar in het beroepsonderwijs niet meer verplicht is. Collega Jana Valka legt uit.
6: Heel vaak zijn dat studenten die in het middelbaar afstuderen in de arbeidsmarktfinaliteit. Beroepsonderwijs, die leerlingen die gingen vroeger vaak meteen aan de slag. En nu kiezen zij al maar vaker voor zo'n graduaatsopleiding. En ja, wat maakt ze zo populair? Een korte opleiding en hands-on, dat is iets wat de jeugd zeer graag heeft, blijkbaar.
5: Technologische opleidingen zijn ook opvallend populair. De lerarenopleiding is minder in trek, vooral dan kleuteronderwijs. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen op school. Ze is wellicht de eerste in ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. De vrouw was al 2 jaar vastbenoemd en droeg haar hoofddoek altijd al, maar sinds 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige tekens. De Socialistische Vakbond wil er tegen in beroep gaan. De douane telt fors meer fraude met de rode diesel. Gewone diesel is zo duur aan de pomp dat meer mensen hun auto voltanken met diesel voor landbouwtractoren of machines, terwijl dat verboden is, onder meer omdat je er minder accijnzen op betaalt. Vorig jaar telde de douane bijna 1100 overtredingen, het jaar ervoor nog maar een goede 850. Er wordt wel meer op gecontroleerd. In Colombia is een Belg opgepakt die internationaal geseind stond voor verschillende veroordelingen voor drugs, wapen- en geweldsfeiten en verschillende verkeersmisdrijven. Het gaat om een man van 28 die daar als toerist eind augustus in Colombia toekwam. Er wordt nu gekeken hoe hij aan ons land kan uitgeleverd worden. Er is veel gesport in ons voetbal. Heeft La Louvière zijn eerste winst van het seizoen gepakt gisteravond. Het klopte Kortrijk met 3-0. Het staat nu 14e in de stand. En Kortrijk staat alleen laatste, nog zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal in Canada gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. Remco Evenepoel finishte als 5e, nadat hij vrijdag nog de grote prijs van Quebec won.
7: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nog niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog verder geworden. Dat is wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
5: Want dan is er het WK op de weg op hetzelfde parcours als gisteren. Het is wel langer. En dan nog tennis, want de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Hij klopte daarvoor in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Ze speelden meer dan 3,5 uur tennis. Zverev wint de US Open voor het eerst in zijn carrière. Het is wel als een tweede Grand Slam dit jaar. Blijft zacht vandaag. Eerst grijs met wat lichte regen. Na de middag wordt het wat droger, 23 graden. Morgen dan zonnig nazomerweer tot 27 graden. En de dagen daarna wordt het weer frisser.
2: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Gent. Op de E17 is een ongeval gebeurd. Tussen Deerlijk en Deinze moet je een uur extra rekenen. Brusselse buitenring tussen Waterloo en Tervuren Vierarmen 40 minuten erbij tellen. Op de binnenring tussen Expo en Machelen 25 minuten extra. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost 25 minuten erbij tellen. Op de A12 tussen Boom en Wilrijk 23 minuten extra. En dan richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten erbij tellen. En op de E40 tussen Aalst en Grootbijgaarde 20 minuten extra.
0: Nog 23 uur. En elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis. Music. Maarten en Dorothee.
1: De nieuwe religie van Bibi Rexha is muziek. Hier

0: Het is maandag 14 september.
1: Wout van Aert heeft de Vuelta afgesloten met de groene trui, twee ritzegens en de prijs voor de super strijdlust. Dat schrijft het laatste nieuws vandaag. Hij kan dus met een gerust hart naar het WK in Canada over 2 weken. En Remco Evenepoel die kan dus ondertussen leven met die 5e plek hè, in de grote prijs van Montreal, Canada. Gisteren ook een goede repetitie voor het WK. Nu dat zo echt in de lucht begint te hangen van ah, het is bijna, kijk daar wel naar uit.
2: Naar het WK, ja.
1: Naar het WK wielrennen, ja.
3: Dat is altijd wel sfeervol, inderdaad. Hè. Zo met wie wint de regenboogtrui? Ja. Tommeke.
1: Ja. Ja, gewoon omdat ik dat zo wel... cool vind dat het dan zo niet met al die verschillende ploegen is. Het is gewoon van, voilà, we gaan met de Belgische top naar 2K. Dat vind ik heel leuk dat die dan ook allemaal samenrijden.
3: Ja, in het voetbal is dat ook altijd zeer vol, hè. Zo'n landenteams, dat geeft toch een andere soort... Ja,
1: wat ik het verschil met wielrennen nog vind, is dat die ploegen altijd allemaal samen de wedstrijd doen. Hè, bij voetbal het zijn 2 teams tegen elkaar en dan is die twee. Maar in de Tour de France bijvoorbeeld, het zijn alle teams altijd allemaal samen. Ja. En dat vind ik dan zo tof, dat ze dan op zo'n WK zo is, dat het zo is land per land is, vind ik wel leuk. Ja.
3: Vandaag begint netbeheerder Elia met de grote werken voor Ventilus in West-Vlaanderen. Die nieuwe hoogspanningsverbinding moet extra stroom vervoeren, onder andere van windparken op zee naar het vasteland. Als alles volgens plan verloopt, wordt Ventilus ten vroegste vanaf 2030 in gebruik genomen. Er was al veel protest, maar vandaag starten ze dus.
1: Ja, stonden ook zo borden langs de kant van de weg. Hè? Zo echt mensen die oproepen om het zeker niet te doen.
3: Ja, die stonden er al jaren. Hè.
1: Ja, dat maar is, dus ja. Als je vandaag jarig bent, proficiat, dan deel je je verjaardag met een verhulstje. Met de jongste, Marie, die wordt vandaag 31. En je hoorde het daarnet ook in het nieuws met Delphine. Over exact 1 week begint het nieuwe academiejaar. En opvallend veel studenten kiezen dus voor zo'n graduaatsopleiding. Een korte opleiding van 2 jaar met veel praktijk. Vooral leerlingen uit het vroeger beroepsonderwijs die stromen dan door, kunnen zo ook makkelijker dan bij een gewone andere opleiding een diploma halen. Bijvoorbeeld laboratoriumassistentie is een van die hele populaire opleidingen.
3: Dat is wel leuk nieuws, hè?
1: Ja, zou jij dat zo tof gevonden hebben? Zo, want je hebt 3 jaar gestudeerd, hè?
3: Ja.
1: Journalistiek, dus het is niet zo'n groot verschil. Ik heb er 4 jaar over gedaan met een master nog wel.
3: Ik ben ook al aan het werken dat laatste jaar. Hè?
1: Ja, dat is wel waar. Als ik dit dan zo hoor, dan denk ik, zo tof. En ook wel zo leuk dat zoveel mensen zin hebben in iets praktijkgericht. Dat direct zo...
3: Ja, je moet doen wat je graag doet. Hè. Je moet kijken naar die opleidingen. Dat lijkt me heel tof om te doen. Dan moet je dat doen. Hè. Het leven is al veel te kort. Ga je nog een opleiding doen dat je niet tof vindt? Poeh. Ja, tegen mij zeiden ze, doe toch unief. Ik dacht in mijn eigen man, jongens, unief, mag er niet aan denken. Nee, gewoon doe wat je graag doet en dan volgt de rest vanzelf, denk ik altijd.
0: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
3: 20.000 euro van IKEA, dat staat morgenochtend op het spel. Een nieuwe keuken, een badkamer, je slaapkamer, je woonkamer aanpakken. Misschien het kot van je dochter inrichten. Misschien je beste vriend trakteren op een nieuwe zetel. Of gewoon al die dingen samen. Je kan met het geld doen wat je wil.
1: Ons callcenter gaat open morgenochtend om stipt 7 uur 0800 45678. Als je bij ons op de radio komt, live tussen 7 en 9 uur, dan is die 20.000 euro binnen.
3: Ingrid uit Wervik stuurt hopelijk graag ik eens binnen. Onze slaapkamer is toe aan nieuwe kasten. Een berichtje in de queue-up van Stefan uit Kontig. 20.000 euro bij IKEA. Het zou van pas komen met de geplande verhuis en de komst van ons eerste kindje in februari.
1: Dan kan je eigenlijk gewoon je meubels achterlaten en volledig opnieuw inrichten in het nieuwe huis. Ook een berichtje van Mieke uit Buggenhout die vraagt hoeveel telefoontjes krijgen jullie op zo'n ochtend eigenlijk?
3: Safa wel, we zouden dat nu niet willen overdrijven. Vorige keer waren dat 10 miljoen telefoontjes. Maar er zijn ook een paar mensen die meerdere keren hebben gebeld. Het is een gratis nummer, laat u vooral gaan. Morgenochtend tussen 7 en 9.
1: Er is ook een manier om ons callcenter te omzeilen. Je kan ons ook gewoon rechtstreeks bellen. Als je op 5 september naar een IKEA bent geweest, dan heb je al de laatste 2 cijfers van dat rechtstreekse telefoonnummer. En de rest van het nummer krijg je morgenochtend.
3: Heel blij dat jij er ook vanochtend bij bent, als we geen gratis IKEA-meubels uitdelen. Pink in de ochtend, 11 over 8. Who knew?

0: soms weet je niet dat het de laatste keer is dat je iemand gaat zien. Who knew? Heel mooie song van Pink, om de dag te starten. Het is 14 over 8. Ja, ik raak Pink nog nooit beu. Als ik 98 ben, ik ga dat nog altijd graag horen.
1: Dikke duim voor Pink. Rond 8:45 hebben wij, zoals beloofd, is Kathleen Aerts nog in de show. Zij ging dit weekend naar het concert van Céline Dion in Parijs kijken.
0: Is er iemand op de wereld die zegt, een eerste date, laat ons anders samen naar de IKEA gaan om meubels te kopen?
1: Dan zou ik wel liever naar Céline Dion in Parijs gaan kijken. Ja.
0: Er is zo iemand en wij hebben die persoon gevonden. We stellen ze zo meteen aan jou voor. We gaan dat doen na de nieuwe Q-topschijf. Baby Doll van Jamie Miller.
2: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
6: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be. Samen met Q-Music.
9: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Too Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
10: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
11: Zie het.
12: Grootser!
11: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
14: Chipolatas, klinkt goed, hè?
13: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
15: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: Dit is deze week de Q.

0: van die Jamie Miller. Baby Doll, onze Q-top schijf 9 voor 8:30.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: 20.000 euro bij IKEA, morgen is het zover. Het is toch een serieus bedrag dat op het spel staat. Je kan het regelen met één telefoontje.
2: 20.000 euro, dat is natuurlijk wel wat. Zeker als je weet dat IKEA-spullen in elkaar steken. Toch vaak wordt beschouwd als de ultieme relatietest. En dat is dus blijkbaar ook echt zo. Geen urban legend. Seksuoloog Goedele Liekens die heeft ons dat vorige week nog bevestigd. Dat kan echt wel patronen in de dynamiek van een relatie en zo blootleggen. Dus het is geen verzinsel. Dille uit Nienhoven, goedemorgen.
3: Goedemorgen, nog Maarten en Dorothee.
2: Jij vindt IKEA-dingen in elkaar steken of naar de IKEA gaan helemaal geen relatietest. Vertel.
3: Nee, zeker niet. Ja, ik ben eigenlijk vorig jaar op mijn eerste date geweest naar de IKEA met mijn huidige vriend nu ondertussen.
2: Oké, dus dan mogen wij wel concluderen dat na... Is het dan een jaar dat jullie nu samen zijn ongeveer?
3: Ja, anderhalf jaar toch ondertussen al.
2: Oké, wauw. Dus inderdaad, dan is het geen relatietest voor jullie.
0: Maar focus je dan op het restaurant of ga je dan samen een kast kopen?
3: Ik zal een beetje de context wel geven, want ja, wij gingen wel effectief op een gewone date gaan naar de cinema en zo, maar mijn werk was wat uitgelopen, dus wij gingen dat eigenlijk niet meer halen en ik was zelf nog niet zo heel lang verhuisd en ik zei, goh, ik heb eigenlijk wel nog wat spullen van de IKEA nodig en toen had hij gezegd van, anders gaan we daar dan gewoon naartoe. En dan zijn wij s'avonds samen naar de IKEA meubels gaan kopen. En dan hebben wij die dan in mijn huis al samen in elkaar gezet en pizza gegeten ondertussen. Dus het is dan toch nog een beetje een date geworden met pizza.
2: Oké, en wanneer is dan in dat proces echt de vonk overgeslagen?
3: Niet zo heel lang nadien. We kenden elkaar wel een beetje van ervoor. Dus het is niet dat ik met iemand wild vreemd op de baan was. Maar ja, dat is nadien wel vlot vooruit gegaan.
0: Is hij veel over jou te weten gekomen bij het kiezen van de meubels? En zijn jullie veel over elkaar te weten gekomen bij het ineensteken van die meubels?
3: Wij waren allebei eigenlijk heel aangenaam verrast wel. We hadden allebei wel zoiets van, wauw, op deze manier heb ik het nog nooit niet gedaan. Want we hebben er eigenlijk wel mee.
2: Nee, maar over hoe je de meubels in elkaar hebt gestoken. Daar, oh,
3: nee,
2: dat is de vraag.
3: Ja, Negeer ze.
0: Ga verder.
3: Ja. We waren allebei wel heel hard verrast, omdat ja, met de ex-partner is
2: had
3: dat
2: je het nog nooit zo gedaan.
3: Oei,
0: ja. En kom.
3: Bij ons ging het eigenlijk heel vlot. Ik denk dat we op nog geen uur of zo eigenlijk een heel kast op elkaar
0: gingen.
3: Dat ging super vlot. Nee, ja, we mag daar echt niet van klagen. Dat ging super vlot.
2: Mai, ja zeg.
0: Dit gesprek is uit de hand gebroken.
3: Zelfs voor het te gaan winkelen, wij hebben echt zoiets van, ah ja, oké, we gaan samen naar die IKEA. We zijn 2 weken geleden denk ik nog geweest, omdat ik een nieuwe boekenkast nodig heb. En ja, dat is allemaal
2: dus
3: oké.
2: Jij gaat wel bellen, hè, denk ik, naar het callcenter.
3: Ik ga het ook proberen.
0: Oké.
3: Dat is altijd welkom, zoiets natuurlijk.
2: Zeker. En wie weet, horen wij elkaar dan terug en spreken we elkaar nog eens, hè?
0: Ja,
3: hopelijk toch.
2: Succes met het callcenter bellen en nog een hele fijne ochtend. Salut, hè.
0: Dankjewel.

0: Country Vibes in de ochtend. Met Dasha. En Austin. Goedemorgen, zo is het 8:30. Wij tijd voor het korte nieuws. Die Ventilus Werken Delphine die starten dus vandaag.
1: Ja, na heel lang protest in West-Vlaanderen, dat is die nieuwe hoogspanningslijn van Elia, die zal elektriciteit van de windmolens op de zee naar het binnenland brengen. Dat zal vooral ondergronds gebeuren, maar ook voor een deel bovengrond, dus met nieuwe hoogspanningslijnen. Veel mensen hebben daar compensaties voor gekregen of hebben de vraag gekregen of ze liever wilden verhuizen. Wel, vandaag starten de voorbereidende werken, al is het grote protest daartegen wel nog altijd niet voorbij, want die werken kunnen nog stilgelegd worden. En dan iets anders. De kans bestaat dat ziekenfondsen, vakbonden, sportclubs binnenkort als gewone bedrijven gaan belast worden. Ze hebben nu een zogenaamd rechtspersonenbelastingstatuut, dus zonder belastingen. Maar vorig jaar bleek dat de ziekenfondsen samen de voorbije jaren voor ongeveer 1,5 miljard euro winst hebben gemaakt. En er moet veel bespaard worden, dat weten we. Die begrotingsgesprekken zijn volop bezig. Mogelijk dus ook in die non-profit sector, want volgens HLN staat dat idee in een nota van minister van Financiën Jan Bon voor de begrotingsgesprekken.
0: Stel je voor, binnenkort zo, kom op tegen kanker, het kwart afgeven aan de regering.
1: Ja, dan gaan al die verenigingen failliet, ook alle sportclubs.
0: Weird, hè? Ja.
2: Ja, maar ja,
3: het is zo een beetje wel alles, hè, want dat van die ziekenfondsen toen, dat weet ik nog, al die artikels, maar nu is zo'n beetje alles op een hoop gesmeten.
1: Ja.
3: Hè?
1: Ja, de hele non-profit sector valt onder dezelfde term.
0: Ze doen,
1: misschien komen daar wel nog uitzonderingen.
0: Wat ze doen, Delphine, want... Ja, dat is dan weer zo'n nota die gelekt wordt en zo, maar zo gaan we er niet geraken. Hè. Ze moeten rustig kunnen werken. Hé, dat is toch waar, al dat opgefokt.
3: Ah, ik dacht dat je wou zeggen, laat ze doen, dan moeten wij gewoon... Allez,
0: nee, ik bedoel...
3: Minder snoeien in onze...
0: Ik bedoel, misschien financiën. Moeten we ze gewoon laten onderhandelen en niet zo bij elke... Want anders dan komt...
1: Ja, maar dan kan ik hier niet veel meer komen vertellen. Hè.
0: Ja, maar ja.
3: Dan kan je ook zeggen, ja, het weer, ja, we zien wel wat we krijgen.
1: Er is weer een noza gelekt, maar we zien wel...
3: Frank.
4: Voilà. Ja, we kunnen ook gewoon naar de weerapp kijken, dan is het allemaal niet meer nodig.
0: Maar dat is zoals die voetbaljournalisten, die ook... Ja, wat moeten die nog schrijven? Dus elke keer er iets gebeurt, is dat zo'n groot spel. Nou, op de duur geeft geen enkel voetballer nog een interview, hè. Ja, maar ja, er is te veel nieuws. Ik ben raar aan het
3: zijn. Nu allemaal aan het zingen.
0: Juist was ik ook al zo raar bij Frank. Ik weet het niet. Ik denk dat ik te weinig heb geslapen of zo. Zou dat kunnen?
3: Ja, maar ik heb ook te weinig geslapen, maar dat is van... Allee. We dachten dat we de laatste zomerse dag hadden gehad. Maar morgen is nog eens prijs, hè. Vandaag toch ook al redelijk zacht, Frank?
4: Dat klopt, dat is een feit. Hè. Op dit moment 18, 19 graden. Uiteindelijk wordt het 23 graden aan het eind van de dag. Maar het is wel zo dat het lange tijd nog grijs blijft. Hè. Met hier en daar ook nog wat lichte regen. Het is pas tweede helft namiddag dat het helemaal droog wordt en dat wolkendek gaat breken.

0: Tot morgen.
1: Yo.
2: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat nog altijd richting Gent op de E17. Tussen Deerlijk en Deinze is een ongeval gebeurd en je moet al 1 uur en 20 minuten erbij tellen daar. Die file ja, dikt eigenlijk elk half uur aan. Brusselse binnenring, daar gaat het traag. Tussen Expo en Machelen een half uur erbij tellen. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Wilrijk in de Dreef 20 minuten extra. Richting Brussel E40. Tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem 25 minuten erbij tellen. Tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe ook 25 minuten extra. Enige 10 tussen Zemst en Machelen 20 minuten erbij tellen. En richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 23 minuten extra.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
6: Dorothee's Doordenker.
2: Een naaimachine naait, maar een niet-machine niet.

0: Chainsmokers en Coldplay. Hoe klinkt het als je een K3 Original belt om 8:45 ochtends? Wij hebben dat vrijdag ontdekt toen wij aan James Cook vroegen om zijn bestie Karen Dame te bellen.
1: Kan jij gokken hoe die gaat opnemen als je die nu belt om rond 8:45 in de ochtend? Hoe neemt ze dan op?
2: Hallo, het is midden in de nacht, wat u gaan doen?
3: Zoiets.
2: Hallo?
3: Baby?
2: Baby?
3: Zit jij nou aan het slapen?
2: Ja.
3: We zijn live op de radio bij Maarten en Doty en ik moest schokken. Ik moest schokken of je al wakker was. Ik zeg, nee, die is niet wakker.
0: Goedemorgen, Karen. Welkom in de nieuwe dag.
2: Meer nog, het is midden in de nacht.
3: Wat heb ik gezegd? Ik zei, die gaat zeggen, meen je dat nou? Het is midden in de nacht.
0: Zometeen.
1: Zo lachen met James en lach. Dat is eigenlijk al genoeg om tranen in mijn ogen te hebben. Ja.
0: Zometeen opnieuw een K3 Original om 8:45. De kans is niet meteen groot dat ze frisser klinkt. Want zij is net geland na een lange vlucht. Is haar body ready voor de ochtendshow? Dat is voor na Summer, die zijn body is alvast niet ready.
4: De Mist Je Datjes van Connections.
5: Allee, de US of A.
1: Ja.
5: De moeite zeker.
1: Oh, dat is echt crazy.
5: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
1: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
1: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
5: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
1: Nee, gemist.
5: Zit je zeker dat je niet van land zit gemist?
6: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
7: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
6: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw, ja!
11: Maar ja...
9: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja!
1: Maar ja...
9: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh la la!
10: Ja!
11: Maar ja...
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
13: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
12: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
14: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
17: promo koken.
18: Vandaag iets met pit?
16: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
18: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. It's a
19: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
20: Q. Music. Maarten en Dorothee.

0: ochtend van Q, 8:15 met Somber en My Body Isn't Ready. De comeback waar de fans al jaren op zaten te wachten. Velen wilden erbij zijn, maar niet iedereen kon een ticket bemachtigen. De ene hit na de andere. Een liveband, outfitwissels, tranen als die eerste iconische song wordt ingezet. Maar genoeg over de K3 Originals. Want na gezondheidsproblemen en een verplichte pauze van 6 jaar heeft Céline Dion dit weekend in Parijs een emotionele comeback gemaakt.
1: En Kathleen Aerts was erbij. Goedemorgen, Kathleen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Ja, jij weet natuurlijk als geen ander hoe dat voelt om na al die jaren opnieuw in de armen gesloten te worden van de fans. Hoe denk je dat Céline Dion zich voelde dit weekend?
2: Wel, het is grappig dat je dat zegt, want ik was daar met vriendinnen en ik was eigenlijk zo al een hele dag van het concert aan het zeggen, oh, wat zou ze nu aan het doen zijn, haar stem aan het opwarmen, nu nog even langs de masseur, dat de spieren goed loszitten, ah ja, nu gaan ze haar aan het doen zijn. Dus ik leefde zo mee die dag naar de show. Ik denk dat ik meer zenuwen had dan zij.
1: Amai.
0: Ja, ze was wel een uur te laat, las ik, en dan vraag ik mij af, want ja, als je daar zit, weet je natuurlijk niet hoe lang dat nog gaat duren. Durf je dan nog naar het toilet gaan of drank te gaan halen of zo?
2: Nee, we hebben daar echt een uur droog gezeten. En ja, er waren 4 vrouwen op stap, dus ze moesten allemaal wel dringend een sanitaire stopper. We waren iets van, waren bijna blast in schaar gegaan, gedaan van jij gaat eerst, hè, en gebeld als ze opkomt, dan hebben we het toch maar niet geriskeerd.
0: Jij hebt genoten, we zagen de beelden op Instagram. Ene noot, zo boem erop.
2: Ja, ik krijg terug kippenvel en tranen in mijn ogen als ik dat hoor.
0: Oh, en dan natuurlijk ook die iconische Titanic-muziek. Hè. Ja.
2: En heel die zaal die meezingt.
0: Wauw.
2: Ja, dat is echt.
0: Ja, als je dan even de recensent in jezelf naar boven haalt, wat vond je van het concert?
2: Ik vind dat fantastisch hoe dat die vrouw als een feniks herrezen is. Ik, ja, weet je, want allez, eerlijk is eerlijk, zij doet dat echt uit pure passie en uit liefde voor het publiek. Want ik denk, allez, financieel hoeft zij dat zeker niet meer te doen. Mm-hmm. En ja, zij heeft daar zo hard voor gewerkt. Ik ben nog aan de freak, hè. Ik heb zo keivel liggen opzoeken. Ik ken haar natuurlijk niet persoonlijk. Hè. Dat is wat ik nu vertel. Dat heb ik online gevonden.
0: Ja?
2: Maar zij doet dus 20 uur pilates per week om die spieren onder controle te krijgen. Amai. Speciale spiertrainingen, hè, want ze zingt nu wat anders dan vroeger, omdat het allemaal wat anders werkt ook. Zij doet ballet. En wat ik zo schoon vond, dat kwam allemaal terug in die show. Want je zag haar ook op de videocamera's aan, ballet dansen. Ze deed dan die live, hè, maar dat was gefilmd. Dus het was echt zo'n harenshow. Het was zo puur. Ik heb haar nog nooit zo puur gezien en zo authentiek.
1: Wauw. Zo, ja, amai. Nu krijg ik al kippenvel van hoe ik alleen kippenvel krijg. Ja.
2: Dat is iets onwaarschijnlijks. Ik heb nog nooit zoiets gezien in mijn leven. Ik heb ze al 2 keer gezien en dat was een grandeurshow, hè, met Cirque du Soleil en dansers. En ik verwachtte terug zo'n beetje iets, net omdat die stem zo fragiel is op het moment. En zij kwam daar alleen op. Mannetjes, maar kippenvel. Heel die zaal zat mee te bletten. Dat was niet normaal. En zij begon gewoon te zingen. En in het begin was het wat moeilijk, want ze was zelf aan het wenen. Maar dat snap ik als geen ander. Na al die K3-shows. Ja, ja. Het is ook last van gehad. Nee, echt fenomenaal. Als je nog kunt gaan zien, moet het zeker doen.
1: Ja, jij woont natuurlijk in Zuid-Afrika, waar je ook een reisbureau hebt met je man. Maar hoe zag jouw weekend er dan uit qua heen en weer vliegen?
2: Ik heb er een 4-daagstripje van gemaakt met vriendinnen. Het was eigenlijk met een eerste girlstrip, ik denk sinds 17 jaar.
1: Amai. En dus nu nog maar los teruggeland in Zuid-Afrika dan?
2: Ja, voilà. Dus nu moet ik even bijslapen. Want als je dan na 17 jaar nog eens buiten komt van meiden, dan moet je er alles uithalen.
1: Ja, wij bereiden ons ondertussen voor op morgen een nieuwe editie van Elke Beller Wint. De vorige was samen met jou. Toen hebben we safaris in Zuid-Afrika uitgedeeld. Morgen is het €20.000 IKEA voor Elke Beller. Is er eigenlijk een IKEA in Zuid-Afrika?
2: Een IKEA hebben we hier niet, maar ik heb hier wel de Steven, hè, die voor mij veel in één knutselt.
1: Ah ja, dus de man zet alles in elkaar.
2: De Steven is met een Afrikaanse IKEA.
1: Ja, doe de Steven en de 2 zonen heel veel groeten, hè, Kathleen, van ons.
2: Jullie daar ook, hè, aan het hele team.
0: Oké. Wij gaan Bruno Mars draaien. Nee.
2: Allee, geen Céline Dion. Kom aan, hè.
0: Natuurlijk wel.
2: Anders zie ik nooit dat praten.
0: Nee, jawel. Straks Bruno Mars, maar eerst Céline Dion. And that's the way it is.

0: van Massoul. 4 voor 9. Q-music. Vanmiddag bij Q de eerste keer Vincent Virus op de radio sinds hij papa is.
1: Vincent Live is vanmiddag terug vanaf 4 uur tussen nu en dan Jolien Roets, Ulrike Douwer en zo meteen het foute uur met verdubbel je loon in 60 seconden.
0: Sarah uit Lendelede is afgestudeerd als kleuterjuf, maar op een dag moest zij haar wijsheidstanden laten trekken en toen dacht ze, maar wacht eens, dit is het leven dat ik wil. Raar, hè? Dus die liet haar wijsheidstanden trekken en die dacht, maar wacht, ik wil hier eigenlijk werken. Dus ja, nu is ze medewerker onthaal en inschrijvingen in het ziekenhuis.
1: Ah, ik dacht dat ze elke dag tanden wilde laten trekken.
0: Nee.
1: Dat lijkt mij ook niet zo'n leuk toekomstbeeld.
0: Maar ze werkt dus nu in het ziekenhuis.
1: Allee, zo leuk.
0: Nu is de vraag, wil zij dan straks radio-dj worden als ze met jou heeft gebeld? Het valt af te wachten. We gaan het samen ontdekken om 9:30.
1: Zal de ochtendshow wel een pak beter maken, denk ik.

0: het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Goedemorgen, 9 uur nieuws krijg je van Delphi.
6: Goedemorgen. Na lang protest start vandaag het Ventilus-project. Dat is die nieuwe hoogspanningslijn die Elia gaat bouwen in West-Vlaanderen om elektriciteit van de windparken op de zee naar het binnenland te trekken. Je hoort bevoegd minister Jo Broens.
7: Dat is belangrijk voor de energiezekerheid. We kunnen ons niet permitteren om afhankelijk te zijn van het Russisch gas. Dat maakt ons kwetsbaar. We willen allemaal dat de lamp blijft branden in de huiskamer, dat we naar de radio kunnen luisteren. Ja, dat betekent dat je zo'n project in het al dicht bebouwde, dichtbevolkte Vlaanderen moet kunnen integreren in je landschap.
6: Vandaag starten de voorbereidende eerste werken. De kans bestaat dat de ziekenfondsen, vakbonden en sportclubs binnenkort extra belast worden aan 25%, zoals de bedrijven. Volgens HLN staat dat idee in een nota van minister van Financiën Jan Bon voor de begrotingsgesprekken. Collega Timmy van Diepen geeft een voorbeeld.
8: De ziekenfondsen bieden aan klanten, aan mensen, zelfs ziekenverzekeringen aan en ze maken daar dan winst op. De afgelopen jaren, sinds 2020, 1,45 miljard. Maar doordat ze dus niet onder die vennootschapsbelasting vallen vandaag, moeten ze daar ook geen belasting op betalen op die winsten. Hè? Dus 0 euro belasting.
6: De federale regering zoekt nog 10 miljard euro voor de begroting. En na amper 6 wedstrijden is er al een eerste trainersontslag in ons voetbal. Michiel Jonkheren stapt zelf op bij Kortrijk na de slechte start. Kortrijk verloor gisteren met 3-0 in La Louvière en staat laatste in de stand met 0 op 18. Wie Jonkheren zal opvolgen is nog niet duidelijk. Het is eerst nog grijs met wat lichte regen. Na de middag wel iets droger en zacht, 23 graden. Morgen zonnig nazomerweer tot 27 graden dan. En de dagen daarna weer natter en frisser.
9: En zet files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Moet je 25 minuten extra rekenen. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Welrieke de Dreef 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen A12 tussen Boom en Wilrijk 20 minuten extra. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost ook 20 minuten erbij tellen. Richting Brussel dan E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem 20 minuten extra rekenen. En op de E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier extra.
5: Goedemorgen, de werkweek. De week is nu echt begonnen met het foute uur. Wij openen met Toe Fabiola en Freak Out.

0: hoe mijn ik die wordt, kies je natuurlijk zelf. Maar dat, dat gemis van de zondag, dat herkennen veel mensen, denk ik.
1: Het gaat ook altijd zo snel het weekend. Oh. Dan denk je, huh?
0: Huh?
1: Waren dit 2 dagen?
0: Ja, joh. Mijn kinderen zijn ook niet altijd zo mee, zo. Die zijn ook niet altijd daarmee bezig. Dus die kunnen dan ook echt teleurgesteld zijn. Ah, is het morgen terug school?
1: Oh. Ja, ja. Maar wel een lichtpuntje. Vanaf vandaag kan je op streams kijken naar Naked Attraction Vlaanderen. Onze Q-collega Jolien Roets presenteert het programma. En je hoort haar vanmiddag bij Q, zoals elke werkdag. En ze blijft ook nog wat plakken bij Vincent Live.
0: Ik heb streams opgegooid en het staat effectief nu al online. Het begint met Candy. Dat is ook soms een strippersnaam, hè, maar dit is wel echt haar naam, Candy. Ze is boekhoudster en ze gaat dus uit de kleren.
1: Is een boekje open doen?
0: Ja, zal wel zijn. Het concept is simpel, hè. Je kent het. 5 kandidaten staan volledig naakt in aparte kokers voor een vrijgezel, Candy dus. En elke keer wordt een extra stukje lichaam blootgegeven. De vrijgezel maakt een keuze en dan volgt een date. En ik denk dat Candy zelf ook wel naakt gaat. Maar goed.
1: Huh?
0: Ja, ja, ik denk dat degene die kijkt naar
1: alles,
0: die zelf ook wel een keer alle kleren uit moet doen. Maar goed, daarvoor moet je misschien gewoon kijken. Het is veel gedoe natuurlijk, hè. Je inschrijven bij zo'n tv-programma, yada yada, om dan al een date te vinden. Je kan ook gewoon zeggen boom boom boom, I want you in my room.

0: voor je loon in 60 seconden.
1: Oh, oh my god!
2: Ja!
1: Alle 10, yes!
0: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
3: Q-music.
4: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recubel.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Hoogstraten aardbeien.
12: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imoscoopman!
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: 9:30, goedemorgen. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Moet je 20 minuten extra rekenen. En richting Brussel enige 10 tussen Zemst en Machelen. Een kwartier extra.
0: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
17: We spelen met Sarah uit Lendeleden. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
17: Sarah, wat doe je van werk?
18: Ik ben medewerker onthalen en inschrijvingen in een ziekenhuis.
17: En dat heb je beslist toen ze met je tanden bezig waren?
18: Ja, want inderdaad. Ja.
17: Je bent opgeleid om kleuterjuf te zijn. Hoe is dat dan gegaan? Waarom doe je dat dan niet?
18: Oh, ja, heel toevallig. Ik moest een wijsheidstand laten trekken in het ziekenhuis en ik zat in de wachtzaal. En ik dacht, dat zou ik eigenlijk nog liever doen. En ja, als ik uit het ziekenhuis kwam, stond er toevallig een vacature vrij. En ik dacht, ik ga ervoor. En ja, het is ik geworden.
17: Maar stond je toen al voor de klas?
18: Nee.
17: Oké. Dus dat was dan toch eigenlijk niks voor jou? Of zou je dat ooit nog willen doen?
18: Zeg nooit, maar ik denk het niet.
17: Oké. Hoeveel verdien je nu elke maand netto?
18: 2252,60.
16: Sarah, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
18: Ik hoop het.
16: Ja, aan enthousiasme zal het niet liggen.
17: Nee.
16: Het is echt aanstekelijk. Heel leuk, Sarah.
18: Oké.
17: Okay. Ik tel af. Veel succes.
18: Ja. Dank u wel.
17: 3, 2, 1, go.
16: Van welke Romeinse liefdesgodin schilderde Botticelli de geboorte?
18: Venus.
16: Van welke soort dier wordt het herkenbare geluid balken genoemd?
18: Ezel.
16: Wat is in oppervlakte het grootste Canarische eiland?
18: Pas.
16: Welke kleur licht bevindt zich onderaan bij een standaard verkeerslicht?
18: Groen.
16: Wat is de voornaam van de Belgische koning die getrouwd was met koningin Fabiola?
18: Boudewijn.
16: Wie presenteert samen met Chantal Jansen Got Talent op VTM?
18: Pas.
16: In welke sport werd Mohammed Ali meer...

0: Mohamed Ali, meermaals wereldkampioen. En dan Bruno Mars zochten we nog van een Uptown Funk.
1: Doe het toch.
0: Ja, ja, doe me toch. Vier juiste antwoorden binnen de tijd. Dus in 60 seconden toch een mooie €40 gescoord. Proficiat daarmee, Sarah.
1: Dank u wel.

0: fans zijn heel blij. Ja, vanochtend is de volledige line-up van 10 om te zien. Back to the 90s bekendgemaakt. 13 november in de AFAS-doom. Anne de Baatslier en Willy Sommers zijn gastheer en gastvrouw. En vanochtend dus toegevoegd aan de affiche. Onder andere Sam Goris, Bart Keil en Alana Dante. Ja, dat gaat een feestje worden, dat is duidelijk. We hebben er een nieuwe Q-luisteraar bij. Baby June, de dochter van Vincent Vieres en Emma Salden.
1: Joren en Naomi die hebben afgelopen vrijdag even gecheckt hoe het gaat ten huize Vieres met Baby June.
2: Het gaat er goed mee. Het gaat er echt prima mee. Het is een braaf kindje, zoals de mama en de papa natuurlijk. Maar dat hadden jullie al lang verwacht.
3: Ja, daarover gesproken. Hoe gaat het met Emma?
2: Met Emma gaat het ook supergoed. Ja, mega goed. Die is hiervoor gemaakt. Dat is fantastisch. Dat is echt dat is prachtig om naar te kijken. Met twee madammen. Ik ben er heel trots op.
3: Oh.
2: Kijk, was mijn klein hartje naar komende maandag. Zo ineens lang weg zijn, want we zitten zo in een bubbel. Dat het wel speciaal gaat zijn om zo 's ochtends te vertrekken en te zeggen dag Emma, dag June, en dan iets anders te gaan doen.
0: Ja.
2: Maar anderzijds is het super lang geleden dat ik op de radio ben geweest en meldde Q-luisteraars plezier heb gemaakt, dus ik heb er ook wel zin in.
0: Is het Live is vandaag terug van even weg geweest vanaf 4.

0: Q Foute Radio. Op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over je verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
14: Wow.
13: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
14: wow.
13: Van Vibra.
15: En goedemorgen, het is 10:00. Het nieuws krijg je van Delphine.
16: Goedemorgen. De bouw van het Ventilus-project is gestart. Dat is die nieuwe hoogspanningslijn die in West-Vlaanderen elektriciteit van de windparken op zee naar het binnenland moet trekken. En dat heeft wel wat impact in West-Vlaanderen, bevestigt bevoegd minister Job Broens.
17: Er zijn zeker plaatsen in Vlaanderen waar die hoogspanningsmasten, die inderdaad vrij groot zijn, ingrijpen in het open landschap. Maar naar gelang de nabijheid is de compensatie groter. Hè. Mensen die daaronder wonen, die hebben ook vaak de mogelijkheid gekregen om de molen dan te verkopen, die daar een zeer serieuze compensatie voor gekregen hebben.
15: Vandaag starten daar de eerste voorbereidende werken. Acteur Matthias Schoenaerts is vanmorgen in Beringen voor de rechter verschenen. Hij moest hem verantwoorden omdat hij 2 jaar geleden meermaals zonder geldig rijbewijs met de motorfiets reed. Hij kreeg daar eerder een celstraf van 6 maanden en 1 jaar rijverbod voor, maar hij ging in beroep. Hij was zelf aanwezig en hoopt op een gunstmaatregel van de rechter. En er werden vorig jaar opvallend minder auto's gestolen. Bijna 3.400 minder of 15% minder dan het jaar ervoor. Volgens het Nieuwsblad omdat de criminaliteit in het algemeen daalt. En in Brussel is de daling nog opvallender dan in de rest van het land. Het is eerst grijs met wat lichte regen. Na de middag dan droger en zacht, 23 graden. Morgen dan zonnig nazomer weer tot 27 graden halen we. En de dagen daarna weer natter en frisser.
18: Op dit moment 2 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer richting Brussel op de E314 tussen Park Midden-Limburg en Zolder. Daar is een ongeval gebeurd, moet je 18 minuten bijrekenen. De Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningslo, daar is het 8 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
19: Nog 21 uur en elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis. Hey!
14: Music.
19: Ulrike Douwer.
18: Een nieuwe week, dus nieuwe goede voornemens. Iedereen doet daaraan mee. Behalve één man, Ed Sheeran.

Sorry papi, maar ja, het is mami vandaag hier bij Q. Want Matthias van den Bulke, ja, die is dit weekend naar een festival gegaan. En op zijn leeftijd, ja, je moet daar natuurlijk een week van bekomen. Hè. Dus hij neemt een weekje congé. Maar dat is niet erg, dus deze week tussen 10 en 1, jij, ik en Bon Jovi. Ja!

0: Ik zie veel fans van dit nummer. Ik zie er een berichtje over sturen in de Q-app. Daddy Swims. En Break Up in Reverse. Ondertussen zegt Joris, ook in de Q-app, fijne maandag gewenst, ondanks de regen. Ja, vandaag is het zo'n beetje... maar morgen... Zonnig nazomerweer tot 27 graden. Ik verschoot mij een bult toen ik dat hoorde. Ik vond dat heel onverwacht.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn. Bebat.
3: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde. Oef.
4: Dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat, kom op.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
7: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
8: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
7: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
8: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
7: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
8: Humo! Knaldi.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: repeat of niet?
1: Ja, net voor het weekend zat er een nieuwe song in Repeat of Niet van Swedish House Mafia. Die ken je van dit heerlijke Don't You Worry Child of deze. Dit nummer heet One. Ik vind het echt zo'n vettig nummer. Ik heb dat dit weekend nog eens opgezet en ik besefte dat ineens zo van ah, zo'n goede vettige Swedish House Mafia van weleer. Maar dus nu in het heden een nieuwe song. Het is een samenwerking met zangeres Licky Lee. Happiness is so sad, heet het. Het is een nummer waarbij je wilt dansen en huilen tegelijkertijd. Laat maar weten wat je ervan denkt. Repeat of niet?

This is so sad. Yara uit Koersel is niet volledig overtuigd. Repeat. Of niet? Twijfelgeval, zegt ze. Maar toch een voorzichtige repeat. Ja, het voordeel van de twijfel moet je doen. Nathalie uit Pelt, in het begin van het nummer dacht ik nee, absoluut niet. Maar naargelang het nummer verder ging, toch van gedacht veranderd. Het is een groeier. Steffi, die stuurt dikke repeat. I love Swedish House Mafia. Thomas uit Ole, repeat. Wat een topschijf. Lekker begin van de week. Nog eens kijken wie er nog heeft gestuurd. Jarne uit Willebroek, repeat. Laat me denken aan dit jaar Tomorrowland. En Jolien uit Roeselare, repeat. Supergoed nummer. Dus kijk, het is heel positief. Uiteindelijk draait het voor iedereen positief. Dus dat is fijn. De song mag dus doorgaan naar Vincent Live. Want ja, die is terug. Ja, die is gewoon terug straks om 4 uur. Goh.

De grijze waas, die hangt er nog steeds. Buiten, hè? Allee. Misschien ook in je hoofd op een maandagvoormiddag. Kan natuurlijk. Maar op dit moment geen enkele file op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Dus dat valt mee. Ulrike Douwer.

0: past zo wel bij de grijze waas van vandaag, hè? Wie heeft er gisterenavond gekeken naar De Verraders op VTM? Ik wel, want dat is echt mijn lievelingsprogramma. Dus ik wil er graag over praten. Als je nog niet hebt gekeken en je wilt geen spoilers, ja, dan zou ik de komende 5 minuten even zoiets anders doen. Even radio afzetten bijvoorbeeld. Want we gaan het erover hebben na Cat's Eye. Want zij staan morgen voor het eerst met een show in België, in de AFAS-dome.
1: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister morgen naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
6: Q. Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
7: Nee.
8: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
9: Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
13: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht.

0: Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
2: 3 avocados voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. It's a
3: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
4: Q Music. Q sounds better with you.

0: morgen in de AFAS-dome, Ketsai. Gisteren was er aflevering 2 op tv van De Verraders op VTM. Het programma waarin BV's, een soort van weerwolven XL, spelen. 3 verraders zijn gekozen. Ze spelen tegen 17 bondgenoten. Maar ja, niemand weet wie de 3 verraders zijn, behalve de verraders zelf. Dus dat is het doel van het spel voor de bondgenoten, om de verraders zo snel mogelijk te ontmaskeren en dan met de bondgenoten te winnen. Bert de Kok, dat is een goede vriend van mij, collega, hier bij Q en bondgenoot. En die werd daar aangevallen, zeg, aan die ronde tafel door vele dobbelaren. En dat had effect.
1: En baf, ik zag ze zo draaien aan mij zo. En dat is Bert. Oh, maar ik zat al met de poepers, jongens. Ik dacht, dat meen je nu toch niet, dat direct begint met mij.
0: Ja, dus hij loopt keihard in het vizier. Dus de vraag is, ja, hoe lang gaat hij zichzelf nog kunnen verdedigen? Ja, ik hoop nog heel lang. Je zou denken, jullie presenteren altijd een programma samen. Heeft hij dat zo nog niet tegen u gezegd? Nee, totaal niet. Die houdt gewoon zijn mond. Oh, het is zo spannend, hè? Oh, ja. Ik heb echt geen idee. Ja. Ik heb

Blijkbaar weet Aisha al meer over het lot van onze Bert in De Verraders, want ze heeft betaald om de volgende aflevering al te kunnen bekijken. Ik ben verslaafd, zegt ze. Aisha, er zijn ergere verslavingen, hè? Toch? Q-Q.

0: Trouwens, nu vrijdag, geen Bert de Kok bij Vrienden van de Vrijdag op Q, maar wel Maxime.
1: Ja.
0: Maxime komt af, 2 uur lang, dus nu vrijdagavond tussen 7 en 9. Dan moet je naar Vrienden van de Vrijdag luisteren met Maxime.

0: nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Goedemorgen, het is 11 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine.
3: Goedemorgen.
2: Er zijn al maar meer vragen over garanties. De overheidsdienst Economie kreeg er vorig jaar bijna 1000, de helft meer dan het jaar ervoor. En dit jaar nu al meer dan 1100. Die vele vragen leiden tot een nieuwe campagne om ons daar wegwijs over te maken.
4: Die gaan vooral over verkopers die de garantie niet willen toepassen. En dat gebeurt vaak omdat de klanten eigenlijk niet weten wat hun rechten zijn. En daarom willen we deze campagne opstarten om zoveel mogelijk consumenten te wijzen op hun garantierechten. Zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper. Door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt, omdat je de originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de solde gekocht hebt bijvoorbeeld.
2: Op bijna alles wat je koopt is er 2 jaar garantie, op levende dieren en tweedehands spullen 1 jaar. Acteur Matthias Schoenaerts is in Beringen voor de rechter verschenen omdat hij 2 jaar geleden meermaals zonder geldig rijbewijs met de motorfiets reed. Hij kreeg daar eigenlijk een celstraf van 6 maanden en 1 jaar rijverbod voor, maar hij is in beroep gegaan. Schoenaerts zelf was aanwezig op de zitting van morgen. Hij wou niet met de pers praten, heeft een gunstmaatregel gevraagd van de rechter. Eind volgende maand weet hij of dat gelukt is. En het vredesoverleg tussen Iran en de Golfstaten is uitgesteld. Dat heeft Oman laten weten. Het gesprek vandaag zou gaan over de toekomst van de zeestraat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeert Iran die. Er worden ook geregeld schepen aangevallen en daardoor is het transport van olie wereldwijd verstoord. Het is nog grijs met wat lichte regen. Na de middag wordt het iets droger en 23 graden. Morgen wordt het een zonnige nazomerdag tot 27 graden en de dagen daarna weer natter en frisser.
5: Yes, en op dit moment geen files op onze snelwegen van 5 minuten of meer.
6: Nog 20 uur en elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
7: Music.
6: Ulrike Douwer.
5: Op maandag hoef je niet direct op volle kracht te draaien. Just a little, dat is op maandag meer dan genoeg. Komt eraan, na Somber.

0: Little. Toen Delphine van het Nieuws daarnet klaar was met haar nieuws, dan vertrok ze uit de studio. En ik heb nog gezwaaid naar haar, maar ze keek naar beneden, dus ze heeft het niet gezien. Nu kijkt ze naar mij door het glas. Ja, ik wou gewoon zeggen, zo, dat is altijd zo wat awkward, toch? Ah, ze komt even binnen. Ze komt even binnen. Zet u een keer aan de microfoon, Delphine.
1: Ja, ik hier op het matje geroepen.
0: Nee. Maar dus jij vertrok hè, en ik zwaai naar jou, maar je kijkt zo wat naar beneden en je hebt het niet gezien. Nee. Maar dat is toch altijd zo wat... een gênant gevoel. Hè? Vind je niet, als je zo staat te zwaaien naar iemand, die ziet dat niet. Want dat wanneer stopt je dan?
1: Ik snap het. Ik heb hetzelfde als ik ga lopen en ik lach naar mensen die ik tegenkom om zo dag te zeggen. Dus je doet je mondhoeken omhoog. Iemand kijkt niet terug, lacht niet terug. En dan moet je zo je mondhoeken laten zakken.
0: Stilletjes laten zakken.
1: Ja, en dan denk je zo, oké, niet dan.
0: Dat is super herkenbaar, ja. Allee, maar dus merci hè, voor...
1: Volgende keer ga ik lachen.
0: Ah, dat is goed, ja. Het volgende nieuws is om 12 uur zeker, hè?
1: Ja,
0: voilà. Enfin, het is tijd voor de grootste hit van Hanson. Ze waren zelf fan van de Beach Boys. En ze hadden nooit verwacht dat dit zo'n groot succes zou worden. Mbah.

0: Ik heb een zwak voor happy songs, maar met een heftige tekst. Denk bijvoorbeeld aan deze. We are never ever getting back together. Een nummer van Taylor Swift, een super vrolijk nummer eigenlijk, maar een heftige tekst, ja. Onze Q-topschijf van deze week, dat is er ook zo eentje. Je hoort hem na The Weeknd.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be. Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
4: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
3: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2,850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, graag iets Japan.
9: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
8: Kleurrijk.
9: Ja, met veel beige.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
10: Yellow!

Baby Doll, Jamie Miller. Hij zegt eigenlijk, ja, jij gaat mij waarschijnlijk kapot maken. Echt mijn wereld in twee scheuren. Ik weet het op voorhand en toch wil ik het meemaken. Ja, het is dus een vrolijk nummer met een heftige tekst. Ik hou daar wel van. En gelukkig nog tot vrijdag onze Q-topschijf.

Mama van Jonas Blue. Het is 11:30 op dit moment. Het is echt een bijzonder rustige maandag. Er staat op dit moment 1 file op onze snelwegen. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Je verliest daar 9 minuten. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten.

0: Ik heb net gevraagd aan mijn goede vriendin ChatGPT. Hoe maak ik de beste kans om morgen de winnaar te worden van Elke Beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis? Maar ja, mijn goede vriendin, ze kent mij al een beetje, hè? Dus ze zegt, Ulrike, je werkt zelf voor Q-Music, dus je weet hoe radio werkt. Ja, dus ze wil duidelijk haar tips en tricks niet direct delen met mij. Gelukkig wil Sophie uit Aardooien dat wel. Ze won vorig jaar Elke Beller wint een droomsafari in Zuid-Afrika. Dus wie beter dan Sophie om tips te geven over hoe jij dat morgen precies moet aanpakken?
1: Ah wel, ah wel, ah wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren?

0: straks komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Koetsie, koetsie, koetsie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
1: wow.
0: Van Vibra.
2: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
3: Ja, ja.
2: En zaterdag Scouts Weekend.
1: Komt goed.
0: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
2: wow.
0: Van Vibra.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
1: Morgen is het zover. 20.000 euro om te gaan shoppen in de geel-blauwe tempel. Je moet bellen morgen tussen 7 en 9 ochtends naar 0800 45678. Geraak je live op de radio, dan ben je een winnaar. Sophie uit Ardooien heeft dat een paar maanden geleden met succes gedaan. Bij elke beller wint een droomsafari in Zuid-Afrika. En ze heeft vanmorgen tips gegeven bij Maarten en Dorothee voor iedereen die morgen wilt meespelen.
2: Ja, gewoon doen. Gewoon volhouden van iedereen. Allee, dacht achterna van, oh, je hebt toch gewoon een serieus. Ja, ik zei, heb je meegedaan? Nee, nou ja.
3: Ja.
4: Dus meedoen, volhouden en even de hele ochtend bellen. Het is ook een gratis nummer, dus kan perfect.
1: Voilà, zo simpel is het. Meedoen, blijven bellen, 2 uur lang. Dat is eigenlijk wat Sophie zegt. Het is een gratis telefoonnummer trouwens, dus je wordt niet gepluimd. Dus meedoen is belangrijk.

denk dat iemand eens moet checken of alles oké is met Sarah uit Bree. Want ze zegt, ik lig al heel de week wakker van elke beller wind. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn, hè, dat je daar je slaap voor laat. Dan denk ik dat het goed is voor jou, Sarah, dat het morgen zover is. Gewoon 2 uur lang strijden, morgen vroeg, tussen 7 en 9. En om 9 uur is de strijd dan ook gestreden. Dan is het voorbij, liefste Sarah. En hopelijk kan je dan weer slapen, misschien wel in een nieuw bed van IKEA. Hè? Ja, ja.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Goedemiddag, 12 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine.
3: Een goedemiddag.
2: Veel Vlamingen hebben moeite om nieuwe verkeersregels te volgen. Ongeveer de helft van de bestuurders vindt het moeilijk om ze bij te houden. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.
4: Het fietsgebruik is heel hard toegenomen. Je hebt elektrische fietsen, grote backfietsen, speedpedelecs. Dat is een instrument dat zijn eigen regels wel heeft. En nog de speedpedelecers, nog de automobilisten blijken altijd even goed op de hoogte te zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook iets als de fietszones in de fietsstraten. Dat is ook een redelijk recent fenomeen.
2: En daarom komen ze vanaf vandaag met een nieuwe grote verkeersquiz. De overheidsdienst Economie krijgt al maar meer vragen over garanties. Vorig jaar bijna 1000, de helft meer dan het jaar ervoor. En dit jaar al meer dan 1100. En die vele vragen leiden tot een nieuwe campagne.
5: Die gaan vooral over verkopers die de garantie niet willen toepassen. En dat gebeurt vaak omdat de klanten eigenlijk niet weten wat hun rechten zijn. En daarom willen we deze campagne opstarten om zoveel mogelijk consumenten te wijzen op hun garantierechten. Zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper. Door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt omdat je de originele doos niet meer hebt. Of omdat je het product tijdens de solde gekocht hebt bijvoorbeeld.
2: Op bijna alles wat je koopt is er 2 jaar garantie. En Alexander Bloks staat voor het eerst in de top 30 van het mannentennis. Hij is de beste Belg in de lijst. Dankzij zijn kwartfinale op de US Open vorige week gaat hij van 34 naar 27. Bij de vrouwen blijft Elise Mertens de beste Belgische op 19. En de Kazachse Elena Rybakina, die eergisteren de US Open won, is de nieuwe nummer 1 daar. Vanmiddag wordt het iets droger en 23 graden. Morgen zonnig nazomerweer, 27 graden. En woensdag wisselvallig en nog 19 graden.
6: Op dit moment 3 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Daar verlies je 8 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan is het 5 minuten langer. Antwerpse ring dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar is het 8 minuten aanschuiven op dit moment. Maar sta je ergens anders, dan verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten.
7: Nog 19 uur. En elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
8: Music.
7: Ulrike Douwer.
6: Teddy Swims is van 6 naar 3 gestegen in de Q-top 40. Dus ineens pakt hij brons voor Mr. Know-It-All.

0: Als je dit een goede throwback vond naar 2008, dan ben je waarschijnlijk een echte millennial. Ik heb afgelopen zaterdag gedraaid op een trouwfeest van een collega. Zijn naam is Tom. En hij had gevraagd om deze throwback te draaien. De Tom Bonen is wereldkampioen remix uit 2005.
1: Tommeke, Tommeke, Tommeke, wat doe je nu? Tom Bonen gaat wereldkampioen worden. Tom Bonen gaat wereldkampioen worden. Tom Bonen op 1. Tom Bonen op 1. Tom Bonen is wereldkampioen. Tommeke, Tommeke, Tommeke, Tommeke.
0: Ja, ik heb dus dit weekend gezien waarom dit leuk is voor elke Tom. Je volledige glas moet leeg zijn, net wanneer Michel Buitz voor de laatste keer roept Tom Bonen is wereldkampioen. Dat is het spel.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Vond het wel leuk, vond het wel grappig om te zien. Dit is Sienna Spyro, haar nieuwe.

0: Ik pak je even mee achter de schermen van Q-Music. Ik zit hier dus nu in de studio. En als ik naar rechts kijk, dan zie ik daar computers staan en zo, waar collega's vaak mee achter de schermen werken van de radioshow. En daarachter is de lounge. En in de lounge zitten vaak artiesten te wachten voor ze op de radio komen met een hapje, een drankje enzovoort. En ik zie in de lounge de achterkant van het hoofd van Vincent Virus. Ja, die heeft een heel herkenbare achterkant eigenlijk, besef ik nu. Van zijn hoofd, hè. De rest, allee, ik zie maar tot aan zijn heupen. Wat dus bij deze bevestigd, hij is er weer, Vincent, en je hoort hem straks op de radio vanaf 4 uur.
1: Weppa!
2: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice.
3: Everybody's hoping now the clock's run up.
2: Samen gaven ze magische weekends weg.
3: Ja, het is ja!
1: Ja!
2: En ze verdubbelde zelfs je jaarloon.
3: Ja!
2: Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
2: En nu zijn ze terug.
6: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
2: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister morgen naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
9: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
16: Maak je afspraak op carglass.be.
17: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
18: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
19: Q.

Live It All, Lost Frequencies. Ik heb vannacht zeer weinig geslapen, maar echt zeer weinig. En het is eigenlijk door een boek dat ik aan het lezen ben. Een zeer, zeer spannend boek, maar echt, ik kon het niet neerleggen. Maar ik weet niet of er veel boekenlovers aan het luisteren zijn, want ik wil die boekentip wel eens geven, hoor. Maar misschien later in de show.

Ja, er zitten duidelijk nog heel wat lezers tussen de Q-luisteraars. Dat is fijn. Ja, dat is fijn. Ik was zelf ook iemand, ik las vroeger heel veel, zeker als kind. Toen is dat een tijdje gestopt en sinds ik een e-reader heb gekocht, ik lees zoveel meer dan vroeger terug. Dus ja, die e-reader was echt, als je daar nog over twijfelt, het is elke euro waard, wat mij betreft. Femke uit Zandbergen, die stuurt, oh, ik ben echt een enorme boekenwurm, maar wel detectieve alleen. En Nathalie uit Lauwen, die zegt, oh, ik lees nog altijd heel veel en ik ben ook altijd op zoek naar goede boekentips. Oké, ja, dan zal ik mijn tip straks delen. Mijn boekentip, ja, dat klinkt zo wat stoffig of zo. Van, hè? Ik heb een boekentip.

0: Like It, Lesso en Nate Smith. Het is 12:30 op dit moment. Er staan 2 files op dit moment op onze snelwegen. Richting Antwerpen op de E19 moet je aanschuiven tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Je doet daar 7 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Berchem en Deurne, daar is het 5 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Ulrike Douwers.

Stella Lefty. En het nummer Boston. Ik heb vannacht mijn slaap genegeerd voor een boek. Oh, ik was aan het lezen en aan het lezen en het was zo spannend. Ik heb tot 2 uur of zo doorgelezen. Daarna kon ik niet direct slapen van de spanning. Het boek heet De Leraar van Freida McFadden. De Leraar van Freida McFadden. Het is een psychologische thriller. Het leest super, super vlot. Ja, ik ga niet heel de samenvatting doen van het boek. Dat moet je zelf maar eens opzoeken als je geïnteresseerd bent. Maar ja, het is zo dubbel. Het is zo ergens zo'n zalig gevoel dat je zo in een boek zit dat je niet wilt slapen. Ja, maar ja, nu zit ik hier wel met 2 koffies achter de kiezen. Maar het is dus echt wel een heel goed boek.

0: Ja, die Freda McFadden, die auteur waar ik het net over had, ja, die heeft nog meer spannende boeken blijkbaar. Het is Kevin uit Gaveren, die ook expert is. Hij zegt, één voor één moet je eens lezen van haar. Ik heb het deze vakantie in 3 dagen uitgelezen. Het was ook een heel spannend boek. Ja, allee, ik hoor het al. Dan ga ik nog veel slapeloze nachten tegemoet.
1: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
2: Zeg, cereal of toch barbecue straks?
3: Je familiefoto's?
4: Max, alsjeblieft, het is webbroek teruggaan.
1: De buren?
5: Zeg, is dat een hert?
6: Nee, dat is een everzwijn.
1: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
10: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
11: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
14: Ah, dat kan.
13: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
14: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
13: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
15: Kia. Movement that inspires.
13: Voorwaarden op kia.be.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
17: Oh, zalig, hè?
18: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
17: Oh, oei. Mijn enkel.
18: Schat, ça va?
17: Nee.
18: Wat kunt er nog op staan?
17: Zo'n beetje.
18: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
17: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
18: Ah, dat is in orde dan.
19: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. It's a
20: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
21: Q Music.
22: Q's

Somebody else. Jij moet het liedje raden. Guess the song. Dat is de vertaling van Guess the song. Het spreekt eigenlijk voor zich. Hè. Elke namiddag, middag, spelen we dit. We testen hoe goed jij de hits van Q kent. Het kan een hit zijn van vroeger, het kan ook een recente Q-hit zijn. Het zou fijn zijn als je even meedenkt. Het is maandag, dus daarom dacht ik, we gaan het echt niet te moeilijk maken. Nee, het is eigenlijk echt makkelijk. Ja, als je dat niet herkent, dan ben je ofwel nog niet goed wakker, ofwel misschien een beetje te jong. Laat het eens weten welke

0: The Song.
1: Van welke Q-hit heb ik daarnet een mini fragmentje laten horen? Ik vraag het even aan Tom.
2: Is this the thriller? Thriller night van Michael.
1: Amai. Precies alsof hij even terug bij ons was. Michael Jackson, maar dan in de vorm van Tom. Dankjewel. Het is dus een hit uit 1982. Ondertussen al. Binnenkort, rond de periode van Halloween, gaan we die zeker weer vaker horen. Hè. Thriller van Michael Jackson, volledig.

0: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat even.
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
6: Chipolatas, oh, klinkt goed hè.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on!
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
11: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recubellen.
10: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel.
13: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Goh.
13: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
16: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
17: Humo!
18: Humo! Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
19: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
18: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
19: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
18: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
19: Humo!
20: Never again! 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Q Music.
21: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
22: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
21: Imos Koopman!
23: Goedemiddag. Het nieuws van 1 uur krijg je van Delphine. Goedemiddag. Veel Vlamingen hebben moeite om nieuwe verkeersregels te kennen. De helft van de Vlaamse bestuurders vindt het moeilijk om die bij te houden. Als ze veranderen of als er nieuwe borden of tekens bijkomen bijvoorbeeld. Dat zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.
24: Het fietsgebruik is heel hard toegenomen. Je hebt elektrische fietsen, grote bakfietsen, speedpedelecs. Dat is een instrument dat zijn eigen regels wel heeft. En nog de speedpedelecs, nog de automobilisten blijken altijd even goed op de hoogte te zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook iets als de fiets... zones in de fietsstraten. Dat is ook een redelijk recent fenomeen.
23: Ze komen daarom met een nieuwe grote verkeersquiz. Die staat vanaf vandaag online. In Brussel zijn 4 mensen gewond geraakt bij een brand in een flatgebouw aan de Zuidlaan. Het gaat om 2 kinderen en hun ouders die te veel rook hebben ingeademd. Ze liggen in het ziekenhuis. Het vuur brak vorige nacht uit op een kamer op het gelijkvloers die door een pan die per ongeluk op het vuur was blijven staan. De flat is ook tijdelijk onbewoonbaar, vooral door al die rook. En we doen onze boodschappen al maar vaker op zondag. De omzet van de supermarkten op zondag lag in de eerste 7 maanden van dit jaar meer dan een vijfde hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Al maar meer supermarkten openen dan ook op zondag. Vooral de grotere winkels profiteren daarvan. De kleinere zien een omzet op zondag net dalen met zo'n 5%. Vanmiddag wordt het iets droger bij 23 graden. Morgen wordt het de zonnig nazomer weer tot 27 graden dan. En woensdag wisselvallig en nog 19 graden.
0: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost, 8 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Berchem tot Deurne, 7 minuten. Je moet daaruit kijken voor voorwerpen op de weg. En in de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne, 6 minuten. Ring rond Gent richting Zelzaten tussen Evergemse Steenweg en Wippelgem, 5 minuten bijrekenen. En als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu ook minder dan 5 minuten.
3: Nog 18. Uur. En elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
8: Music.
3: Jolien Roets.
0: Alex Warren, Ariana Grande, Ed Sheeran. We kunnen weer sterren kijken vanmiddag. Net zoals Miles Smith.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat.
1: Of niet?
0: Het was een repeat vanochtend bij Ulrike voor Swedish House Mafia. Een nieuwe single die ze maakte samen met Luckily. Hij heet Happiness is So Sad. Zo klinkt die.

Rebecca is door de reacties die vanochtend zijn binnengekomen. Nathalie uit Pelt stuurde: in het begin dacht ik nee, maar naargelang het nummer verder gaat, ben ik toch van gedacht veranderd. Het mag nog eens gedraaid worden. Repeat. Voor Jara uit Koersel was het ook een twijfelgeval. Een voorzichtige repeat was het voor haar. Jill uit Capelle stuurde: repeat. Het is een leuke beat, maar ik ben minder fan van haar stemgeluid. En dat kwam ook wel een paar keer binnen. Het gaat dan over die stem van Lucky Lee. Maar hij gaat wel voor de derde keer door in repeat of niet. Dus je hoort hem nog eens volledig bij Vincent Live straks om 25 over 5. En ga er dan zeker je mening over geven in de Q-app. Tot die waanzinnige comeback van Papi Vincent gaan wij wat tijd doorbrengen samen. Dus buckle up, het wordt een joyride.

0: Alex Warren en Fever Dream. We moeten Ariana Grande voor onbepaalde tijd op het podium missen. Dat heeft ze zelf aangekondigd tijdens haar laatste concert in Londen. Maar gelukkig hoeven ze op de radio niet te missen. Je hoort ze zo.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
4: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
5: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.

Je hoorde het goed. Morgen wordt het prachtig nazomerweer. 27 graden. Sorry, maar ik ben echt in de war en ik zweet mij ook kapot. Dus we moeten een keuze maken. En ik kies dan voor nazomerweer nog heel lang. Het is wat iets anders dat ik graag in de groep wilde gooien. Ken je zo het fenomeen dat je een serie hebt gekeken? Die is afgekeken. Je hebt alle afleveringen gezien, alle seizoenen gezien. En je moet zo iets nieuws kiezen. Je wil beginnen aan een nieuwe serie en je kan gewoon niet beslissen welke serie je gaat kijken. Er is te veel keuze, er zijn te veel platformen en je weet het niet. Wat doe je dan? Ga jij dan ook kiezen voor een serie die je eigenlijk al 100.000 keer hebt gezien? Want dat is dus wat ik altijd doe. Ik ben indecisive, dus ik kijk dan nog maar eens terug naar een serie die ik eigenlijk al heb gezien. En welke serie is dat dan bij jou?

0: Ik ben dus niet de enige die nooit kan beslissen welke nieuwe serie ik ga kijken en teruggrijp naar iets dat ik al 100.000 keer zag. Brian uit Kapel op den Bosch die herbekijkt Outer Banks tot in den treuren. Inge uit Oudenaarde kan ook nooit beslissen en gaat dan terug naar House MD kijken. Davy uit Brakel stuurt mijn vriendin is net hetzelfde. Voor de 1000ste keer flikken witse code 37. Op den duur ken ik het hele scenario van buiten. Welke serie zet jij op als je niet kan beslissen om een nieuwe aan te vatten? Stuur het eens door in de Q-app, ben heel benieuwd. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer tijd verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 7 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 6 minuten bij. Op de ring rond Gent in de richting van Oostakker verlies je tussen Zaalzaten-Noord en Gent-Zeehaven 5 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Sounds better with you.
2: Jolien Roets.
1: You sounds better with you.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: serie je gaat opzetten, welke nieuwe serie je wil zien op al die streamingsdiensten, wat kijk je dan voor de 1000ste keer terug? Kreeg je een voiceberichtje van Carla uit Aarschot.
1: Wel een fan van de Big Bang Theorie. Als we niet weten wat we horen, even zo van afleveringsjes opzetten en bufsen. Vanavond is direct een.
0: Ik heb daar echt bijna niks van begrepen, maar ik denk de Big Bang Theory. Zalig, goed accent wel, Carla. Leuk. Dankjewel. Evie uit Wichelen stuurt. Bij mij zijn de series op repeat bij Geuzenstress. Vampire Diaries, Peaky Blinders, The Originals, Lucifer, Bridgerton, seizoen 1. Patty uit Lanaken stuurt ook nog een berichtje.
2: Hey Jolien, ik kijk ook altijd naar dezelfde series, maar dan wel dingen om te lachen, zoals The Nanny, The Middle, Gilmore Girls, oeh, Everybody Loves Raymond. Eigenlijk gewoon televisie waar je niet bij moet nadenken. Vele groetjes en fijne dag nog.
0: Ja, en Theo uit Peer die stuurt. Ik kijk altijd naar Lily en Marleen, als ik niet kan beslissen. Kijk, zometeen krijg je mijn ultieme terugkijkserie in muzikale vorm. Eerst de Bibi Rexha.
3: Ah, wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren?

0: straks komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Koetsie, koetsie, koetsie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: is eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.

0: toch blijf ik elke keer terug. Ja, daartoe getrokken worden als ik niet weet of niet kan beslissen welke nieuwe serie ik ga opzetten. Dan wordt het Friends. En ik ken ze van buiten, hè. Ja, ben er nu ook terug mee begonnen. Staat op Netflix trouwens. Als ik alleen thuis ben, dan kijk ik daarnaar. Matrieske uit Borgloon die stuurt ook nog in de Q-app. Ik kijk Nonkels nog eens opnieuw. Dat is zo hilarisch. Dan lach ik zoveel. Heel plezant. Ja, als Hakim thuis is, en we weten het ook even niet, nu kijken we naar Nonkels 3. Het is toch ook weer heel goed. Hè? Dit is mijn lievelingsquote tot nu toe.
1: Of aan bluffen toepen, of aan bluffen niet toepen. Als hij toepen bluft, dan bluff je toepen. Kun je dan eens even gewoon niet toepen zien. Het woord zegt hetzelfde. Toepen. Oh, leuk, zeg je wat een kind wat er.
2: Oh ja, Rintje, die spiegeloof vindt dat dat beter is van eventjes een
1: pauze. Ja, zwiedel, mochie.
0: Beste.

0: Louis Capaldi en Survive. Zeg, over series en televisie gesproken. Ik ben nog de leukste tip die ik heb vergeten meegeven, want het is 14 september vandaag. Ja, dat is D-Day, dus dat is voor na 2 uur nu.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Er staan 2 vriendjes uit Nederland, Lucas en Steve.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
3: Een goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
4: Een goedemiddag. In Zuijenkerke in West-Vlaanderen is protest uitgebroken tegen de start van de Ventiluswerken. Die nieuwe hoogspanningslijn moet elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengen. Een deel van de lijn komt onder de grond, maar buurtbewoners zijn vooral ongerust over het deel boven de grond, dat de stralingen hen ziek zouden maken. Frankie Snaat heeft een boerderij op het traject.
5: Wij een symbolisch aanduiden dat het niet kan dat Elia met de werken begint, terwijl alle procedures nog bij de rechtbanken zitten. Het Westplan zit nog bij de Raad van State, de boven vergunningen zijn nog bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat kunnen we totaal niet begrijpen, dat men achter niets kijkt, dat men zo doet alsof alles kan, dat alles normaal is voor hen heer en meester zijn.
4: Netbeheerder Elia begrijpt het protest, maar zegt dat de werken nodig zijn in het algemeen belang. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval, vorige vrijdag al. Dat gebeurde door phishing via de laptop van een medewerker. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Inwoners kunnen er alleen terecht om hun rijbewijs of paspoort op te halen. Volgens de burgemeester zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat er gegevens van mensen gestolen zijn. Machelen werkt nu samen met experts om het probleem zo snel mogelijk opgelost te krijgen. En we doen onze boodschappen al maar vaker op zondag. De omzet van de supermarkten op zondag is in de eerste 7 maanden met ruim 1/5 gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Al maar meer supermarkten openen op zondag, anderen overwegen het ook. En het zijn vooral de grotere winkels die daarvan profiteren. De kleinere zien hun omzet op zondag net dalen met 5%. Vanmiddag nog grijs met ook wat regen, later opklaringen bij 23 graden. Morgen wordt vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en ook regen en we halen rond 26 graden.
3: Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest en dat is richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. 8 minuten extra.
6: Nog 17 uur en elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
3: Music.
6: Jolien Roets.
3: Het is gebeurd. We hebben een nieuwe nummer 1 in jouw Q-top 40. En die hoor je na David Guetta en Sia. Goedemiddag.

40, Somber, My Body Isn't Ready. Dus de grootste hit van dit moment. Met een heel emotionele betekenis over onzeker zijn over je eigen lichaam. En in tijden dat we elke dag geconfronteerd worden met perfecte en bewerkte lijven online, kan het, en ja, ik ga schaamteloos reclame maken, programma Naked Attraction Vlaanderen misschien wel eens deugd toe. Nee, ik ga er nog niet te veel over vertellen, want straks ga ik er met Vincent Virus ook nog over babbelen in de show. Over het waarom en het hoe en over de kandidaten. Maar het staat dus sinds vandaag op Streams, het programma dat al jarenlang in de UK werd gemaakt. En nu dus ook in Vlaanderen. Je moet er een abonnement voor hebben, dus je moet ook geen schrik hebben dat je ineens per ongeluk al zappend een piemel te zien gaat krijgen. Het is het eerste tv-programma dat ik heb gemaakt. Ik heb dat gemaakt met hele, hele fijne mensen, een hele fijne productieploeg en vooral ook met heel veel fijne kandidaten die lekker in hun vel zitten en die vinden dat ze gezien mogen worden, flaws en al. Dus voilà, ben heel benieuwd wat je ervan vindt. En als je er niks aan vindt en je bent niet klaar om blote mensen te zien, dan moet je ook zeker niet kijken. Gewoon you do you en dan kijk je maar terug nog eens naar friends of naar nonkels of wat jij leuk vindt.

0: 27 graden morgen. That calls for a gelato. En dan zet ze erbij, alhoewel het is altijd een goede temperatuur voor gelato. En gelijk heeft ze. Morgen is de dag, vandaag is de dag, elke dag is de dag. Een berichtje nog van Sanne uit Reti. Ze heeft al gekeken naar de eerste aflevering die op stream staat van Naked Attraction Vlaanderen. Ze stuurt, ik ben een grote fan van het programma, al van de Engelse versie. Het is een programma dat laat zien dat ideaalbeelden niet altijd zijn zoals in de boekjes. En dat er aan iedereen wel iets is waar die zich voor schaamt. En wel, dat is exact wat we dus willen uitdragen. Hè. Dus leuk dat je al hebt gekeken, Sanne. Merci. Nog leuk nieuws. De Q-topschijf van deze week is echt zo leuk. En je hoort hem na Oscar Noël.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Op een deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Bebat.
9: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
13: Maak nu een afspraak op carglass.be.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
15: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
16: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
17: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM.
18: Do-do-do-do-do.
17: Leef gerust.
19: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
20: Q.
21: Q Music. Is dit er aan?

Het lievelingsliedje van Shirley uit Bilzen stuurt ze in de Q-app. Ja, het straalt positiviteit uit. Hè? Nog tot vrijdag extra veel op je radio. De Q-topschijf Jamie Miller en Baby Doll. En over baby's gesproken, Bjorn uit Veurne die stuurt een berichtje dat hij zondag, gisteren dus, papa geworden is van een gezonde jongen, Milo.

0: Shakira en Whenever, Wherever. Hou je dolfijnpozen maar al klaar voor zometeen. Oh ja, het is niet het juiste liedje, maar wel de juiste artiest, als je begrijpt wat ik bedoel. Eerst ga ik met jou door de files. Er staan er 6 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk, 10 minuten extra. Op de E313 tussen Randst en Wommelgem verlies je 8 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 8 minuten extra. In de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 6 minuten. En van Antwerpen-Zuid tot Deurne, 5. Je moet daar uitkijken voor voorwerpen op de weg. In de richting van Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar nog 7 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: opgetreden in Rio de Janeiro in een outfit met de kleuren ook van Brazilië. Op haar stories kan je zien, the girl can't work. Ik zie haar zo graag bezig. Ze reist nog door naar de States, naar Korea, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Thailand, Abu Dhabi. Het kind is bezig aan een wereldreis waar Dries Mertens en Kat Kerkhofs nog een puntje aan zouden kunnen zuigen. Zometeen, de man die op 10 februari wel naar ons landje komt, naar Brussel.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clouds run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes.
0: Ja! Ja!
1: En ze verdubbelde zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles? Nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het

0: Maar ja.
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
2: Ja. Maar ja.
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
2: Ja.
0: Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: De mistje datjes van Connections.
4: New York, zalig hè, die boutiques in Williamsburg.
2: Ah, miljard gemist.
4: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections. It's a
5: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Nog iets meer dan een week en Anne uit de Wetteren gaat ze zien in Düsseldorf. En toeval of niet, ik scrolde net voorbij Nick Carter op Instagram. Ons puberhartje is weer gevuld. Zeg, het was leuk, hè? Vrijdag, mijn eerste Q-top 40 ooit. Ik heb echt genoten. Het ging ook zo supersnel voorbij. Het na het passeerde. Goeie smaak hebben jullie ook, moet ik zeggen. En vrijdag mag ik het nog een keertje doen. Dus tot dan zetten we elke middag ons vergrootglas liever op een opvallende hit in jouw favoriete lijst. Deze week helaas geen plek meer voor Marshmallow en Kelsey Ballerini. Another drink, je moest vertrekken. Na 7 weken in de lijst. En Alex Warren die moet zich deze week ook tevreden stellen met 2 noteringen in plaats van 3, want Passenger ligt eruit. Nogthans een heel fijne single, maar na 11 weken is het al gedaan daarvoor. Dat maakt dat er plek is voor 2 nieuwe hits. De eerste is Belgisch.
1: Nieuw.
0: Did not sign up for this van Judith komt nieuw binnen op 38. En de hoogste nieuwkomer is Miley. Zonder de Cyrus, maar met de Gaga-vibes. En dat wordt gesmaakt. Want ze maakt haar entree in je lijst op nummer 23. Dit is Bass Persuades.

Des te meer, Miley, de hoogste nieuwkomer in jouw Q-top 40 op nummer 28 met Bass Persuade. Wat een schijf. En als je er geen genoeg van krijgt, van die schijf en van de Q-top 40, je kan de lijst op elk moment herbeluisteren in de Q-app.

0: profileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
1: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
0: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
1: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
0: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
1: Humo!
2: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Paulien.
3: Een goedemiddag. Protest tegen Ventilus. In Zuidkerken in West-Vlaanderen protesteren omwonenden tegen de start van de Ventiluswerken. Die nieuwe hoogspanningslijn moet elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengen. Een deel van de lijn komt onder de grond, maar de buurtbewoners zijn vooral ongerust over het deel boven de grond. Frankie Snaat heeft een boerderij op het traject.
4: Wij een symbolisch aanduiden dat het niet kan dat Elia met de werken begint, terwijl alle procedures nog bij de rechtbanken zitten. Het Westplan zit nog bij Raad van State, de bouwverruimingen zitten nog bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat kunnen we totaal niet begrijpen, dat men achter niets kijkt, dat men zo doet alsof alles kan, dat alles normaal is voor hen hier en meester zijn.
2: De Russische aanval van gisteren op een Oekraïnse trein moest bondgenoten van Oekraïne bang maken, zodat ze minder naar daar reizen en Oekraïne minder zou steunen in de oorlog. Dat zegt de Europese vicecommissievoorzitter. Op de trein sloeg een Russische drone in, maar mogelijk was een andere trein in de buurt met daarin hooggeplaatste buitenlanders het echte doelwit. Op het Italiaanse eiland Sicilië kunnen er vanmiddag geen vliegtuigen landen op de luchthaven van Catania, omdat de vulkaan de Etna weer actief is. Er is een aswolk tot 4 kilometer hoog gemeten. Daarom geldt daar sinds vandaag code rood. In augustus werden nog honderden vluchten geschrapt door een uitbarsting van de Etna. Vanmiddag nog grijs, ook nog wat regen, maar later krijgen we wel opklaringen bij 23 graden. Morgen wordt vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en ook regen en dan halen we 26 graden.
5: 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest in de richting van Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en de Wilrijk. 11 minuten extra. Richting Brussel op de A12 verlies je van Wilrijk tot Kleidalaan, Kontigse Steenweg 7 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Legrellelaan en Deurne 7 minuten extra. Uitkijk daar voor voorwerpen op de weg. En in de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Merksem 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
6: Nog 16 uur. En elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
7: Music.
6: Jolien Roets.
5: De komende 6 minuten vieren we het leven met Coldplay en eerst

0: Een van de grootste hits uit de Zero's, Coldplay en Viva La Vida.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Morgen wordt beter, nog beter, want dan is het zover. Dan beloven Maarten en dan belonen Maarten en Dorothee elke beller die tussen 7 en 9 in de show kan komen met 20.000 euro aan shoppingbudget van IKEA. Ik ben dit weekend ook naar de IKEA geweest om een Trofast-kast voor Mina te kopen. Je weet, je kent ze wel hoor, de Trofast. Dus van die kasten met van die bakken die je erin moet schuiven. Hebben ze dan in verschillende kleuren en dan kan je daar speelgoed en allemaal rommel in gooien. Wat een uitvinding. Voor op haar kamer, zodat ze kan spelen op haar kamer. En een boekenrekje hebben we ook gekocht. Allemaal tekenspulletjes hebben we daar ook gehaald. En we hebben er uiteraard ook geluncht. Ah ja, de Zweedse plantballetjes. Allee, om maar te zeggen, wat een topwinkel eigenlijk, waar je altijd wel iets vindt en altijd veel meer geld uitgeeft dan je eigenlijk op voorhand had gepland. Dus als jouw huis een makeover verdient op onze kosten, dan kan je morgen tussen 7 en 9 bellen naar het callcenter 0800 45678. En dan ben je misschien wel een nieuwe thuis zonder verhuis.
1: Elke beller wint.
2: Elke beller wint. Dankzij het meest stabiele netwerk. Proximus. Think possible.

0: Imagine Dragons and Thunder en de wervelwind van Q-Music, die verwachten we trouwens straks na 4 uur.
1: Ah wel, ah wel, ah wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren?

0: straks komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Goochie, goochie, goochie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
6: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
5: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over je verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, nee. 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Q sounds better with you. Q music.

0: stond bij ons thuis Vaiana 10 keer op repeat. De eerste Vaiana. De vorige keer was Toy Story. Dat was al een paar weken geleden. En dan mijn zoontje bleef dat maar opnieuw en opnieuw en opnieuw kijken. En nu was het dus Vaiana. We zitten met kindjes duidelijk in onze Disney era. En I love it. Je hoort de soundtrack uit de laatste Toy Story film zo meteen. Eerst krijg je nog de files. Het is 4:30. Er staan er 8 op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten extra. In de richting van Gent van Antwerpen-Noord tot Deurne 7 minuten bij. Richting Brussel op de A12 tussen Jules Moretuslei en Kleidalaan Kontigse Steenweg 16 minuten extra. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Brugse Vaart en Wuppelgem 8 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem verlies je 6 minuten. Van Strom Bever tot de Wemmel 5 minuten en van Diegem tot Machelen ook 5. Op de binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuur, Vierarmen 5 minuten trager. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape.
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
9: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor...

0: helemaal wel zijn.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Gray, 12 minuten over half 4. Met nu de Freddie Mercury van zijn tijd. Even charismatisch, even straf bij stem. En binnen een jaar of 30 gaan we dan weten of hij ook zo legendarisch wordt natuurlijk. Dat is Benson Boone en Beautiful Things.

met Gerard Bergen stuurt. Ik kijk er zo naar uit, naar de terugkomst van Papa Vierens. Die comeback is er na 4 uur met de gekende items, maar ook met nieuwe dingetjes. Ik zag hier ook al iets staan, ben er bijna over gevallen. Iets voor baby's, een soort speelgoedje. Wat het is en waarom, kom je straks te weten. En ik ga ook nog een klein beetje blijven plakken, want ik wil natuurlijk alles vertellen over Naked Attraction.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
9: Yeah. 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
10: Goedemiddag. De gemeente Machelen is getroffen door een cyberaanval. Dat gebeurde vorige week vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Burgemeester Jean-Pierre de Groef.
11: Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die zogezegd van de brandweer was. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten van alle systemen stil te leggen tot we zeker zijn dat er niets van onze gegevens naar buiten is gekomen. Het is ook zo gelukkig waren we heel snel bij, dus dat betekent dat er weinig kans is dat er dingen zijn.
10: Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort ophalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In de Schotse hooglanden is een grote zoekactie opgestart naar een vermiste Britse prof aan de KU Leuven. Hij is 45. De prof werd gisteren voor het laatst gezien toen hij een bergwandeling wou maken. 'S Avonds keerde hij niet terug naar zijn hostel. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. En in Zwitserland opent het gerecht een onderzoek naar de Nederlandse buschauffeur die donderdag een zwaar ongeval had met een reisbus. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven. 40 anderen raakten gewond, onder wie ook de chauffeur. Het gerecht verdenkt hem van dood door nalatigheid. Vanmiddag nog grijs en ook wat regen. Later krijgen we opklaringen bij 23 graden. Morgen wordt vrij zonnig, maar later in de namiddag en avond meer wolken en ook regen. En dan halen we rond 26 graden.
9: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring tel je 26 minuten bij van Wezenbeek Ophem tot Diegem. Daar is een ongeval gebeurd. Op de binnenring 13 minuten van Wezenbeek Ophem tot Leonard. Ook daar gebeurt er een ongeval. Antwerpsring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 12 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Dag iedereen. Shalom. Het is lang geleden, zeg.
10: Amai. Aha. Niet te doen.
9: We gaan de komende 3 uur ontdekken of ik het nog kan. Radio maken en de knopjes en zo. Ik denk het wel.
10: Ja, heb je een slaaptekort eigenlijk?
9: Moest je die vraag gesteld hebben voor de komst van June, zou ik zeggen, ja, ik ben kapot. Maar als ik vergelijk met verhalen die ik soms hoor van andere mensen die net een babytje hebben, denk ik, dat is wel goed. Oké. Okay.
10: Het
9: gaat echt wel oké.
10: Dat is positief.
9: Maar de laatste Vincent Live is geleden van 10 juli. En dat klinkt heel lang geleden. Dat is het ook om even tastbaar te maken. De laatste keer dat Vincent Live op de radio te horen was, was het die avond België-Spanje op het WK voetbal.
10: Oh my god.
9: Dus bij onze vorige show zaten we nog in het WK, konden we nog wereldkampioen worden. En nu ligt dat alweer ver achter ons. Dat is zot, hè?
10: Dat is crazy.
9: Ondertussen is er vakantie geweest. Zijn we met de hele bende van Vincent Live weer samengekomen om snolle plannen te maken voor op de radio. Waarvan je er straks al een paar gaat horen. Ik ben ook verkleden tijdens de show trouwens, maar dat is straks.
10: Leuk.
9: Ik ben jarig geweest ondertussen. 34. Ah, dat is een vaderleeftijd, hè?
10: Ja, dat is wel waar.
9: Crazy. En ik ben ook vader geworden. June Felix is geboren. En ze is perfect.
10: Ja.
9: Ja, het heeft ze van de mama.
10: Dat is ook waar.
9: Ze kan geweldig goed slapen dus. Dat heeft ze van de papa. En dus ga je de komende 3 uur eigenlijk iets meemaken wat uniek is in zijn genre. Een radioshow live gepresenteerd van bovenop een roze wolk.
10: Oh. Top,
9: hè? Goed, hè? Ook dankjewel trouwens aan alle mensen die kaartjes gestuurd hebben en cadeautjes gestuurd hebben en berichtjes gestuurd hebben. Ah, we gaan de usual doen hier bij Vincent Live. Dat is er een lap opgeven met verrassingen en alle soorten dingen.
6: Music.
3: Vincent Live.
9: En we krijgen straks bezoek van een kerk.

0: Topic en Becky G met Sorry Papi. Mijn papi is nu grootpapi geworden. Dus ontzettend trots. Vincent. Overgrootvader is hij. Crazy.
1: Dat is echt crazy.
0: Dat is echt crazy, ja. Stel je voor, ik zal het inbeelden dat je op een dag overgrootvader bent. Dat de kinderen van je kinderen kinderen gemaakt hebben. Dat is reëel. Maar goed, heel veel berichtjes in de Q-app. Deze uit Thames stuurt. Hey Vincent, welkom in de Boomba en Pow Patrol Club. Vanaf nu worden Bambina en Sky jouw beste vrienden in de ochtend.
1: Wie?
0: Ik weet niet, zijn Maarten Trot even vervangen door Bambina en Sky? Waarover gaat het bericht eigenlijk? Welkom terug trouwens op de radio, laat ze weten. Dankjewel, Daisy. Dankjewel om hier te zijn. Serge uit Westende zegt proficiat en kleine en groetjes aan uw kleine. En dan is er ook nog Sanne uit Zoutleeuw, die stuurt een foto van haar toilet. Er is afgebroken van de muur. Zij laat weten dat ze graag 20.000 euro bij IKEA wint. Dat is voor morgen vroeg. Maar het is wel echt, het is echt zo dat iemand op het toilet gaat zitten en het is er afgevallen. Zo'n taf. Ja, een nachtmerrie eigenlijk, die foto. Oei, oei. Maar goed, vandaag is een mooie dag. Eindelijk weer in contact met al die geweldige Q-luisteraars en met mensen die van hun toilet vallen. Hiervoor doe ik het. Echt waar, van dit soort foto's. Zelfs de usual zagenvinden zijn er ook. Want ja, ik weet dat een Antwerp verloren is dit weekend. Dat is echt oké. Ik wist dat al. Je hoeft dat niet te sturen. Ik had dat al lang door. Maar het is ook fijn om alle Q-collega's terug te zien. Want Paulien, jij wilt graag eigenlijk in naam van alle mensen die aan Vincent Live werken. Want we, uiteraard doen we het niet met twee. Stel je voor. Dat is wel weinig. Wil jij iets zeggen, hè?
1: Ja. Klopt. Jij hebt het misschien al gezien, Vincent, maar wij hadden vanuit het team, dus van iedereen hier achter de schermen, nog geen cadeautje gegeven voor June.
0: Kan ik dat zien?
1: Sorry daarvoor dat dat zo lang geduurd heeft. Ah, ja. Maar we wilden het eigenlijk graag sparen op de radio, zodat iedereen kan meegenieten.
0: Ah, okay.
1: Dus wij hebben een cadeautje mee voor June. Ik ga het je nu afgeven.
0: Dank u. Het is een rood-wit inpakpapier. Dank u.
1: Ja.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Als in van
1: voorzichtig
0: Nachter,
1: wel, hè. Ja, voorzichtig.
0: Okay. Ah ja, voorzichtig. Was ik vergeten. Ja. Even snel. Ja.
1: Ik ben zo blij met het cadeau.
0: Maar het is een bosuil. Een bosuiltje.
1: Hoe schattig is dat?
0: Dat is fantastisch. Ik weet niet wat het is, maar het is in de vorm van een bosuil met een soort,
1: ja, het is eigenlijk,
0: een soort knuffel.
1: Dat is zoiets, ja, dat is een soort van knuffel. Maar heel veel kindjes en baby's vinden het fijn om een doekje te hebben of zo. Het is dus een doekje met het hoofd van een bosuil.
0: Miauw, miauw.
1: Het is echt het leukste ooit. Ja, maar het is niet alles, hè, Vincent? Ja.
0: Dat is ook goed voor op je hoofd zitten, denk ik. Dat kan zo blijven staan. Oké, top. Dan is er nooit een rompertje van een Antwerp. Heerlijk.
1: Dat is het schattigste ooit.
0: Die rood-witte streepjes, dat is echt... Buiten het feit dat er een logo van een voetbalploeg op staat, is dat echt een schattig rompertje.
1: Ja, en op de achterkant staat er ook nog een klein bosuiltje.
0: Ja, fantastisch. En nog iets.
1: Ja, ja, het is... Zeg, we hebben diep in onze portemonnee getast.
0: Zeggen,
1: hè? Want niet goedkoop, hè, die fanshop.
0: Nee, ja, het is een premium merk, Royal Antwerp. Het
1: is trouwens wel, afgelopen weekend was de eerste keer dat ik... Op de Antwerp was.
0: Serieus, daar gaan we zo meteen over praten. Eerste, derde cadeautje. Een muts. Een muts van de Antwerp.
1: En niet zomaar een muts, want als je ze binnenste buiten keert, staat er ook een bosuiltje op.
0: Het is ofwel wit met bosuil, ofwel rood met logo. Maar fantastisch.
1: Ja, één probleem wel. Allee, ik heb niet meteen gecheckt bij Emma of ze daar blij mee gaan zijn.
0: Ja, maar... Ik denk dat dat een heel goed idee geweest is om dat bij Emma te checken. Dat fantastisch is. Maar heerlijk, wat een topmuts. Die is misschien een beetje groot voor haar hoofd, maar dat groot, dat schijnt, baby's.
1: Voilà.
0: Dus dat is top. Dankjewel, Paulien en Luca en Jels en alle andere mensen die nog hebben bijgelegd natuurlijk. Maar dank u. Ja, ik ga snel een foto sturen van als ze de body aanneemt.
1: Dat is toch echt schattig.
0: Ik ga ook wel nu een foto naar de mama sturen. Hè. Gewoon dat we straks live op de radio een reactie kunnen meekrijgen. Hè.
1: Oh, sorry Emma, nu al.
0: Heeft het logo hier goed in beeld? Voilà, ze. Ik ga gewoon sturen, reactie, vraagteken. Dat wordt leuk. Ema, dankjewel. Dat is super lief. En je bent dus voor het eerst ever op de Bosuil geweest.
1: Ja, allee, ja, niet in het stadion, hè, maar dus aan de fanshop.
0: Dus de fanshop is toch in het stadion?
1: Ah ja, ah ja. Ja. Ja.
0: En aan de buitenkant.
1: Maar ik was wel echt oprecht onder de indruk.
0: Van?
1: Van de fanshop.
0: Ah ja.
1: Weet je wat je daar allemaal kunt kopen?
0: Ja.
1: Heel hun inboedel kun je daar kopen, hè.
0: Maar dan met het logo van de Antwerpen.
1: Ja,
0: dat is fantastisch.
1: Minder.
0: Ja. Je bent nog niet meer bij thuis geweest, hè?
1: Nee.
0: Dat lijkt heel hard op de fanshop.

0: Somber en Imagine Dragons een kindje maken, dan noemen ze het Temper City, denk ik. Dit was Self-Aware. Morgenochtend is het zover. Dan doen Maarten en Dorothy opnieuw van Elke Belder Wint. Al is de titel van wat je precies wint als je live in de show raakt niet zo makkelijk te onthouden. Voor iedereen, maar in het bijzonder blijkbaar als je Naomi van der Poorten heet.
1: Ja, sinds de aankondiging van Elke Belder Wint. Amai, Elke Belder... Allee.
2: Wat?
1: Elke Belder Wint. Maar dus, een huis... Een thuis... Allee. Een verhuis zonder... Nee, wat is het?
0: Ja, dat dus kan je winnen morgen. Veel plezier en veel succes ermee, zou ik zeggen. Begin om 7 uur.
3: Music Match.
0: Ja, daarom doen we vandaag in Music Match nummers over je thuis. Want dat is een woord dat zeker voorkomt in de titel thuis. Ik denk dan meteen aan dit.
4: Nergens beter dan thuis.
0: Heerlijk. Maar misschien niet als dat echt 3 minuten aan een stuk duurt. Dus ik heb echt nummers gezocht over thuis, home, house, dat soort toestanden. Jij mag er 1 nummer van kiezen, dat is zo meteen.
3: Weppa. Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice.
5: Everybody's hoping now the clock's run up.
3: Samen gaven ze magische weekends weg.
5: Ja, het is ja.
6: Ja.
3: En ze verdubbelde zelfs je jaarloon.
5: Ja!
3: Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
2: Oh nee, hè?
7: Alles, nee.
2: Dat is niet waar.
7: Niet alles.
2: Het strafste komt nog.
7: Zijn maar zeker.
3: En nu zijn ze terug.
8: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
3: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister morgen naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
9: Q Music.
10: Take my love.
11: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en To Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
12: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
13: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
15: Q

0: Was het een goed idee om de clichéklus in handen van Joren en Naomi te leggen? Is een vraag die ik mezelf vaak heb gesteld de voorbije 3 weken. Het antwoord is... voorlopig niet. 6-4 voor de vrouwen is de tussenstand.
1: Ja, wel dus.
0: Maar geen man overboord, geen vrouw overboord. We gaan dat zo meteen wel even recht trekken. Ondertussen is er wel wat reactie binnengekomen in mijn WhatsApp van de mama. Want okay. Heeft de cadeautjes die jullie met het hele team gekocht hebben van Vincent
1: Live. Ja, ze is blij zeker.
0: Dus eerst zei ze, want ik had er op de radio niks van gehoord, want June begon net te krijsen toen jij begon te praten. Super. En ze werd weer rustig toen ik Harry Styles draaide.
1: Ah, oké. Okay.
0: En dan wat de body van de Antwerpen betreft en het mutsje van Antwerpen, en de, zegt ze, ja, rechte vuilbakken. Maar dat denk ik niet.
1: Maar Emma, weet je wat dat kost?
0: Nee, dat weet zij niet.
1: Ah ja, maar ik zal haar een factuur kunnen opsturen.
0: Wel, dat is heel goed. Maar dat gaat niet echt de vuilbak in.
1: Gelukkig. Maar nee, voor haar eerste match.
0: Volgend week. Ze heeft er al 2 meegemaakt. 2 keer verloren.
1: Ah, maar zie, nu dat ze dat gaat aandoen.
0: Sinds June leeft, heeft er Antwerp nog geen kropsla uit elkaar geschot.
1: Maar nee, dat zat gewoon de juiste outfit.
0: Zat die een body nog nodig? Allee dan. Goed, morgenochtend wint elke beller die live in de show graag bij Maarten Donnoté een nieuwe thuis zonder verhuis. En dus is het volgende nummer op de radio er eentje over je thuis. Caroline 15 gaat rijken voor Sol, die gaat beslissen dag. Caroline?
2: Goedemiddag, Vincent.
0: Hoe was jouw dag vandaag?
2: Best druk. Ik heb een dagje lesgegeven in het eerste leerjaar, dus die dag was best pittig.
0: En wat heb je geleerd dan aan de kindjes?
2: We hebben een nieuwe letter geleerd, we hebben wat gerekend, ze rekenen nu tot 6 ondertussen al, dus het gaat goed vooruit.
0: En welke letter heb je geleerd? Dat is wel belangrijk.
2: We hebben er eigenlijk 3 geleerd, de letters van M, O en L.
0: Oh ja, mol.
2: Bon. Ja.
0: Ja, een tal van woorden mee maken. Allee jong, tof, leuk. De O lijkt me wel een fijn letter om te leren. Dat is gewoon een cirkeltje, ja. Toch?
2: Dat is een gemakkelijke inderdaad. Dat is een van de gemakkelijkste.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Zeg, vandaag nummers over je thuis. Wat zou jij kopen moest je 20.000 euro bij IKEA winnen morgen vroeg?
2: Moest ik het winnen, dan zou ik het aan mijn mama geven eigenlijk, het bedrag. Ik zou het aan haar geven omdat haar huis wat verouderd is en zij zou het iets beter kunnen gebruiken dan dat ik kan ondertussen. Dus ik zou het aan haar geven.
0: Dat is zeer, zeer, zeer nobel. Ik ben bijzonder benieuwd met welk nummer jij gaat matchen. Je weet hoe het werkt, je zegt gewoon volgende of it's a match, oké?
2: Okay? Ja.
0: Volgende of iets een match voor deze? Sorry.
2: Volgende.
0: Oké.
2: Okay. Volgende. It's a match.
3: Hey. It's a match.
0: Better with you. I'm coming home tonight van Shepherd. Echt zo'n nummer dat past bij dit moment van de dag, want iedereen is aan het aanschuiven op een ring rond een stad richting huis. Dankjewel daarvoor, Caroline. Tot ziens.
2: Fijnetjes.

0: Stella Lefty en Bastelen komt er zo meteen aan. Maar eerst gaan we naar het nieuws met Paulien. Het gaat over de gemeente Machelen. Daar zitten ze met problemen.
1: Ja, door een cyberaanval. Dat gebeurde vorige week vrijdag. Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die van bij de brandweer leek te komen. En zo is dus een virus binnengekomen. De gemeente heeft voor de zekerheid het volledige computernetwerk stilgelegd. Alle diensten zijn ook gesloten. Het is nog niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. En in Schotland is een Britse prof van de KU Leuven vermist. Hij maakte een wandelvakantie in de Hooglanden. Hij vertrok gisteren voor een wandeling, maar kwam niet terug. De politie spreekt van een verontrustende verdwijning en er is ook een grote zoekactie opgestart. Vanmiddag nog grijs, ook regen, later opklaringen bij 23 graden. Morgen wordt vrij zonnig, later in de namiddag en avond wel meer wolken en ook kans op regen en dan halen we 26 graden.
0: Zes files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 moet je drie kwartier bijtellen van Herentals Industrie tot Massenhoven. Daar is een ongeval gebeurd. Op de A12 kwartier extra van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Richting Gent op de Antwerpse Ring tel je een half uur bij van Antwerpen Noord tot Deurne. Richting Nederland op de Antwerpse Ring 36 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. De Brusselse Buitenring 23 minuten extra van Wezenbeek op en tot Diegem. En sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: is technisch gezien, zo met de knopjes en zo, met voorsprong het moeilijkste dat ik op een hele werkdag moet doen. En het is 9 weken geleden.
1: Cliché clash.
0: Dit is het enige dat echt kan fout lopen. We gaan gewoon even checken of alles nog werkt. Dus we hebben dit voor, oké. En dan als we een spannende vraag stellen. Oké, dat werkt ook nog. Een nog spannendere vraag. Een nog spannendere vraag. Oké, dat werkt allemaal nog, dat is goed. Juist antwoord. Ja, fout antwoord. Oké. En dan toch ook belangrijk is deze knop hier.
1: Dat ging vlot. Een puntje erbij voor de mannen.
0: Oké, top. Werkt.
2: En die voor de vrouwen?
0: Dan zijn we klaar. Dan kunnen we beginnen eigenlijk. Goeie meespelen. Stuur Cliché Clash via de Q-app.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
5: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
4: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
6: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdom.be samen met Q Music. It's a
7: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: for Jack, Can Never Forget You bij Vincent Live. We hebben in de Q-familie een nieuwe presentatrice. Niet een nieuwe radiopresentatrice. Nee, want dat doet ze al 100 jaar. Maar wel iemand die nu ook op televisie komt. Vanaf vandaag kan je op streams kijken naar Naked Attraction. Een programma, een soort datingshow, puur op basis van het uiterlijk. Als in het lichaam, het naakte lichaam. En het wordt gepresenteerd door de enige echte Jolien Roets. Zij komt zo meteen even langs om daarover te vertellen.
1: Cliché Clash.
0: Zij komt eigenlijk niet zomaar vertellen. Zij komt vertellen met wie je naar het programma kan kijken en met wie best niet, bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Kijk je daar met je kinderen naar? Moet ik vanavond samen met June 4 eens kijken naar Naked Attraction of niet?
2: Met June kan het wel nog, denk ik.
0: Pas op, de eerste dagen zijn zeer belangrijk, hè, voor eventuele trauma's te voorkomen. Pas op, hè. Dat is allemaal voor straks. Eerst is er nog de Cliché Clash natuurlijk. 6-4 is de tussenstand in het voordeel van de vrouwen. Die wordt verdedigd door Maite, 25 uit Assen. Dag Maite.
3: Hallo, dag Vincent.
0: Maite, wat is jouw cliché mannelijk kantje?
3: Ik rijd met een vrachtwagen dagelijks bijna.
0: Met een lady trucker.
3: Yes, ja. Stukje.
0: Ja, toch, ja. En heb je dan zo, zoals het op het reclamebeeld van de televisie kwam van vroeger, een knalroze truck? Of ziet die er gewoon lekker neutraal uit?
3: Nee, helaas. Nee, maar ik denk ook niet dat ik dat zal doen.
0: Ah ja, oké, want je zegt wel helaas.
3: Ja, het is een beetje dubbel. Misschien een beetje, maar niet zo roze als zij het deden.
0: Ja, oké. Okay. Zo'n roze stuurplusje ding of
3: ja,
0: zo.
3: Ja, zo'n plusje stuur misschien ja. Dat wel.
0: Neem het op vandaag tegen Jonas, 23 uit Heuzenzolder. Dag Jonas. Jonas, je hebt ongetwijfeld ook een vrouwelijk kantje. Vertel.
4: Ik drink heel graag cocktails.
0: Ah, en welke?
4: De Poolse Martini, dat is mijn favoriet.
0: Ja, dat is lekker. Met passievrucht zeker, hè?
2: Ja.
0: Daar hebben we al een paar keer gesteld in de Cliché Clash. Ik moet er nog altijd over nadenken, maar goed. Wat doe je graag in je vrije tijd?
4: Ik ga heel graag lopen, dus dat is mijn hobby.
0: Ja, en dat is dan zo de 10 miles of echt marathons of nog meer, of hoe moet ik me dat inbeelden?
4: Toch 50 kilometer, 100 kilometer, langer.
0: Langer dan 100 kilometer lopen, hè? We spreken over joggen toch gewoon, hè?
4: Ja, zeker.
0: Oh jong, ja, zo zeker vind ik dat allemaal niet. Zeer straf allemaal. Jesus. En heb je daar geen pleinen?
4: Ik ken mensen die dat doen, die er heel veel hebben, maar ik heb het zelden.
0: Je hebt gouden voeten, Jonas, dat is heel duidelijk. Maar dan ben je ook in touch met je vrouwelijke kant, dat gaan we ontdekken. Eerst de 3 typische mannenvragen voor Maite. Maite, veel succes.
3: Ja, dank je.
0: De eerste vrouwenvraag op maandag is elke maandag.

0: dezelfde. Noem een ploeg uit de Jupiler Pro League die afgelopen weekend een wedstrijd verloor.
1: KV Kortrijk.
0: Even kijken. Ja, met 3-0 verloren tegen La Louvière. Verdorie toch voor hen. Vraag 2. Als een man een fruitboom wil planten in zijn tuin, want dat is volgens de clichés wat mannen natuurlijk voortdurend doen, in welke maand kan het dan het beste doen volgens de website fruitbomen.net? Echt de maand om fruitbomen te planten.
1: Misschien mei of zoiets. Mei?
0: Nee, november.
1: Oké.
0: Ja, ik denk dat dan die boom dan lekker sterk kan worden in de winter en dan tegen dat effectief mei is ook echt vrucht kan geven, denk ik.
1: Oké, zowel.
0: Ik weet het ook niet hoor, ik ben wat bomen betreft niet zo'n man. Zo'n man. Vraag 3. Maite, in welke misdaadserie verandert het hoofdpersonage Walter White van een brave scheikundeleraar naar een gevaarlijk crimineel?
1: Breaking Bad.
0: Dat is goed gedaan. 2 op 3, yes. Dat is prima, Maite, toch?
1: Ja, zeker.
0: Kijk, leven. Jonas, je moet nu minstens even goed doen en liefst zelfs beter. Klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké. Ik ook dan.
2: Dat is goed.
0: Jonas, van welke vrouwelijke bekende Vlaming is het brillenmerk Odette Lunet?
2: Oei. Goeie vraag.
0: Dank je. Ik geef het door aan de redactie.
2: Natalia.
0: Natalia, nee.
2: Ik zie niet.
0: Nee, Eline de Munk.
2: Doei.
0: Ja, dat is een televisiepresentatrice en een influencer. En iemand met een brillenmerk vooral natuurlijk tegenwoordig. Jonas, vraag 2 dan maar. Haken, dat is een cliché vrouwenhobby. Haken zoals breien, maar dan haken. Wat maak je als je amigurumi maakt? Allee, haakt eigenlijk. Amigurumi.
2: Een figuurtje.
0: Ja, een figuurtje, een knuffel die dan gehaakt is. Dat is goed. Ja,
3: ja oké. Okay,
0: als je figuur haakt, is het toch nooit van schuurpapier? Is het automatisch naar een knuffel?
3: Ja.
0: Toch?
3: Oké. Een boom kan ook een knuffel zijn, dat is waar.
0: Ja, zeker. Je wilt niet weten wat voor vorm ik al knuffels gekregen heb.
3: Ja, nee, maar ik...
0: Een aardbei bijvoorbeeld, heb ik.
3: Ah ja, dat is
0: avocado, heb ik.
3: Oh.
0: Ja. Oké. Jonas, derde en laatste vraag. Als je deze juist hebt, gelijke stand. Heb je deze fout, dan halen de vrouwen weer al een punt bij. Dus zie dat je het juist hebt.
4: Okay.
0: Je klopt, Jonas. Waar op hun lichaam gebruiken vrouwen de producten van het merk John Frieda?
2: Op een gezicht.
0: Ja. Je zit dichtbij, want het is op hun hoofd, maar het is meer bepaald aan hun haar, want het is shampoo en zo blijkbaar allemaal. En dat wil dus zeggen dat we een winnares hebben in deze clichéclus. En haar naam is Maite Proficiat. Puntje voor de dames, met een volle lach erachteraan. Fantastisch.
1: Tot hier.
0: 7-4. Allee dan, merci om mee te spelen, Jonas. Merci om mee te spelen, Maite. Tot ziens allebei.
1: Graag gedaan.
5: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja, die heet Mi Chico. En die is van Jason Derulo en dus zeer hitgevoelig.

0: Michiko van DJ Goya, denk ik. Ik ben er lang uit geweest. Ik weet, ook niet, weet jij dat, Jolien, hoe je dat moet uitspreken?
1: Ik zeg ook altijd Goya.
0: DJ Goya en Jason Derulo, uiteraard. We moeten dat eens opzoeken, hè, samen. Of als iemand DJ Goya kent, laat het even weten via de app hoe je het precies moet uitspreken. Vanavond kan je op streams kijken naar de eerste aflevering van Naked Attraction Vlaanderen. En het toeval wil dat de presentatrice van dat programma ook een QDJ is en dus is blijven hangen naar haar eigen show. Jolien Roets, hello.
2: Hello, welcome back, papi.
0: Ja, dank u. Zeg, ik ben geneigd te zeggen, van, vanavond is je tv-debuut, maar het staat al online, hè, toch?
2: Ja, klopt. Vanochtend is het online verschenen en het is op streams. En het is vandaag een aflevering, morgen, woensdag, donderdag, vrijdag en dan heb je ze allemaal.
0: Ja, Naked Attraction is een programma waarin, het is een soort datingshow, waarin er één centrale gast is en die krijgt een aantal kokers, waar je van onder naar boven steeds meer van het menselijk lichaam ziet en af en toe iemand moet wegsturen om op het einde over te blijven met één en daar ga je mee op daten.
2: Klopt.
0: Dat is een beetje het concept.
2: Ja, dat is het concept, helemaal.
0: Hoe lang heb je getwijfeld toen ze je vroegen?
2: Eigenlijk helemaal niet lang. Het enige dat ik mij afvroeg was, maar in welke tijd moet ik dat nog doen? Ik heb eigenlijk al genoeg werk. Daar heb ik ook echt letterlijk tegen de producer gezegd van, ja, maar ik heb al genoeg werk. Dus ik weet niet wanneer ik dat nog moet gaan zitten doen. Dat was eigenlijk het enige. Inhoudelijk heb ik echt niet getwijfeld, eerlijk gezegd.
0: Het programma bestaat ook in het Verenigd Koninkrijk.
2: Ja.
0: Die versie wordt eigenlijk, of werd wel uitgezonden bij ons ook. Dus mensen kennen die vooral, denk ik.
2: Ja.
0: Dat is, als ik dat zo mag zeggen, soms een beetje een marginaal programma daar, toch?
2: Nee.
0: Dat is wel vervlaamd, hè, toch? Of zeg ik dat verkeerd?
2: Ja, maar het is wel een beetje een vooroordeel dat het marginaal is.
0: Aha.
2: Denk, als je er echt eens naar kijkt en eens kijkt waarover het gaat, is het echt niet zo marginaal als dat de meeste mensen denken. Mensen roepen snel van, wow, dat is marginaal en bucht en dit en dat. Ja. En ze mogen dat uiteraard vinden. Maar ik vind in essentie is het echt niet marginaal en gaat het alleen maar over een lichaam. En vraag me dan altijd af, waarom vinden mensen een lichaam, een bloot lichaam, marginaal? Maar bon, dat is een andere discussie.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Het is een Vlaamse versie. Ja, weet je, Vlamingen zijn ook geen Britten, hè. Je kunt die soorten mensen ook niet vergelijken.
0: Wat is het verschil of zo dan?
2: Maar ja, het is gewoon echt met Vlaamse mensen. Ja. Het zijn de meer extravagante Vlamingen. Wat nog altijd, denk ik, een lightere versie is dan de extravagante Brits.
0: Ja, extravagante Vlaming is waarschijnlijk een uberseut in het Verenigd Koninkrijk. Ja,
2: waarschijnlijk wel.
0: Ah,
2: maar de mensen die meedoen zijn eigenlijk echt mensen zoals jij en ik. En dat vind ik er zo zot aan.
0: Ja. Hoe is dat om in zo'n studio te staan? Allee,
2: dat is zo.
0: De eerste keer, dat vergeet je toch nooit meer, vermoed ik.
2: Nee, dat is waar. Ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik daar stond, dat is zo'n moment dat je zo uit je eigen lichaam treedt en dat je denkt, maar wat voor een job heb ik eigenlijk?
0: Waar ben ik eigenlijk beland? Ik kan gewoon liedjes op de radio aankondigen.
2: Zo even in je hoofd is dat wel zo van, piemels, oké. Maar dan heb ik, ik heb eigenlijk weinig schaamte.
0: Je
2: kent mij ondertussen ook wel al even.
0: Ja.
2: Je gaat gewoon knop omdraaien en je gaat ook gewoon, in het bijzijn van die lijven.
0: Professioneel.
2: Als ik al onzeker ga worden of zenuwachtig ga worden van blote mensen, wat gaan de mensen naast mij dan?
0: Ja.
2: Die moeten hun kleren uit doen. Ja.
0: Zeg, vanavond de watch party met Idris en Nina?
2: Ik ga watch party doen met de tafel van Tine. Nee, ik ga nog bij Tine Embrechts langs in de tafel van Tine om te gaan vertellen over het programma.
0: Ja.
2: En voor alle duidelijkheid, mijn kinderen zijn 3 en 5.
0: Nee. Zijn die niet benieuwd?
2: Nee, maar
0: hebben die dat door, dat er iets nieuws is dat mama doet? Of
2: maar
0: dat
2: mijn kinderen
0: niet?
2: Die weten zelfs niet, die weten amper wat radio precies is. Die luisteren naar de radio en dan zeggen die, is dat uw collega die aan het zingen is? En dan denk ik, Benson Boone is, I guess, een beetje mijn collega. Ik denk op die leeftijd is dat allemaal nog heel abstract. Dus ik heb hen ook niet verteld, mama gaat nu een programma maken met blote mensen.
0: Ja, nee.
2: Dat is gewoon, mama werkt voor radio, mama werkt voor tv en that's it.
0: Voilà, ze hebben nog geen eigen streams account, dat is goed.
2: Nee, nog niet.
0: Zeg, jullie, je bent vanaf vandaag naast radiopresentatrice en DJ en mama en moetie, dat was je allemaal, maar nu ook officieel televisiepresentatrice.
2: Zot, hè?
0: Dat is wel een stempel. En dus hebben we voor jou een kleine verrassing, want we willen natuurlijk goed staan bij alle televisiepresentatoren van het land.
2: Ja, oké.
0: Blijf even vragen, dat is voor zometeen.

0: Trouwens, Johnny Roots, heb je al gezien wat voor prachtige cadeaus ik heb gekregen van het team van Vincent Live for
1: June?
0: Ik heb
1: het gezien.
0: Een body van een Antwerp.
1: Maar cute.
0: En een knuffeldoek van een Antwerp.
1: Maar
0: in vorm van een boshuiltje. Heerlijk. Ja. En dan een muts voor op haar hoofd. Ik denk ook als ik dan een keer hoe Rick dat ook op mijn hoofd past.
1: Ik ging net zeggen, zo'n baby past daar echt letterlijk zo een week in en dan is hij daar weer uitgegroeid.
0: Maar ik had gezegd dat ik ook een reactie had gevraagd bij Emma Salde, bij Thuisfront, wat ze vond van de merchandise. Mm-hmm. En haar eerste reactie had even meegenomen op antenne, die was, doe maar in het vuilbak. Maar er is ook een tweede reactie gekomen.
1: Oh.
0: Ja. Tweede reactie is een printscreen van een gesprek tussen Emma en Chaim, een van de medewerkers van het programma. Chaim, hallo.
2: Hallo.
0: Ja, ik weet niet of ze het naar jou ook gestuurd heeft, het printscreen.
2: Ja, zeker.
0: Maar op 30 juli 2026 heeft Emma naar jou volgende woorden gestuurd. Met het team AUB geen gekke babydingen van Antwerp kopen. Hé, hey, ik heb net die website eens gecheckt en ik kreeg al schrik. Ze heeft wel je antwoord eraf geknipt, dus ik weet niet wat je geantwoord hebt, maar...
2: Ja, dat weet ik. Ja, ik ben nog aan het terugscrollen. Maar ik vond wel dat in de categorie babydingen wel de minst gekke dingen.
0: Het zijn prachtige stukjes.
2: Dus het valt nog wel te verantwoorden, sorry. Ja,
0: ik denk ook, dat is niet erg. Sorry. Moet jij tegen haar zeggen, niet tegen mij. Ik vind het prima, hoor.
1: Ja, die informatie was ook niet gedeeld in het team, dus...
0: als maar
1: een vierde van het team het weet, ja. Dat gaat dan niet, natuurlijk.
2: Sommige dingen vergeet je.
0: Ja, dat snap ik helemaal.
1: Oh.
0: Dat is strategisch vergeten, dat is perfect. Dankjewel daarvoor.
3: Zometeen bij Vincent Live.
0: Lieke Lier is terug. Jolien die blijft hangen en een succesrubriek maakt zijn herintreden bij Vincent Live. En Paulien die heeft dingen van het nieuws, vermoed ik.
4: Klopt, verontrustende cijfers over onze leerlingen in het buitengewoon onderwijs.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
0: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedemiddag. Nog meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs zijn lang onderweg naar school. 2400 van hen zitten langer dan 1,5 uur op de bus van en naar school. Dat zijn er bijna 500 meer dan vorig schooljaar, dat meldt de Lijn.
5: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget, de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
4: Over 2 jaar wordt het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs hervormd. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen. Dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen hij wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval. Dat gebeurde vorige vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Je hoort de burgemeester Jean-Pierre de Groef.
6: Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die zogezegd van de brandweer was. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten van alle systemen stil te leggen tot we zeker zijn dat er niets van onze gegevens naar buiten is gekomen. Het is ook zo gelukkig, waren we heel snel bij, dus dat betekent dat er weinig kans is dat er dingen gelekt zijn.
4: Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort ophalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In Schotland is een prof van de KU Leuven vermist. Dat is een Brit van 45. Hij is op vakantie in de Schotse hooglanden. Hij vertrok gisteren voor een wandeling en keerde 's avonds niet terug. De politie spreekt nu van een onrustwekkende verdwijning en is ook een grote zoekactie gestart. In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het onderzoek loopt. En op het Italiaanse eiland Sicilië kunnen er vandaag geen vliegtuigen landen op de luchthaven van Catania, omdat de vulkaan de Etna weer actief is. Er is een aswolk tot 4 kilometer hoog gemeten. Daarom geldt daar sinds vandaag code rood. In augustus werden nog 100 vluchten geschrapt door een uitbarsting van de Etna. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig, maar in de namiddag krijgen we meer meer wolken en halen we maxima tot 28 graden.
0: 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de A12 verlies je 36 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord en een half uur van Aartselaar tot Wilrijk. Op de E313 een half uur extra van Antwerpen-Noord tot Aarselt-West en op de E19 18 minuten van Sint-Jobbingegoor tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring 30 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Groenendaal. Brusselse binnenring 30 minuten van Wezenbeek-Ophem tot Diegem. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 28 minuten. Ook het hier weggedaan. Ja, van Antwerpen-Noord tot Deurne op de Antwerpse ring, dus richting Gent. Richting Nederland op de Antwerpse ring, 25 minuten Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E40 richting Brussel, 23 minuten erbij van Zwijnaarden tot Wetteren. Daar is een ongeval gebeurd. En op de E40 tel je 10 minuten bij van Sterrebeek tot Heverlee. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
7: Nog 14 uur. En elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Nu nog niet, hè?
7: Music. Vincent Live.
0: Dat is pas vanmorgen vroeg. Eerst gaan we Jonny Roots officieel inwijden in het televisiepresentatrice-schap. Na Shakira en Die Die.

0: Shakira en Burna Boy en Dai Dai bij Vincent Live. Wie kent er Licky Lee nog? Dit was een hit in 2011.
1: Amai, dat is lang geleden.
0: Dan was jij net QDJ van
1: ja, klopt. Ja. Veel gedraaid destijds.
0: Maar ze heeft een nieuw nummer uit. Ze heeft er lang over nagedacht, denk ik. Het is samen met Swedish House Mafia en het zit in repeat of niet. Je mag er zo meteen je mening over geven. Maar we hebben dus vandaag QDJ Jolien Roets op bezoek, want zij presenteert sinds vandaag officieel het streamsprogramma Naked Attraction. Dit was jouw eerste televisieopdracht?
1: Ja, ja, echt als presentator.
0: Begint dat nu te kriebelen om dat vaker te doen? Of ging het prima zo?
1: Ik zeg niet dat ik dat niet nog wil doen. Zeker, ja, okay. Maar radio is wel... Ja, ja, ik denk dat jij dat ook hebt met de ronde tafel. Gewoon, dat is, ik weet niet, tof om zo eens iets nieuws te leren, om zo eens iets anders te doen, want het is een totaal andere skill. Dus ja, ik wil zeker nog meer doen, maar het mag niet ten koste komen van hier bij Q thuis te komen. Dat is toch wel echt, ja...
0: Zijn er bepaalde soort programma's die je graag zou doen? Zo liever de grote studioshows met veel publiek, of eerder dan de reality dingen, zoals Boos op Vrouw of zo, of Blind Getrouwd, of...
1: Ik heb daar eigenlijk nog niet over nagedacht. Ja, zo, ik weet het
0: of
1: niet.
0: Een format dat niet meer bestaat. Ik wil super graag 1 tegen 100 nieuw leven in Basel.
1: Ah ja. Eigenlijk, mijn stiekem droom is om een serie te maken, te schrijven. Ik heb superveel...
0: Scenarist?
1: Ja, ik heb echt superveel ideeën en dingen in mijn notities staan, maar ik weet gewoon niet hoe dat moet. Dus eigenlijk moet ik gewoon eens een echte scenarist aanspreken en vragen, kunnen we dat niet samen doen?
0: Of is dat dan spannend? Of
1: ja, meer komisch, romcom. Ja, en dan, zo over daten anno 2026.
0: Oh ja. Oh, zeg,
2: we blijven wel in de datesfeer, hè?
0: Ja, dat wel. Ja. Je hoort nu officieel Jolien Roets tot het kransje televisiepresentatoren.
1: Ja.
0: En dus hebben wij een kleine verrassing voor jou, toch wel?
1: Oké.
0: Ben je er klaar voor?
1: Nee.
0: Oké, let's go.
3: Dag Jolien, Andy Peelman hier. Zeg, ik heb gehoord dat jij die Naked Attraction gaat presenteren. Hela, dikke bal, proficiat. Daarmee kom jij nu natuurlijk in de club der presentatoren. Nou, het schijnt een raar volk, maar diep van binnen vallen wij mee. Ze schrijven van alles over ons, maar dan moeten we over u laten heen gaan. Zeg, veel succes en ik ben er zeker van dat je dat goed gaat doen. Bye bye.
4: Jolien Roets, James Cook hier. Wat heb ik gehoord? Heel wat geloofreden. Dat is van een programma dat ik heel graag zie. Dus om jou wat voor te bereiden.
0: Oh.
4: Nee, dat gaat niet doen.
0: Oh.
4: Veel succes. Toi, toi, toi.
0: En niet van naakt zien.
5: Hey, dag lieve Jolien, met Dina hier. Oh. Ik wou toch even 5 minuten de tijd nemen om u proficiat te wensen met uw programma Naked Attraction. Je bent nu officieel een tv-moetie. Proficiat. En ik ben zeker dat je dat kei goed gedaan hebt. Ik ga zeker kijken. En tot heel snel, hè, moet ik.
0: Nog eentje. Ja.
6: Dag Jolien, ik wou jou heel even feliciteren met je nieuwe programma. Het is waarschijnlijk al opgenomen, maar toch heel veel succes ermee. En welkom bij de Club van de Presentatoren. En laat u niks wijs maken. We zijn toffe mensen.
1: Dank u, Ruben. Dat is kei lief.
0: We zijn heel blij dat je erbij hoort, Jolien Roets. Maar de radio nooit achterlaten, verloopt.
1: Nee, dat is mijn passie. Dat is mijn baby, de Q-familie. Dus ik nooit, nooit in de steek laten.
0: Ik kan dit uitgrippen en als nodig is tegen u gebruiken.
1: Dat is goed.

0: Toen wij met vakantie vertrokken, was dat net uit de top 10 gevallen. Naar 13. En dan is dat naar 20, naar 24, naar 26 gegaan. En nu zit dat plots terug op 8. Wat een nummer. Talk to you. Wanneer ik even in de war was, ik dat nummer hier te doen. Raar. Heerlijk wel, hoor. Talk to you was dat. Zometeen krijg je in Repeat of Need nieuwe muziekje van Licky Lee samen met Swedish House Mafia. Ik heb goed nieuws voor de liefhebbers van Pommen in Thijs.
1: Ja?
0: Zij treedt binnenkort op in de Ziggo Dome in Nederland. Er is wat de afwasdome van Ginter. Jij gaat er naartoe, Paulien?
1: Nee, ik moet werken die dag.
0: Oh.
1: Ja, het is echt het ligt heel gevoelig, dus ik zou graag hebben dat je over iets anders
0: babbelt. Nee, wanneer is dat?
1: 7 november.
0: 7 november. Oh ja, oh nee. Oh.
1: Jij weet dat dat niet lukt, hè?
0: Ja, ik weet het. Nee.
1: Dus moet je daar dan per se over praten? Want alleen...
0: Ja, de reden dat ik erover praat is... het ticket van Paulien is vrijgekomen en kan je winnen via de social media van Q-Music. Nee, we hebben tickets voor haar show in de Ziggo Dome in Nederland. En wat je daarvoor precies moet doen, dat leg ik zo meteen uit.
2: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
3: Licht het op. Laat het op, werkt het op stroom?
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké. Okay.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
9: Ja, maar kom niet, hè.
6: Oh, hij komt niet.
9: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
12: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
14: Vincent. Let's have some fun.
15: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: Tommelien Thijssen en de Rob of Ronder bij Vincent Live. Ze staat binnenkort dus in de Ziggo Dome in Nederland. Dat is wat het, de AFAS Dome van Ginter. En dat is hopeloos uitverkocht. Er zijn enkele tickets vrijgekomen omdat Paulien van het nieuws niet kan gaan.
1: Nee.
0: Zij moet werken. Het is thans op een zaterdag in november.
1: Ik weet het.
0: Maar we gaan daar later veel meer over vertellen wat daar aan de hand is die dag. Maar bon. Het voordeel voor jou is dat je die tickets kan winnen. Die zijn, staan te koop. Staan te winnen bedoel ik via onze Instagram-pagina. Dus dan zie je Pommelien met allemaal reacties van mensen. Oh my god, het is uitverkocht. En dan, we hebben een prijsvraag. De Pommelien prijsvraag. Zal ik eens voorlezen?
1: Ja.
0: Wat is een nummer van Pommelien Thijs, maar ook een Grieks mythologisch figuur met de wereld op zijn schouders?
1: Oh.
0: Ja. Ik heb toch even een lijst van de Griekse goden erbij gehaald. Het is echt een lange lijst, hè?
1: Ja.
0: Aphrodite, Apollo, Ares, Artemis, Demeter, Dionysos, Eros. Ha, Dionysos, is dat geen merk van Decathlon? Hermes, Iris, Pallas Athena, Pan. Pan, dat is de god van woud. Je zou zeggen van het koken of zo. Pan, maar nee, woud. Poseidon, Zeus, Chaos, Erebos, Eros, dat is van...
1: Liefde.
0: Goed zo. Gaia, dat is van...
1: De dieren.
0: Van de aarde. Strikvraag. Zit het vol. Oceanus, van...
1: De oceaan.
0: Ja, correct. Goed.
1: En Poseidon, zo... toch ook van de oceaan?
0: Ja, maar dus Gaia... Nee, en wat zei ik? Oceanus, die is een zee- en riviergod. Dat is apart.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Aparte, okay, dat is apart voor de oceanen.
1: En Poseidon is iets gegroter.
0: Dus je hebt de oceaniden, dat is dan per oceaan nog een andere ook.
1: Oh.
0: Ja, daar moet je voor opletten.
1: Maar er is wel maar eentje die de wereld op zijn schouders draagt.
0: Er is ook maar eentje, denk ik, waar Pommelien dat liedje over geschreven heeft.
1: Ja, er is nog een mythologische Griekse figuur.
0: Echt?
1: Die iets te maken heeft met de val van Troje. Cassandra.
0: Paard. Ah, het is niet Cassandra.
1: Het is niet Cassandra.
0: Ah, dat is ook, moet ik het echt nog eens opzoeken. Repeat.
2: Of niet?
0: Ja. Maar goed, ik kan ook niet die dag, want het moet ook werken.
1: Ah ja.
0: Qmusic.be, die Instagram-pagina, daar moet je zijn. En nu is het tijd voor nieuwe muziek van Swedish House Mafia en Licky Lee. Die hebben een samenwerking. En de titel is een doordenker van Dorothee. Happiness is so sad. Repeat of niet?

0: 7 november staat Pommelien Thijs in de Ziggo Dome in Nederland. Paulien van het nieuws kan niet gaan, want ze moet werken. Ondertussen laat Mike dat Ingo Münster weten. Moet Paulien misschien werken op de Plopsa-run? Het is die dag blijkbaar een loopwedstrijd in Plopsaland.
1: Ik kan daar nog niks over vertellen.
0: Zijn jij weer aan het sporten geslagen, zeg?
1: Niet te enthousiast zijn, Vincent.
0: Pas op, want
1: Summer Buddy
0: is
1: alweer niet meer veranderd.
0: Summer Buddy van 27 moet je nu aan beginnen. Hè?
1: Ah ja.
0: Ah ja.
1: 7 november misschien.
0: Ja. Tijd voor de reacties voor Swedish House Mafia en Liki. Repeat. Of niet? Ja, Elke uit Mechelen vindt het flauw en eentonig. Jentel zegt, het is waarschijnlijk de bedoeling van het liedje, maar het maakt mij sad. En daar heb ik geen zin in. Dus ook zij zegt niet. Maar dan is er Martine. Die zegt, komt traag op gang, dus ik had even twijfels, maar toch een repeat, want het is er bonk op tegen het einde. Calista zegt hetzelfde, het begint raar, maar het verlengt het zomergevoel wel. En daarom is het voor haar een dikke repeat. Jonas voelt de vibe en zet er een emoji bij van een cd. Kinderen, een cd was de voorloper van de mp3, wat de voorloper is van Spotify. Ja. Gregory die stuurt eerst ja, repeat met het voordeel van de twijfel, maar die heeft dan 30 seconden later gestuurd, doet toch maar een niet.
1: Oei.
0: Maar over het algemeen is het wel een repeat, het gaat door, maar wel met zo'n 60-40 verdeling of zo. Maar het nummer gaat door en je hoort het opnieuw vanavond bij Timo Perida, want Johan Lins is met vakantie. Je moet herstellen van de avondspits.
1: Begrijp ik.
0: Ja, maar dat is, zijn van die gasten die presenteren dan 3 weken een avondspits, denken dat ze ook vakantie krijgen. Zoals de mensen die dat dag in dag uit doen, jaar na een stuk. Maar dat is niet zo. Dat is gewoon niet zo. Maar dat is niet erg. Weet je waar ik wel echt naar uitkijk?
1: Nee.
0: Mijn goede vriend Frank Dubocage nog eens horen. Dag Frank.
2: Hey, dag Vincent.
0: Hoe is het ermee? Het is lang geleden, zeg.
2: Amai niet, zegt dat wel. Ja. Nogmaals, dikke proficiat, maar ik had je een sms'je al gestuurd, hè, toen ik het wist.
0: Ja, ja, dat klopt.
2: Dat klopt.
0: Jij bent zo een van die weinige mensen die iMessage gebruikt in plaats van WhatsApp.
2: Dat verklaart waarschijnlijk mijn leeftijd.
0: Ja, dat je het zelf zegt. Zeg maar Frank, hoe is het geweest eigenlijk de voorbije 2 maanden? We hebben elkaar 2 maanden niet gehoord, hè?
2: Een lange vakantie, een heerlijke vakantie heb ik gehad. Van alles en nog wat gedaan, dus...
0: Ben je weg geweest?
2: Ik ben meerdere keren weg geweest. Ja.
0: Ben eventjes
2: gaan hiken naar Oostenrijk met de dochter. Dan ben ik naar de champagnefeest geweest. Dan zijn we ook nog even 5 dagen naar Amerika geweest, Atlanta, Georgia. En dan nog een weekje naar Madeira.
0: Dus je hebt eigenlijk ook niet gewerkt de voorbije maanden.
2: Daartussenin heb ik eigenlijk alleen maar
0: gewerkt. En daartussen was ook 3 dagen dan alles bij elkaar op de...
2: Dus die dagen dat ik niet op reis was, heb ik gewerkt.
0: Ja, dat was toen het hittegolf was, waarschijnlijk.
2: Ja, zoiets inderdaad.
0: Dat is goed. Frank, we komen zo bij jou, goed? Dat is goed. Paulien, het blijft de verkeerde kant op gaan met het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs.
1: Ja, dit schooljaar zitten ruim 2300 leerlingen langer dan 1,5 uur op de bus van en naar school. Dat zijn er 400 meer dan vorig schooljaar. Volgens de lijn komt dat doordat er meer leerlingen zijn in het buitengewoon onderwijs, terwijl het budget wel hetzelfde is gebleven. De politiek heeft een hervorming aangekondigd die beterschap zou moeten brengen, maar die is pas over 2 jaar. En in Weinigem is een bromfietser van 26 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Hij kwam onder een vrachtwagen terecht toen hij wou inslaan. De chauffeur van de vrachtwagen was in shock en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht.
0: Voor het weer gaan we dus naar Frank Dubocage. Dag Frank.
2: Dag Vincent.
0: Het was een mooie dag vandaag, moet ik zeggen. Het was warmer dan ik dacht dat het ging zijn toen ik wakker werd.
2: Ja, we waren gestart met 18, 19 graden. Dus dat is toch wel uitzonderlijk zacht. Voor de rest natuurlijk hebben we eerst veel wolken gehad. Het heeft zelfs op veel plaatsen nog wat geregend. Dat is wat van die motregen. Maar het was allemaal weg, dus het is helemaal opgeklaard. Dus het is overal droog. Zonnetje die erbij komt. Dus we gaan toch een mooie zonsondergang op veel plaatsen kunnen zien. Dus het is eventjes toch wat een nazomers gevoel dat we nu krijgen als we naar buiten gaan. En het wordt dan een zo goed als heldere nacht, een rustige nacht ook met temperatuur ergens rond 15, 16 graden. Ja, en morgen, dat is eigenlijk al dagen, zit dat in het weer, in de weermodellen. Hè. Morgen wordt echt een nazomerse, zomerse dag eigenlijk zelfs, want we gaan temperatuur krijgen van boven de 25 graden. Dus 26, 27 graden is mogelijk in het binnenland. 23 graden aan de kust. Het is eigenlijk omdat we in een warme sector zitten, tussen een warmfront en een koufront, en er zit een bel van warme lucht altijd. Oh. En dat gaan we dus effectief ook morgen voelen. Hè. Nu, dat koufront, dat komt wel stilletjes aan wat dichterbij, dus dat gaat zich vertalen na de middag in toch al net iets meer bewolking dat binnencijpelt, en aan het eind van de dag kan het helemaal betrokken geraken in de westelijke provincies. Maar in het oosten bijvoorbeeld blijft het nog lange tijd zonnig. Om een idee te geven, die 27 graden is voor de Kempen, maar ook bijvoorbeeld voor Ardennen. Dus, omdat het daar natuurlijk nog... daar blijven ze heel de dag nog in die warme lucht.
0: In die bel. Dus, Fantastisch.
2: En je wel warme lucht, inderdaad. Ja,
0: schitterend. Ja, met Salal aan Durbuy zou ik zeggen. Zomer.
2: Ja, zou ik zeker doen.
0: Hoogzomer.
2: Zalig moet dat zijn.
0: Ja, heerlijk. Mm-hmm. Maar dat kunnen we dus niet vasthouden, als ik het goed begrijp.
2: Nee, dat koufront gaat dan dinsdagavond, dus morgenavond, doorheen het land trekken. Dat geeft tijdelijk regen. Na middernacht komen we daarachter en is het weer helemaal droog. En morgenochtend is het dan eerst droog en zonnig. Maar in de loop van de dag krijg je dan die typische stapwolken die dan uitgroeien tot buien. Dus plaatselijk is dat de ene regio zal meer buien hebben dan de andere. Maar wat vooral opvalt na dat koufront, ja, veel kouder lucht die binnencijpelt. Dus dat gaan we morgen merken. 8 graden moeten we prijsgeven. Dus we gaan van 26 graden naar 18 graden maximaal.
0: Dat is een zeer groot verschil. En daar blijven we dan hangen de dagen nadien, of niet?
2: Toch wel, ja. Donderdag ook 18 graden. Het zal meestal grijs zijn dan, met af en toe wat lichte regen. Vrijdag zijn het alweer wat buien bij 19 graden. Het weekend iets zachter. 21 graden kan het worden, zowel zaterdag als zondag. Maar zaterdag is eerder grijs. Met ook wat gemiezer. Een beetje het weer van deze ochtend. Dat we dan op zaterdag heel de dag gaan krijgen. En zondag, dan begint het ook allemaal nog nat. Maar dan zou het na de middag wel droger worden met enkele opklaringen. En heel misschien, maar ik weet mijn woorden, want we begeven wij op lange termijn, zie ik toch vanaf maandag wat beterschap. Hoogdrukgebied in onze richting uitkomt. En dat zou dan stabieler weergeven met meer zon en waarschijnlijk ook weer iets warmer. Dus dat we toch wel richting 3, 24 graden gaan. Maar enfin, dat moeten we allemaal een beetje afwachten natuurlijk.
0: Maar de zomerkleren moeten er nog niet de kast in, als ik het zo hoor.
2: Ik zou dat niet doen. Nee. Ik zou dat niet doen. Top, ja, het is toch typisch voor september en oktober dat het een beetje op en af gaat en je toch nog een paar mooie dagen kunt krijgen.
0: Genieten. Frank, dankjewel. Tot morgen.
2: Ja, tot morgen.
0: Doei. Ja, even kijken hoe het zit op de weg. Er zijn 9 files waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Brusselse binnenring tel je 50 minuten bij van Wezenbeek op hem tot Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd. Op de buitenring 24 minuten van Argonteuil tot Groenendaal en 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Richting Brussel op de E40 tel je 40 minuten bij vanaf Sint-Nijs-Westrum tot de Wetteren. Richting Antwerpen op de E313 verlies je 19 minuten van Geel-West tot Herentals Industrie. En ook 30 minuten van Hasselt-West tot Beringen. Op beide plekken is er een ongeval gebeurd. Op de A12 richting Antwerpen ook nog 23 minuten erbij. Vanaf Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 29 minuten van Antwerpen West tot Berchem. En daarvoor al 17 minuten van Sint-Aan-Linkeroever tot Antwerpen West. Sta je er andere plekken aan te schuiven en verlies je daar minder dan 15 minuten?

0: Martin Garrix en Ed Sheeran bij Vincent Live en Repeat It. Exact 3 weken geleden is er iets gebeurd. Enfin, 3 weken, 2:38:33 geleden is er iets gebeurd. Want dan ben ik vader geworden. June Virus is geboren op 24 augustus. En sindsdien zit ik helemaal in de babysfeer natuurlijk. En ik was op zoek naar hoe kan ik daar nu op de radio soms over vertellen zonder dat het te veel wordt. Want ouders zijn zo, die praten over niks anders. Ze laten ook aan iedereen voortdurend foto's zien. En dat, ik wil dat een beetje kanaliseren. En ik dacht, we hebben lang geleden eens een rubriek gehad over baby's. Misschien is het een mooi moment om dat van onder het stof te halen.
1: Dit is de 1 kilometer baby's van Vincent Live.
0: Ja. Het concept is zeer simpel. Wij verzamelen baby's, nieuwe Q-luisteraars, tot we een kilometer baby's hebben. Want wat is typisch baby's als ze geboren worden? Wat voor geslacht is het? Hoe veel weegt ze? Of hij? En hoe groot is hij?
2: Ja.
0: En als we al die lengtes optellen, moeten we aan een kilometer komen. Als jij mama of papa wordt, of grootouder, kan ook, of meter of Peter of whatever, stuur een kaartje op naar de radio. Ons adres is super easy te onthouden. Dat is Vincent Live, dat ken je. Media Laan 1, Avenue Media. Okay. 1800 Vilvoorde. Simpel. En dan komt dat hier toe en dan beginnen wij te tellen. Dan beginnen we te tellen, beetje bij beetje bij beetje, tot we 1 kilometer baby's hebben. En ik dacht,

0: Allee, ik dacht dat jij het goede voorbeeld ging geven.
1: Ah ja. Dat moet ik vergeten zijn.
0: Maar dat meent jij toch niet?
1: Ja, nee, ja, want het is ook niet dat er een vakje ingevuld is of zo. Ja?
0: Dus eigenlijk is dit kaartje ongeldig, hè?
1: Ja, maar ik kan het erop schrijven, hè, als je wilt.
0: Nee, dank u.
1: Ja.
0: Maar hoe groot is het dan?
1: Ja, dus
0: want ja,
2: we beginnen te sparen nu aan 1 kilometer penis.
1: En June zou graag de eerste 51 centimeter bijdragen.
0: Oké. Okay.
1: Zoals 51 centimeter groot.
0: Mooi
1: groot, hè, zoals de mama. Ze is bijna alles zoals de mama. Over dat ze goed slaapt, dat heeft ze van mij. En dat is uiteindelijk toch wat iedereen wil weten.
0: Dat is waar.
1: Maar dus, stuur een kaartje op naar de radio van jouw pasgeboren baby. Wij sturen jou sowieso, dat doen we al jaren eigenlijk, een buffetje terug. Thank you. Superleuk, superschattig. Maar er is ook een prijs voor het kaartje van de week van 1 kilometer baby's. Wat dat is voor zo meteen. Ik heb het bij. Het maakt lawaai, zoals het hoort bij prijzen voor kindjes. Dat is voor zo meteen.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, nee. 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Humo
6: fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
7: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
6: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
7: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
6: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijme Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
7: Humo!
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is...
9: Wauw!
8: Van Vibra.
10: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
9: Ja, ja.
10: En zaterdag Scouts Weekend.
9: Komt goed.
8: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is...
9: Wauw!
8: Van Vibra.
11: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
14: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
13: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recubel.
15: Vanavond bij VTM wil Elke geen geheimen voor Denzel, in Blind getrouwd. En bij VTM 2 is er een moordende masseuse in het nieuwe seizoen van The Hunting Party. Vanavond bij VTM en VTM 2.
16: Vincent Live.
17: Let's go.

0: Pink bij Vincent Live en What About Us. Het is van 10 juli geleden dat Vincent Live op de radio was. En het is van 9 juli geleden dat ik mocht draaien aan het rad van Winnemet. Gelukkig is het spel wel al opgestart met Jor en Naomi. En dus zit er wel al wat in de pot. €450 om te spenderen aan eender wat. Pauline, wat zou je daarmee kopen?
1: Oh, waarom was ik niet voorbereid op deze vraag? Ik zou daar... Ja, dus het gaat wel terug over mijn katten. Maar...
0: Wat een verrassing!
1: Hun drinkfonteintje is kapot. En dus katjes drinken eigenlijk makkelijker als er... Ja, dat is zo een bakje en daar zit dan een bloemetje in en dan komt het water uit dat bloemetje. En katten drinken dus veel makkelijker aan bewegend water dan aan stilstaand water, maar dat is kapot.
0: Is dat iets dat de kattenindustrie heeft wijsgemaakt aan de baasjes of is dat echt zo?
1: Dat is echt zo, maar dus Archie, mijn oudste kat, die heeft last van zijn blaas. Die kan daar soms zo wat steentjes in hebben en hij moet dus goed drinken.
0: Dat is al per totaal.
1: Ja, dat was van in het begin eigenlijk al.
0: Ah, ja.
1: En dus ik heb nu een nieuwe kattenfonteintje nodig, maar ik heb mij een beetje ingelezen.
0: En kost dat €450?
1: Nee, 100 of zo.
0: Ah, ja, okay.
1: Allee, want ik wil dus een deftig.
0: Als het dan maar is.
1: Want ik wil eentje van steen. Dat is ook hygiënischer, want ik heb gelezen dat ze van die plastic dus puistjes kunnen krijgen hier op hun kinnetje.
0: Krijgen katten puisten?
1: Ja, ik wist het ook niet, maar dat zijn zo'n kleine zwarte puntjes.
0: Maar echt, sorry, maar volgens mij is dat gewoon een advertentie dat ChatGPT heeft bedacht en u heeft voorgeschoten en je gelooft daar alles van.
1: Ja.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Maar dus ik zou toch met een deeltje van het geld een kattenfontein kopen.
0: Oké. Okay. Het mag ook gewoon GTA 6 zijn dat je mee zou doen. We spelen zo meteen.
2: Vincent Live presenteert 1 kilometer baby's.
0: We zijn officieel begonnen terug met het verzamelen van 1 kilometer baby's. We zitten aan 51 centimeter, want ik heb het geboortekaartje van kleine June Virus, alvast op de stapel gegooid. We zitten dus aan 0 kilometer, 0 meter en 51 centimeter. Tandje bijsteken dus, alle geboortekaartjes van de verse baby's zijn welkom via Vincent Live, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde. Het moet wel een verse baby zijn. We zijn niet met geboortekaartjes uit 2011. Dat is superleuk, dat is supercute, maar nee. We sturen wel een Q-slabbetje terug, maar er is ook iets nieuws, want elke week ga ik het kaartje van de week kiezen. Dat kunnen verschillende redenen zijn. Dat kan dat er een emotioneel verhaal aan vasthangt. Dat kan zijn omdat het enorm lijkt op het kaartje van June. Ik ben het super bevooroordeeld. Dat is niet erg. Ik kies een kaartje van de week. En die persoon die wint iets extra. Die wint de Vincent Live Baby Gym. Dat is een term die ik tot 3 maanden geleden ook nog niet kende.
1: Ik ging net zeggen.
0: Geen zorgen.
1: Okay.
0: Een baby gym, dat is zo'n ding. Als je het kind op de rug of zo legt, dat er dan van boven zo ballen zijn om tegen te raffelen en zo.
1: Ah, ja.
0: Ja, zo.
1: Dus op de grond.
0: Ja, speelgoed. Dus dat bestaat meestal uit een mat en dan een boog erover. Aan die boog hangen allemaal leuke dingen.
1: Leuk.
0: En dus we hebben een custom-made baby gym van Vincent Live. Hier zie je, hij is echt zeer opvallend qua kleur. Want het is een babymat met een mini-olifant en een giraf. En die hebben een muziekinstrument. Want dat zijn de twee thema's.
1: Dat is een nijlpaard, hè?
0: Er zijn twee thema's. Dieren en instrumenten. En teringherrie, dat is het derde thema. Zullen we eens luisteren wat er allemaal uitkomt?
1: Heel graag.
0: Oké, wacht. Dus, je hebt 3 opties. Dit is de optie van de cijfertjes.
3: Ga op ontdekking met de dieren.
0: Ah, de dieren, sorry.
1: Oh,
0: ga op ontdekking met de dieren.
3: Zeven, lente, nijlpaard.
0: Voilà.
3: Olifant. Tijger. Giraf. Leeuw, beer.
0: Mooi, hè?
1: Heel mooi.
0: En dan blijft het blijft altijd lawaai maken, wat hij ook doet. Dus het is wel belangrijk. Dan heb je nog een andere knop, dan wordt het meer een piano-ding, denk ik. Dus dan kan je dan Hey Jude op aanleren, bijvoorbeeld.
3: Tijd voor muziek.
0: En dan tijd voor muziek. En dan komen er gewoon volle liedjes uit.
1: Leuk,
0: ja, dat
1: maar
0: leuk.
1: Dat is dan als de baby al een beetje ouder is, toch?
0: Dat is de baby gym aan zich. Ja, er is ook nog een soort rammelaar. En een knop.
1: En wat maakt het dan heel Vincent Live?
0: Wel, er raakt een beeldnis aan van mezelf. Dus we hebben mijn lichaam... mijn lichaam ge-3D-print. En in een bal gestoken, zodat die zo... Tegen die balletjes van die kinderen. Snap je?
1: Dat is de het al scheef in de bal.
0: Een uniek object, de Vincent Live Baby Gym, voor het kaartje van de week.
1: Het is prachtig.
0: Ja, dat vind ik wel, toch? Ja. Allee, het is toch echt mooi. Sorry, ik moet het uit.
1: Ja.
0: Dus zo over 50, hè. Ja. Elke week eentje.
1: Oké.
0: Dan kopen we wel bij als we nog niet aan een kilometer zitten. Meedeel aan 1. 1800 euro voor de stuur een geboortekaartje op. Je krijgt sowieso een slabbertje. En als je pech hebt, ben je het kaartje van de week. Dan krijg je ook nog een Vincent Live Baby.
2: Dit is deze week de Q-Tip.

0: Jamie Miller met de Q-topschef van deze week, Baby Doll. Jesse die stuurt, wacht, ik heb niet goed gehoord, Q-slabbetje. Wij zijn afgelopen vrijdag ouder geworden van een kapoentje. Louise is geboren.
1: Oh, welkom.
0: 8 voor 5 in de namiddag. Mogen de geboortekaartjes verstuurd worden? Ja, die mogen verstuurd worden. Vincent Live, meedel aan 1800 veel voor en dan krijg je een Q-slabbetje en ben je misschien wel het kaartje van de week en krijg je ADHD in de vorm van een Vincent Live Baby Jim.
2: Winnen met.
0: Winnen met, dat gaan we spelen. €450 en één letter die centraal staat vandaag.
2: Ha.
0: Aha. Aha. Aha. Van Hespenrol. Stuur een audiobericht via de Q-app waarin je zegt winnen met een ha. En dan maak je zo meteen misschien kans op €450. Eerst David Guetta en Sia met Titanium.

0: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
8: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
9: Goedenavond. Nog meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs zijn lang onderweg naar school. 2300 van hen zitten langer dan 1,5 uur op de bus van en naar school. Dat meldt de Lijn.
10: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
9: De politiek heeft een hervorming aangekondigd, maar die komt er pas over 2 jaar. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen. Dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen hij wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf 1 oktober stijgen de sociale energietarieven. Dat is het voordelige tarief dat mensen betalen die een leefloon krijgen. Tegenover de voorbije 3 maanden komt er voor elektriciteit gemiddeld 7% bij. En voor aardgas is dat 11%. Energie-expert Kenneth van Sina.
11: De energiemarkt heeft het moeilijk. Je ziet elke dag opnieuw die prijs van energie, zeker aardgas, die zie je elke dag opnieuw stijgen. Dat gaat de consument voelen, maar dat moet de kracht natuurlijk ook doorrekenen aan de mensen die beroep kunnen doen op een sociaal tarief. Dus zolang dat die geopolitieke spanningen verder oplopen, dan gaan we die prijsstijging ook de komende weken en maanden waarschijnlijk nog terug zien komen.
9: In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog. In de Oostzee bij Polen heeft het Poolse leger een Russische militaire drone gevonden. Dat meldt de Poolse minister van Defensie op X. Volgens de minister gaat het om een onbemande drone. Opvallend, er werd geen schending van het luchtruim geregistreerd. Vermoedelijk is de drone afgedreven. Experts onderzoeken nu of de drone nog explosieven heeft. En goed nieuws voor de fans van de Britse rockband Oasis.
12: Ja.
9: Dat is voor jou, Vincent.
12: Ja, zeker.
9: Want er komt een nieuwe wereldtournee aan. Dat hebben de broers Liam en Noel Gallagher aangekondigd op sociale media. De groep trekt onder meer door het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten. Naar België komen ze niet, maar naar Frankrijk en Nederland dus wel.
12: En nu wordt het dus ingewikkeld. Dus nu moet je, als je registreert, vertellen naar welk optreden je wilt gaan, naar welke plek of zo. Maar het maakt mij niet uit.
9: Kan je dan niet alles opgeven?
12: Ja, maar het is weer een soort van loterij, dus je moet er een paar kiezen.
9: Ah.
12: Oh, verschrikkelijk. Het wordt weer moeilijk. Vorige keer stond ik 168.000 in de wachtrij.
9: Maar je hebt wel tickets gescoord, hè?
12: Ja, iemand anders heeft tickets gescoord. Ik zeker niet. Tegen het einde van de dag stonden er nog 52.000 mensen voor mij en was het al 5 uur uitverkocht. Nee.
9: Oh, vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig. In de namiddag krijgen we meer wolken en halen we maxima tot 28 graden.
8: 11
12: files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse bindering moet je een uur bijtellen. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Groenendaal. Op de buitenring 32 minuten van Waterloo tot Groenendaal. En 13 minuten van Wezenbeek-Ophem tot Diegem. Op de E313 richting Antwerpen 24 minuten erbij. Van Hasselt-West tot Beringen. En 12 minuten van Herentals-Oost tot Herentals-Industrie. Op de A12 11 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. En 10 minuten van Aartslaar tot Wilrijk. Op de A201 verlies je 17 minuten van de NAVO-tunnel tot Diegem-Industrie. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En op de E314 richting Brussel 13 minuten erbij van Zolder tot Lummen. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je minder dan 10 minuten. Hoeveel uren zou het nog zijn tot elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis?
13: Nog 13 uur. Huh? En elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. Okay. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
14: Music.
13: Vincent Live.
12: Hey, bij ons kan je €450 winnen. Is toch ook leuk? Nee? Ik vind het wel leuk.
14: Ja.
12: Na Teddy Sims en Mr. Know It All.

0: Swim's Mr. Know-It-All. Ik ga het zeggen zoals het is, het Q-onderzoeksbureau bestaat niet meer. Ik was even binnenkomen, hè.
1: Maar wel... Alleen moet die communicatie nu zo direct?
0: Ja, maar dus... Ik kan daar heel veel poespas rondhangen, maar we gaan gewoon iets leuker doen.
1: Dat is wel waar.
0: En dus het Q-onderzoeksbureau, dat doen we niet meer. Maar we hebben een ander rubriekje bedacht. Waar interactie zeer belangrijk bij is. En waar doldwaze verhalen van Q-luisteraars ook centraal in komen te staan. En ik heb er ongelooflijk veel zin in. Waanzin! En ik moet mezelf zo meteen gaan omkleden om de rubriek tot een goed einde te brengen. Ik snap dat dat heel raar klinkt als je naar de radio luistert en niet kijkt. Maar het is gewoon zodat ik mij extra kan inleven in mijn nieuwe rol.
2: Q-music. Winnen met een H.
0: Eerste H. Je wint sowieso €450 als je zo meteen 10 termen kan geven binnen de 30 seconden met de letter H. De kandidaat van vandaag is Lien, 32 uit Geel. Dag Lien.
3: Hey, dag Vincent.
0: Lien, je wilt graag meespelen met de letter H, maar dan moet je mij nu wel vertellen wat je lievelingswoord met de H is.
3: Hula-hoepen.
0: Hula-hoepen. Ineens een werkwoord, zeg. Haha. Kan je dat langer goed?
3: Ça va wel.
0: Omdat zo in vorig seizoen in de Mol, hè, hadden ze zo bij de eerste aflevering gezegd van ja, in de finale moet je goed kunnen hula-hoepen, allemaal oefenen. Ja. En ineens besefte ik zou dat heel slecht kunnen. Dat is eigenlijk moeilijk, hè, hula-hoepen.
1: Ja, dat is ook niet iets dat je elke dag doet.
0: Nee, maar gaat dat vroeger op de speelplaats ook al een mensen die dat konden, mensen die dat niet konden.
1: Dat is waar.
0: In welke kamp zat jij, Paulien?
1: Ik kon het.
0: In welke kamp zit jij, Lien?
3: Ja, ik ook. Ik kon het ook.
1: Misschien is het een meisjesding.
0: Misschien moeten we een cliché-test vragen over hula-hoepen stellen. Kan.
1: Woensdag, bij de kindjes.
0: Ah ja, dat is waar. Dat is een goed idee. Gaan we doen. €450 aan shoppingbudget, Lien. Wat zou je daarmee kopen?
3: Ik zou eens lekker gaan eten of iets goed gaan winkelen.
0: Voor €450 gaan eten, dat kan. Dan heb ik een boek voor jou om aan te raden. De Gomeo-gids. Okay, fantastisch lekker restaurantjes uitkiezen. Goed, we gaan eraan beginnen. 10 categorieën, 30 seconden. Jij geeft voor elke categorie een woord dat met de H begint. Als het lukt, is het jackpot. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: 3, 2, 1, go. Iets uit de badkamer.
3: Handzeep.
0: Een vakantiebestemming.
3: Hongarije.
0: Een muziekinstrument.
3: Hand.
0: Een wat?
3: Hand. Monica, nee.
0: Maar zonder het woord hand? Allee.
3: Harmonica?
0: Ja, goed, broodbeleg.
3: Ham.
0: Een serie.
3: Hannah Montana.
0: Een tuingereedschap en de tijd is op. Verdorie.
1: Oh.
0: Ja, een harmonica, dat mag hoor. Een handharmonica daarentegen. Dat weet ik niet wat ik dat ken.
3: Ja, nee.
0: Ah, verdorie.
3: Een
0: hobo.
3: Ja.
0: Ja, een harp. Dat bestaat ook natuurlijk. Verdorie. Tjoe toch. En je deed het wel goed, maar je bleef even hangen op de muziekinstrumenten aan een hand. Een hand, ah, tjoe toch. Je haalt uiteindelijk 5 op 10, dus je bent er wel door. Is dat een troost?
3: Ja, dankjewel.
0: En je wint de Vincent Live luchtverfrisser. Dat is een ding dat ruikt naar frisse lucht. Veel plezier ermee. Tot ziens.
3: Geweldig, dankjewel.
0: Yo, bye-bye. Nu is het tijd voor Crisscross Amsterdam. Die hebben een nieuw liedje. My Oh My. Maar eerst Cyril, dat je misschien al herkent aan dat gitaartje onder mij. Dit is Stumbling In.

0: C'est ça la vie, baby.
1: C'est ça la vie, baby. Dat was Mayo Mayo van Crisscross Amsterdam. Straks is het tijd voor de laatste nootjes van Vincent Live. Dan laat ik het einde van Vincent Live horen. Dat is het einde van het laatste liedje. Dan moet jij raden wat liedje dat is. Maar daarvoor is er een nieuwe rubriek bij Vincent Live. Een nieuw ding dat we elke dag gaan doen. Waarin de verhalen van de Q-luisteraars naar boven komen. De gekste verhalen uit je leven. En we daar nadien met z'n allen over gaan doorkletsen. Het wordt heel leuk. Maar... ja, het is wel zo met theater erbij ook. Hè. Dus we hebben aangepaste muziek en er is een sfeer dat wordt gecreëerd. En de eerste keer is dat extra moeilijk.
2: Ja.
1: Omdat niemand van iets weet, behalve wij met het team van Vincent Live, die daar maanden aan het voorbereiden zijn. Dus ik dacht, misschien moet ik, om mij extra in te leven in de rol, mij zo meteen omkleden.
2: Ah ja?
1: Ja.
2: Aan gemeente?
1: Ja, ik heb wel echt een outfit gekocht. Voor de rubriek. Ik ga er nu niet elke dag tussen 6:30 en 7:00 dragen, want dan ga je beginnen rieken, maar ik ga wel,
2: okay.
1: Wel af en toe...
2: En ik mag gewoon mezelf zijn, toch? Hè?
1: Want het personage dat ik speel staat wel ver van...
2: wie je bent.
1: Hoe ik mij normaal gedraag in de radiostudio. Toch? Dus als het goed is, Paulien, ik doe nu even, start even de reclame in Taylor Swift. En dus als het kapot is, pak jij over. En ik kom terug dan tegen het einde van Taylor Swift in full outfit.
2: Ik wil mij ook verkleden.
1: Nee, carnaval is later. Het is er nog veel te warm voor u. Oké? Okay?
2: Dat is waar.
3: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
4: Ja, het is ja!
2: Ja!
3: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. En Dorothy hebben alles gegeven.
5: Oh nee, hè?
6: Alles, nee.
5: Dat is niet waar.
6: Niet alles.
5: Het strafste komt nog.
6: Zijn maar zeker.
3: En nu zijn ze terug.
7: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
3: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister morgen naar Maarten en Dorothy. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q Music.
8: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
9: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
13: Chipolatas, klinkt goed, hè?
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
14: Deze week bij Hema. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
15: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook.
3: Vincent Live.
16: Hey, it's Taylor Swift. I hope you love it.

0: Oh nee.
1: Ja?
0: Ah.
1: Berg.
0: Gelukkig. Ik dacht hier dat ik het moest overnemen.
1: Ola!
0: Hoe ziet jij er nu uit?
2: Als een idolaisbare natuurlijk.
0: Ik kan u niet serieus nemen met die pruik.
2: Dat is wel de bedoeling om het serieus te nemen. Want ik ben rechter Vincent Vierens.
0: Je hebt zoveel haar ineens.
2: Ja, dat is een pruik. Dat is een grijze, zo krulpruik. Zoals dat hoort in de Q-rechtbank. Ik ga zo meteen meer uitleg geven. Moet ik juist op die pruik mijn hoofdtelefoon krijgen? Oeh, ja, ik denk dat. Ik denk dat er wat van die haartjes in brand staan. Maar goed, eerst dit.
3: De laatste nootjes.
2: Ja, het is tijd voor de laatste nootjes van Vincent Live. Ik ga je het einde van deze show laten horen. En het is aan jou om te raden van welk nummer dit het einde is. Paulien, je moet stoppen met mij uit te lachen.
0: Oh, please, ga eens mee naar carnaval met mij.
2: Pruik in mijn mond, sorry. Dus ik laat het liedje horen, het einde, en je moet raden wat het is. Oké, komt-ie.
3: Dit zijn de laatste nootjes.
2: Voor zij die het nummer kennen, herkenbaar.
0: Ja.
2: Maar misschien kent Gen Z dat nummer niet, ik weet het niet.
0: Ah ja.
2: Dat is wel iets van toen wij jong waren, hè, Paulien, en dat zijn we niet meer.
0: Oh nee, wilt je alsjeblieft niet zo benadrukken dat wij ouder worden?
2: Als je het nummer herkent, mag je het laten weten via de Q-app. Gewoon even de titel doorsturen. En is het nu tijd om een en ander uit te leggen.
3: De Q-rechtbank.
2: De Q-rechtbank is een nieuw radio-item dat we elke dag gaan doen vanaf vandaag. Van maandag tot donderdag, moet ik eigenlijk zeggen. Tussen 6:30 en 7:00. Het zit zo. Luisteraars mogen anoniem hun stoutste verhalen delen. Alles wat ze op hun kerfstok hebben staan. Ze mogen dat delen, als in echt anoniem, door een mailtje te sturen naar q-rechtbank@qmusic.be. Dat komt alleen uit bij mij, bij rechter Vincent. q-rechtbank@qmusic.be. Ik lees daar een verhaal uit voor, op de radio, met een fopnaam, en dus maar het is anoniem.
0: Ah ja.
2: En dan gaan wij met alle luisteraars over heel Vlaanderen een jury vormen. En gaan we ons buigen over de zaak. Moet deze luisteraar veroordeeld worden of vergeven? En dat is een hamer van plastic.
0: Ja, die komt niet zo geloofwaardig
2: over. Nee, ik moet even een echte hamer zoeken. Mm-hmm. Dus dat is wat we gaan doen. Dat mailadres bestaat vanaf nu. Dus q-rechtbank@qmusic.be. Ik heb over 10 minuten een verhaal nodig. En dan zijn we vertrokken voor de komende dagen en weken. Maar dus, alle verhalen zijn welkom.
0: Spannend.
2: Iets dat je hebt uitgehaald als je student was. Of bij een vakantiejob. Of iets dat je hebt meegemaakt op vrijgezellenweekend. Whatever. Iets dat het daglicht niet mag zien. Stuur het door. En dan gaan wij even oordelen of je veroordeeld of vergeven moet worden. Goed? Pauline, ik vraag van jou ook een mailtje.
0: Oh, een mailtje?
2: Ah ja.
0: Zeg.
2: Ja, maar het is anoniem.
0: Wat is anoniem?
2: Het is anoniem, hè. Ik ben de enige die het weet. Mm. En dan Nadine natuurlijk. Jij zit ook in de jury. Iedereen die luistert dan.
0: Ja, dat vind ik nog het spannendste.
2: Zit in de jury.
0: Moet ik mijn mening geven?
2: Ja, en dan gaan we meningsverschillen hebben. Oh,
0: ja, ongetwijfeld.
2: Conflict op de radio, verdorie toch. Dat is allemaal voor zometeen. Eerst Bazaar bij Vincent Live. Ooit komt er.

0: dat was Bazaar bij Vincent Live. Ooit komt er een dag, en dat is ook zo. We maken ons klaar voor zometeen de eerste keer de deuren van de Q-rechtbank te openen. Jij zit in de jury en mag een luisteraar veroordelen of vergeven, maar eerst... Blijven ze in Knokke-Heist discussiëren over de strandbars daar?
1: Ja, maar liefst 7 uitbaters die het niet haalden, dienen een klacht in bij de Raad van State. Ze zeggen dat de toewijzing niet eerlijk verlopen is. 6 van hen hadden de voorbije jaren telkens wel 1 of meer strandbars, maar grepen er dit jaar dus naast. De Raad van State zal de zaak begin oktober bekijken en een 2-tal weken later wordt er ook een uitspraak verwacht. En in Polen heeft het leger een Russische militaire drone gevonden in de Oostzee. Dat meldt de Poolse minister van Defensie. Waarschijnlijk is de drone afgedreven, want er was geen schending van het Poolse luchtruim gemeld. Experts onderzoeken nu of de drone nog explosieven heeft. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig, maar in de namiddag krijgen we meer wolken. We halen wel maxima tot 28 graden.
0: 3 files op de snelwegen waar je nog meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring moet je 40 minuten bijtellen van Sint-Stevens-Woluwe tot de Welriek in de Dreef. Op de buitenring 12 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Op de A201 14 minuten van de NAVO-tunnel tot Diegem Industrie. Is ergens anders aan te schuiven, dan verlies je minder dan 10 minuten. De nauwkeurige kijker heeft gezien dat ik mijn pruik als edelachtbare heb uitgezet. Rechter Vincent, rechter Virus. Die gaat zo meteen weer op, want dan gaan we... er is een verhaal trouwens binnengekomen, dus dan gaan we direct oordelen. Het is een pittig verhaal, hoor.
1: Oh...
0: Ja, het is meteen weer een onthoofding.
1: Wat?
0: Exact.

0: Oké, let's go.
1: De deuren van de Q-rechtbank gaan nu open.
0: Het is zover. Elke dag, rond iets over 6:30, openen we de deuren van de Q-rechtbank. En dan ga ikzelf, edelachtbare Vincent, rechter Vierens, een jury vormen samen met jou en met heel Vlaanderen, met iedereen aan de radio luistert. Vormen een jury en buigen ons over de zaak van een anonieme luisteraar. En de vraag is heel simpel. Moeten wij die persoon in kwestie voor zijn of haar daden vergeven of veroordelen? Ik ga nu het verhaal voorlezen. En dan heb je tijdens de reclame om een berichtje te sturen in de Q-app, in tekst of in audio of whatever, wat jij vindt en waarom. Goed, en Paulien, jij ook mag je ding doen. Maar ik ken jou.
2: Dat zal wel gebeuren.
0: Ja, dat gaat zeker goed komen. Oké, hier komt-ie.
1: Elke dag openen de deuren van de Q-rechtbank. Met vandaag als beklaagde.
0: Luisteraar Jonas. Dag rechter Vincent Edelachtbare. Ik moet je een verhaal vertellen over een vakantie van een tijdje geleden. Op vakantie met de boys is er iets gênants gebeurd. Op die reis in Montenegro zaten we met 8 boys samen in een grote villa met een zwembad. Het huis was heel mooi, maar het was wel niet zo goed in orde. Het was een beetje vuil als we toekwamen. De eigenaar was ook niet zo vriendelijk. In elk geval, dat mocht de pret niet drukken. We hadden een topvakantie, er werd veel plezier gemaakt, veel gedronken, veel gezwommen en ook veel grapjes uitgehaald, zoals het hoort met een groep vrienden op vakantie. Op een avond dachten we dat het een goed idee was om de matras van één van de boys op het platte dak te leggen. Dan moest hij een nachtje daar slapen. Om het...
2: Wat? Waarom?
0: De jokes. Okay. Om het... Waarom edelachtbaar trouwens?
2: Yes, sir.
0: Om het helemaal af te maken, verplaatsten we een groot en vooral lelijk, maar echt gigantisch Boeddha-beeld uit de centrale gang ook naar het platte dak. Maar dat liep mis. Tijdens het sleuren viel het beeld om. Er volgde een enorme klap, want het bleek massief te zijn. En het hoofd van Boeddha viel eraf. Het Boeddha-beeld was onthoofd. We dachten even na over wat we moesten doen in deze situatie en we kwamen al snel tot de conclusie, we zetten gewoon het hoofd er terug op, alsof er niets gebeurd is. Toen we thuis kwamen na onze vakantie, kregen we een bericht van de eigenaar. Hebben jullie iets gedaan met het Boeddha-beeld? We deden alsof er niets gebeurd wordt. De reparatie ging €450 kosten, maar wij zeiden dat we van niets wisten. Dat was al zo. De eigenaar snapte er niets van, maar hij kon ons niets maken. Rechter Vincent, hadden wij eerlijk moeten zijn? Of is het net goed dat we dit niet gemeld hebben? De eigenaar was zo onvriendelijk en het huis was verre van in orde, terwijl we wel de volle pot betaald hebben. Te veel voor wat het was. Dus is het misschien dan oké? Okay? Wat denk jij? En denk bij uitbreiding de jury van heel Vlaanderen. Nu is het aan jou.
1: Wat vind jij? Veroordeeld of vergeven? Laat het weten in de Q-app.
0: Ik zie aan Paulien haar hoofd.
2: Oh, ik heb mijn beslissing al gemaakt.
3: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
4: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
6: Nee.

0: Zeg,
1: steenheel of toch barbecue straks?
0: Je familiefoto's?
1: Max, alsjeblieft, doet eens wijnbroek terug aan.
0: De buren?
2: Zeg, is dat een hert?
3: Nee, dat is een everzwijn.
0: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
4: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
8: Ah, super. Allee.
7: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
8: Ah, dan is het goed.
7: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
8: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
7: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Sierra Spyro bij Vincent Live en Die on This Hill.
1: De Q-rechtbank.
0: Dit is moeilijker dan ik dacht. Er zijn zoveel reacties binnengekomen op het verhaal dat we daarnet gehoord hebben. Het anonieme verhaal. Als je zelf iets op je kerfstok hebt staan, mag je het altijd mailen naar q-rechtbank@qmusic.be. We kregen daarnet het verhaal te horen van luisteraar Jonas, die met 8 vrienden op vakantie een villaatje had geboekt, maar dat was niet zo heel goed in orde. En tijdens een frats is er een Boeddha-beeld onthoofd geraakt. En ze hebben dat gewoon teruggezet. En na hun trip sturen de eigenaar van het pand een berichtje van: zeg, mijn Boeddha-beeld is kapot. Weet jullie daar iets van? Want die reparatie kost €450. En ze hebben gezegd dat ze van niks wisten en dus niet betaald. En de vraag is nu: schuldig of vergeven? Even kijken wat de inbox zegt. Louise zegt: vergeven, zolang de boys dit niet nog eens doen. Tiara uit Balen zegt: veroordeeld. Och, garme die een eigenaar. En ook Geert uit Laren zegt: veroordeeld. Altijd eerlijk zijn, dat is belangrijk. Peggy uit Antwerpen vindt trouwens net hetzelfde. Pauline, ik kijk even naar jou, want ogen hebben een soort recordtempo turkus gebroken. Wat is jouw gevoel bij dit verhaal?
2: Ja, sowieso veroordeeld. Ja? Ik vind dat je altijd eerlijk moet zijn over alles. En als Jonas met zijn vrienden naar Montenegro gaat om een huis te huren en hij maakt daar dingen kapot,
0: ja,
2: dan moeten ze daar gewoon voor opkomen en dat betalen. Ja. Jonas zou het ook niet leuk vinden moest die meneer bij hem thuiskomen
0: nee.
2: dingen breken en dan zeggen: oh, ik weet van niks, ik weet van niks.
0: Maar Jonas zegt natuurlijk in zijn verdediging, want zo gaat dat dan in een rechtbank, de eigenaar was onvriendelijk en het huis was verder van in orde, waar we veel geld voor betaald hebben.
2: Maar dat is geen reden om niet eerlijk te zijn.
0: We gaan naar Diego.
3: €450 delen door 8 man. Dat is nog geen €60 de man. Potje breken, dat is potje betalen, hè?
2: Exact.
0: Diego en Paulien moeten elkaar eens ontmoeten, denk ik, in het dagelijks leven. Laura, 28 uit Evergem. Dag, Laura.
4: Dag, Vincent. Dag, Paulien.
0: Vergeven of veroordeeld?
4: Ik had gezegd vergeven.
0: Oké, waarom?
4: Wel, gewoon, dat is iets dat ik eigenlijk zelf ook nog zou meemaken met de vriendinnen. Maar ik denk dat ik wel de enige zou zijn van allemaal die zou zeggen: we gaan het hoofd er gewoon weer opzetten. Ja. Maar ook gewoon het feit, omdat die meneer zo onvriendelijk was en de woning niet in orde was, dan zou ik het doen. Maar moest de man vriendelijk geweest zijn en de woning was tiptop in orde, dan ging ik het wel gezegd hebben.
2: Gewoon met zo'n naden.
0: Ik zei even niks, ik keek gewoon naar Paulien, omdat ik zag dat Paulien aan het knarsen is. Maar ik snap het wel.
2: Maar we weten toch ook geen details. Allee, jongens die dan zeggen: oh, de woning lag er vuil bij. Ja, hebben die dat wel goed geboekt? Allee, misschien hebben die gewoon heel slechte research gedaan.
0: Ja, ik weet het niet.
2: En dan zowel die man liggen opzadelen met €450, waar hij zelf ook niet om gevraagd heeft, hè?
0: Dat kapot. Ja. Ik vind ook wel een verdacht bedrag voor een Boeddha-beeld. Maar dat is denk ik nog een andere discussie.
2: Ja, maar dat zijn wel dure beelden, hoor.
0: Dat schijnt
2: zo. En waarom moet je dat zelfs op het dak gaan plaatsen?
0: Ja,
2: dan weet je toch al dat je verkeerd bezig bent.
0: Dat heb de miserie voor, ja. Het is in de inbox van Q-Music wel echt spannend. Franne die stuurt bijvoorbeeld: als de woning niet in orde is, moet je daarover klagen en vermindering vragen. En die vermindering gebruiken om het Boeddha-beeld te betalen.
2: Exact. Dat is echt een goede oplossing.
0: Ja.
2: Maar wel ook eerlijk zeggen.
0: Het is... De twee kampen zijn wel echt veroordeeld, maar er is een eindconclusie. En de eindconclusie is dat luisteraar Jonas, wat trouwens een anonieme naam is, bij deze officieel... veroordeeld is. Hij komt er niet meer weg.
2: Yes.
0: Nee, Paulien, het is geen wedstrijd.
1: Vincent Live.
0: Ah, crazy. q-rechtbank@qmusic.be. Daar zijn al jouw doldwaze verhalen welkom. Laat maar komen, dan kunnen we morgen ons buigen over jou.

0: Onze rubriek is één dag oud en dan is meteen een luisteraar veroordeeld. We spelen voortaan tussen 6:30 en 7:00 de Q-rechtbank, waarin we op basis van een anoniem verhaal, dat is ingestuurd via q-rechtbank@qmusic.be, met z'n allen één jury vormen en beslissen om een luisteraar te veroordelen of te vergeven. Vandaag luisteraar Jonas veroordeeld. Spijtig. Pauline, je hebt meteen een stempel gekregen van de luisteraars.
1: Oei.
0: Streng.
1: Leentje zegt... Oh nee, ik wil al niet meer meedoen.
0: Jawel, dat is ook niet erg.
1: Ja, maar soms, luisteraars weten dat niet, maar soms kan ik wel heel streng zijn.
0: En de meerderheid van de mensen heeft hetzelfde gezegd als jou, namelijk veroordeeld en niet vergeven. Binnen het verliezende kamp, maar het is geen wedstrijd.
1: Nee.
0: Echt geen wedstrijd. Iedereen mag voor zichzelf uitmaken, maar het is wel een soort consensus in deze.
1: Ja. Ik vind gewoon eerlijkheid en openheid heel belangrijk.
0: Ja, ik kan niet wachten, Paulien, tot jouw mailtje binnendwarrelt in q-rechtbank@qmusic.be. Ik ben de enige die mailbox ziet, dus alles is daarin welkom, behalve echt zo hardcore criminaliteit. Dan moet je naar de politie, dan moet je niet mailen naar ons. Dat is niet de bedoeling, dat gaan we niet behandelen. Maar alle kattenkwaad verhalen, die zijn zeer welkom. De eerste Vincent Live in 9 weken. Zit er bijna op, nog 1 ding te doen.
2: De laatste nootjes.
0: Voor ik terug naar mijn gezin kan, kan ik niet zeggen, hè. Dat is goed, hè?
1: Dat is cute.
0: Ga terug naar mijn gezin. En de persoon die mij daarop gewezen heeft dat ik dat voortaan mag zeggen, is Kurt Rogiers. Die was de gast bij de ronde tafel van de vaders. En dat was eigenlijk mijn eerste echte werkdag dat ik weg van huis was. En na de opname zei hij direct, ga maar terug naar je gezin. En ineens dacht ik, maar dat is niet meer bij mijn ouders. Je hebt een nieuw gezin.
1: Je hebt een eigen gezin nu.
0: Ja, dus dat is het basisgezin. En dan heb je mijn gezin.
1: Ja.
0: Ons gezin. Van Emma natuurlijk ook. En van June. Maar dus, eerst nog de laatste nootjes achterhalen. Die klonken vandaag herkenbaar voor zij die het nummer al eens gehoord hebben. Namelijk zo. Blijft nog lang doorgaan, moet ik zeggen. We hebben Tom met Nino van aan de lijn. Dag Tom.
3: Hallo, goedenavond Vincent en Pauline.
0: Dag Tom, welk liedje heb je herkend?
3: Het is Freestyler van Bomfunk MC.
0: Dat is volledig correct. Je mag het nummer aankondigen in 3, 2, 1, start.
3: Ja, dames en heren, als afsluiter van de eerste Vincent Live is hier Freestyler van Bomfunk MC. Laat je maar iets goed

0: 50 euro per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajcoup.be. Omodajcoup. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van 9.271 euro. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Goedenavond, 7 uur nieuws met Emiel.
3: Goedenavond. Vanaf 1 oktober stijgen de sociale energietarieven. Dat is het voordelige tarief dat mensen betalen die een leefloon krijgen. Tegenover de voorbije 3 maanden komt er voor elektriciteit gemiddeld 7% bij, voor aardgas 11%. Energieexpert Kenneth van Sina.
4: De energiemarkt heeft het moeilijk. Je ziet elke dag opnieuw die prijs van energie, zeker aardgas, die zie je elke dag opnieuw stijgen. Dat gaat de consument voelen, maar dat moet de kracht natuurlijk ook doorrekenen aan de mensen die beroep kunnen doen op een sociaal tarief. Dus zolang dat die geopolitieke spanningen verder oplopen, dan gaan we die prijsstijging ook de komende weken en maanden waarschijnlijk nog terug zien komen.
3: De strandbaroorlog in Knokke-Heist duurt voort. 7 uitbaters dienen een klacht in bij de Raad van State omdat ze ernaast grepen. Volgens de uitbaters is de toewijzing niet eerlijk verlopen. Eind augustus werden de strandbars in Knokke-Heist toegewezen voor een periode van 9 jaar. 6 huidige uitbaters krijgen die niet. Begin oktober wordt een uitspraak verwacht. In Polen heeft het leger een Russische militaire drone gevonden in de Oostzee, dat meldt de Poolse minister van Defensie. Waarschijnlijk is de drone afgedreven, want er was geen schending van het Poolse luchtruim gemeld. Het is wel een nieuw incident na de Russische droneaanval op een trein in Oekraïne, vlakbij de Poolse grens. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig, in de namiddag meer wolken, maxima tot 28 graden.
2: Dankjewel, Emiel. En 5 files waar je nog meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Brusselse binnenring. Daar moet je een half uur bij tellen. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren via Arme. Dat komt daar door een defect voertuig. Op de binnenring ook wat files. Op de buitenring liever 8 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Ook nog 10 minuten tussen Strombeek, Bever en Jette. Op diezelfde Brusselse buitenring ook nog een file van 6 minuten tussen Diegem, Machelen, Woluwelaan. En tenslotte nog één file op de A201. Daar moet je er 10 minuten bij tellen. En dat tussen Tunnel Navo en Diegem Industrie.
5: Nog 12 uur. En elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
6: Music.
2: Timo Pirella. Ah, de maandag loopt bijna op zijn einde. Gelukkig zometeen een hit die je bijna in een strandbar gaat doen voelen.

0: zangeres vraagt zich af in dit liedje waarom mensen moeten afzien in een wereld als deze. Oh ja, dat zijn levensvragen, hè, waar je jezelf natuurlijk mee kan bezighouden. Maar ik kan je wel al goed nieuws meedelen. Het ergste is al achter de rug. Het begin van de nieuwe werkweek of de schoolweek die zit erop. En vanaf nu kan het natuurlijk ook alleen maar bergop. Hè. We gaan dichter en dichter richting de vrijdag. Ik moet zeggen, ik ben ook al een beetje aan het dromen van dat weekend. Want ik ga iets nieuw proberen. Ja, ik ga iets nieuw doen in een ander land ook. Het is ongeveer 7 uur rijden van hier. En ik moest eraan denken omdat ik zo meteen een liedje ga draaien uit dat land. Dus ik zal je zo meteen even vertellen wat mijn plannen zijn komend weekend. Want misschien heb jij wel tips. Misschien ben jij er ook al eerder geweest.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst nog de nieuwe Alex Warren van zijn nieuwste album Wild Child. Dit is Emerald Eyes.

0: Twee Duitsers in de avond bij Q-Music. En dat is niet het begin van een mopje. Nee, het gaat wel gewoon over deze topic. En Nico Santos, die komen alle twee uit Duitsland. En komende zondag, ja, ik weet dat dat nog ver is, zondag, dat is bijna het einde van het weekend zelfs. Zondag, dan ga ik met de wagen naar Duitsland, naar München, want daar start dan het Oktoberfest. Het Oktoberfest in september. Ik wist niet dat dat in september viel, maar wat. Ja, ik heb me dus laten overtuigen door vrienden om daar eens een pintje te gaan proeven. Dus we gaan een nachtje naar München. Om gewoon eens te kijken, zo een beetje de cultuur gaan opsnuiven. Blijkbaar is dat wel echt een heel ding daar. Inclusief lederhozen is dat dan, denk ik. Hè. Dat is bijna verplicht, anders mag je daar niet binnen. Nu, ik weet niet of er toevallig iemand luistert die daar toevallig al eens geweest is op het Oktoberfest. Je mag dat zeker even laten weten in de Q-app, want ik heb echt geen flauw idee wat ik daarvan moet verwachten. Ja, ik weet iets met braadwoest, is dat dan. En ja, bier hebben ze daar. Maar wat is daar allemaal te beleven? Hoeveel volk is daar dan in München? Ik vraag het me echt af. Je mag het vooral even laten weten in die Q-app. Zometeen op de radio een artiest die een beetje uit het München van België komt eigenlijk. Allee, ja, het is Aalst, hè. Tijdens Aalst carnaval. Dat is toch een beetje gelijk het Oktoberfest, denk ik.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
7: Hallo.
6: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Yellow.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Imos Koopman!
13: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
14: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
15: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
14: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
16: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.

Ja, ik heb mij dus laten ompraten om komende zondag 7 uur in de auto te zitten. En ik ga dan naar München. Weet je wel, München in Duitsland. Want daar start komend weekend het Oktoberfest. En dat is één groot feest. Het enige wat ik ervan weet is dat er worst, braadworst is en heel veel bier. Nu, er zijn veel mensen in de Q-app die er ooit al eens geweest zijn en die eigenlijk goede raad geven in de Q-app. Ik zou zo meteen graag eens even willen bellen met Jan. Jan heeft blijkbaar heel veel ervaring. Hij vertelt mij dat een klein pintje op het Oktoberfest ongeveer 1 liter bier bevat en een groot pintje 3 liter bier. Dat kan ik me nu even niet inbeelden hoe dat er dan moet uitzien. Ik ga hem zo meteen eens even proberen bellen. Eerst krijg je nog Shakira. Dit is Zoo Oo Oo.

0: dus echt niks bij inbeelden. Oktoberfest in München, daar ga ik komende zondag naartoe. Heel veel berichten, heel veel luisteraars die daar wel al geweest zijn. Onder andere Jan. Goedenavond, Jan.
1: Hallo, hallo, groetjes.
0: Hallo, zeg Jan, jij bent al 3 keer in München geweest.
1: Ja, en elke keer is het erger.
0: Hoezo? Hoezo erger?
1: Wat moet je erbij voorstellen? Het belangrijkste te bezoeken is het München Brauhaus.
0: Okay.
1: Dat is de grote hal in feite. Maar er staan ook natuurlijk een heel aantal grote tenten waarin gedronken, gedanst op de tafel en gegeten wordt natuurlijk.
0: Ja.
1: En een soort attractiepark ook.
0: Ah ja, oké.
1: Met een paar leuke dikke. Ja, ja, dat is ook een
0: soort kermis.
1: De hoogste van de wereld. Een drop.
0: Ja, of...
1: Zo'n ring die naar boven gaat en dan terug naar beneden valt.
0: Zeg maar, als je dan net zo'n braadworst naar binnen hebt gestoken, dat is wel stevig, hè?
1: Ja, inderdaad. En veel dronken mensen vinden dat ook wel leuk. Maar ja, het is iets 1 keer per jaar en iedereen gaat... Eet iedereen los.
0: Ja, iedereen geet los. Ja, mijn Duits, dat moet ik ook nog een beetje oefenen. Nu, het enige wat ik mij nog afvraag... je moet daar dan liters bier drinken. Is dat heel duur? Hoeveel kost dat?
1: Oh, de laatste keer was dat toch een dure grap. Dus ik geloof dat ongeveer... Met het glas erbij, ik geloof dat ondertussen de 7 en de 10 euro was voor 1 liter.
0: Amai, dat is wel heel veel geld inderdaad.
1: Ja,
0: dus veel watertjes tussendoor en af en toe gewoon als het een braadworst. En dan komt dat normaal gezien wel goed. Jan, zeg, ik weet niet waar jij ondertussen bent, maar ik ga je laten gaan. Nog een hele fijne avond, man.
1: Dank u wel.
0: Dag.
1: Pas en mitten.

0: lang niks meer van gehoord, hè, van die Post Malone. Zo'n vriendelijke gast. Chemical bij Q Music. Zometeen. Even voorbereiden op de komst van Cat's Eye. Die staat morgen in de AFAS Dome met 4 van de 6 dames op het podium. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Eerst even nog naar de weg, want er staan ook nog altijd 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Brusselse binnenring. Daar moet je 10 minuten bijtellen. En dat tussen Wezenbeek, Oppum en Leonacht. En op de buitenring ook nog eens 5 minuten tussen Diegem en Machelen-Boluwelaan.
1: Timo Pirela.

0: altijd fijn, zo'n muziek waar je op kan meeviben zonder tekst. Hoef je zo ook even niet na te denken, hè. Gregory's Team van Bastel uit het jaar 2011. Zeg, ik heb vandaag iets bijgeleerd. Ik weet eigenlijk ook al niet meer echt waar dat ik het tegenkwam. Ergens op het internet. En ik heb dan ook gecheckt, want ik ben daarna even beginnen afdwalen. Ik heb nog wat andere dingen opgezocht om even een beetje onderzoek te doen. Het gaat over een sluwe truc die dieven gebruiken in Italië. En het is echt waar. Ik heb echt nog veel onderzoek gedaan. Het klopt. En met die truc kunnen ze vaak jouw portemonnee, jouw rugzak of zelfs heel gemakkelijk jouw auto stelen. Het is gelukkig iets dat... Ja, gelukkig. Het is nog niet heel vaak voorgekomen in België. Het is vooral iets dat ze doen in Italië. Ik dacht, ik ga je zo meteen eens even uitleggen wat ze dan exact doen. En wat jij vooral niet moet doen.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
5: Mama, is mijn brood al klaar?
6: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
7: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
5: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
8: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
9: Hoogstraten.
8: Hoogstraten aardbeien.
4: Cha-cha-cha. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
10: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
13: Oh.
12: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
13: Check.
12: Gebruik

0: Ja.
1: Dus ik ben vandaag iets tegengekomen op het internet. Het is een truc die dieven gebruiken in steden zoals Rome in Italië. Het is nog niet veel gebeurd in Brussel, als ik mijn research goed heb gedaan. Of in andere steden natuurlijk in ons eigen land. Dus wat doen dieven in Italië de laatste tijd? Ah, wel, het gebeurt vaak op een drukke parking en dan steken ze zo een nep briefje van 50 euro onder je ruitenwisser. En dan gaan ze even weg van de auto, maar ze blijven ze wel in de buurt, hè, dat je ze toch kunnen zien als je dan terug naar je auto komt. En wanneer je dan in de wagen zit, dan zie je plots een briefje onder je voorruit steken en je denkt, oh, dat is 50 euro. Allee jong, heb ik even chance? Iemand heeft zich vergist of zo? Dieven gaan ervan uit dat je dat doet op het moment dat de motor al aanstaat van je wagen, wat vaak al gebeurd is. En dan stap je dus even uit je auto om dat briefje onder je ruitenwisser te halen. Maar net op dat moment lopen ze naar je wagen, stappen ze in en geven ze gas. Of pakken ze gewoon je portemonnee en lopen ze weg. Dat is iets wat blijkbaar de laatste tijd heel vaak voorkomt. Ik wil het maar gewoon even meedelen. Mocht je nog op vakantie gaan naar Italië, of mocht je gewoon ooit in een situatie belanden waarin je plots 50 euro onder je ruitenwisser hebt zitten, niet pakken. Even eerst naar huis rijden.

Wanneer muziek in de familie zit, moet je dat eigenlijk gewoon omarmen. De Jonas Brothers die hebben dat dubbel en dik gedaan. Ze zijn met 4 broers en ze zingen nu met z'n 3. Dus een van de broertjes mag niet meedoen. Die zal misschien niet zo'n mooie stem hebben. De andere wel. Love Me to Heaven. Ik moet nu wel zeggen, Ella Langley, die ken je misschien ook wel, de Amerikaanse countryzangeres, die heeft gelukkig niet altijd haar familie gevolgd als het op muziek aankwam. Want haar oma die heeft een hele tijd aangemoedigd om te stoppen met piano en gitaar te spelen. Ja, hoe gaat dat als je kind bent? Hè? Dan trekt het natuurlijk nog niet of veel. Gelukkig heeft ze niet geluisterd en kunnen wij nu met z'n allen genieten van die heerlijke Come On Baby. Dit is Choose in Texas, 4 minuten voor 8.

0: Langley en Choose in Texas. Zometeen na het nieuws van 8 uur, de favoriete hit. Vank je muziekluisteraar Jonas, dat had hij net weten in de Q&A. Ja, het is echt toevallig. Het stond toevallig klaar. Avril Lavigne en I'm With You komt eraan. Eerst het nieuws van 8 uur, dat krijg je van Emiel. Goedenavond.
1: Goedenavond. Vanaf woensdag gaan de luchtverkeersleiders staken op de luchthaven van Charleroi. Wel enkel 's nachts van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Maar dat kan wel impact hebben op de vluchten. Je hoort de Liberale Vakbond.
2: De verkeersleiders van Charleroi eisen dezelfde nachtvergoeding als de verkeersleiders van bijvoorbeeld Luik, omdat het verschil momenteel enorm is. De verkeersleiders van andere units ontvangen 60% nachtvergoeding. De verkeersleiders van Charleroi momenteel 2 euro per uur. Dus dat verschil is enorm. We willen dat op zijn minst verkleinen. Naar hetzelfde niveau brengen, maar blijkbaar is de directie daar niet voor reden vatbaar.
1: De stakingen kunnen duren tot 18 oktober. In Middelkerk aan de kust is een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden bij werken, dat bevestigt de burgemeester. 120 mensen moesten tijdelijk hun woning verlaten. Het was een bom van 750 kilogram. De situatie was na een paar uur wel onder controle. De mensen konden nadien terug naar huis. En al meer dan 9 miljoen Europeanen hebben gestemd op het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank is het daarom een van de meest succesvolle publieke bevragingen ooit. Als je zelf nog niet hebt gestemd, dan heb je daar nog een week de tijd voor. Je kan kiezen uit 10 verschillende ontwerpen. De thema's zijn onder meer cultuur, rivieren en vogels. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen en minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig. Na de middag zijn er meer wolken met maxima tot 28 graden.
0: Dankjewel Emiel, er staan ook geen files mee.
3: Nog 11 uur en elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
4: Music.
3: Team op Ireda.
0: Met nu een man die al zijn gitaren een naam geeft. Zo heb je Lloyd en Felix. Geen idee met welke hij deze heeft gemaakt.

Save My Yeah Yeah Yeah, Save My Day Day Day. Dat is wat ze zingen op het einde daar. De Bauza en Magnetic, bijna 8:10. Goedenavond, het is maandag 14 september vandaag. Dat betekent dat we bijna op de helft van de maand zitten. Ja, zo snel gaat het voorbij. En vooral ook dat je morgen op 15 september heel veel geld kan winnen in de ochtendshow bij Q Music. Elke beller die bij Maarten en Dorothee op de radio komt, die wint 20.000 euro om te shoppen bij IKEA. Dat is echt bizar veel geld, hè. Om toch eens even te checken wat je nu weer exact met dat geld kan doen in de IKEA, wil ik even vragen, herinner jij je nog wat het meeste is dat jij ooit hebt uitgegeven tijdens een dagje shoppen bij IKEA? Want in mijn hoofd kan je met 20.000 euro bijna de hele winkel kopen. Dat is toch zo... Dat is toch echt een keten, prijs-kwaliteit, dikke orde, hè? Je betaalt daar niet mega veel geld voor wel echt best goede meubels. Dus als je zo uit je hoofd nog weet wat je de laatste keer hebt gekocht bij IKEA en hoeveel dat dan gekost heeft, laat het me even weten in de Q-app. Dus gewoon even om een idee te krijgen. Stel dat je morgen opeens zoveel geld hebt om uit te geven, 20.000 euro, dan weet je toch wat je er op zijn minst mee kan doen, voilà. Meer dan welkom in de Q-app. Ondertussen even een muzikale knuffel. Die krijg je van Avril Lavigne. Dit is I'm With You. Goeie avond.

0: my god. Ik denk dat ik hem gevonden heb. De enige mens die nog nooit in de IKEA is geweest. Het is Wouter uit Brugge. Die zegt, ik ben daar gewoon nog nooit binnengestapt in de IKEA, omdat dat veel te ver is van mijn deur. Ja. Ah, wel, de dichtstbijzijnste winkel is Gent en hij woont zelf in Brugge. Dat valt nu toch nog mee, Wouter. Allee.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Ja, dat is natuurlijk een stukje, hè, Brugge-Gent. Maar die IKEA, dat is een beleving, hè. Als je daar naartoe gaat, dan kan je daar ook eten en zo. Allee, dat is wat. Morgenochtend bij Maarten en Dorothee. Elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuizen. Oftewel, in de praktijk, win 20.000 euro om te gaan shoppen bij de IKEA. Dat is natuurlijk gigantisch veel geld. In een best wel goedkope winkel. Allee, het is nog altijd keiveel geld, maar je koopt natuurlijk ook volledige keukens. Volledige woonkamers. Hè. Dus ik wil even checken, wat is de duurste aankoop die jij er al gedaan hebt? Philippe die heeft een volledig nieuwe keuken laten zetten voor net geen 9000 euro, laat hij weten. Stijn uit Westerlo heeft een zeer goede matras gekocht voor 509 euro. Kelly uit Vilvoorde, een kast voor de wasmachine en droogkast, 500 euro. Ronnie uit Halle heeft een gesloten boekenkast met 3 verlichtingssets en levering inbegrepen voor 789 euro gehad. En dan heb je ook nog Kelly uit Puur Sint Amans. Goedenavond, Kelly.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Wat heb jij gekocht bij de IKEA?
2: Een keukeneiland.
0: Oké, dus echt enkel... ja, dat is dan een soort kast met steen erop, hè? Toch?
2: Ja, enkel keukeneiland zelf. Volledig wel op maat gemaakt.
0: Ik wist niet
2: dus
0: dat je dat kan
2: doen. Dat is wel echt aangemaakt.
0: Oh, wauw, ja. Oké. En wat waren dan jouw eisen?
2: Goh, ik heb er gewoon eentje in de IKEA gezien en ik wou gewoon dezelfde. Dus ik heb niet per se echt iets speciaals van gemaakt.
0: Ah nee, het moest gewoon passen in jouw keuken natuurlijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Wel vrij belangrijk. Oké, nu ben ik wel benieuwd, hoeveel heeft dat gekost, zo'n keukeneiland?
2: Ja, ik dacht rond 5.000 à 6.000 euro, maar ik heb me blijkbaar vergist. Want ik heb ondertussen gekeken en het was 1.005. Dus ik zit met mijn hoofd... Een beetje hoger dan ik dacht.
0: Amai Kelly, ik denk voor 5.000, 6.000 euro heb je de volledige keuken laten zetten daar.
2: Ja, dat kan wel.
0: Amai, oké. En ben je er tevreden van? Is de kwaliteit oké en zo, ja?
2: Ja, hij is nog volledig intact.
0: Fantastisch.
2: Dus nog volledig in orde.
0: Oké, en wat is het laatste gerecht dat je gemaakt hebt op dat keukeneiland?
2: Wafels, zelf gebakken.
0: Oh, fantastisch. Dat is lekker op een maandagavond. Kelly, dankjewel en nog een hele fijne avond. Ga je morgen proberen meespelen?
2: Ik ga proberen mijn best te doen.
0: Dat is goed. Kei veel succes. Salutjes.
2: Ja, dank u. Salut.
0: Morgen tussen 7 en 9. Bellen naar 0800 45678. Ik wens jou nu al kei veel succes daarmee.

one-hit wonder, de Britse band Glass Animals, die trouwens aan hun naam komen door de oma van de zanger van het liedje. Die verzamelde namelijk glazen diertjes thuis. Zo simpel kan het soms zijn om aan een naam te geraken. En over 4 dagen, deze vrijdag, dan brengt de 16-jarige Freya Sky een nieuwe hit uit. Benieuwd of zij dan van haar one-hit, two-hits gaat maken. Dit is Silent Treatment. You sound better with you. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

heerlijke maandagavond met Wiz de MC. En Show Me Love. Als jij er zelf nog de baan op moet vanavond, omdat hij misschien nog gaat werken. Er zijn nog veel mensen bezig met het werk, zie ik in de Q-app. Geen enkel probleem, je verliest op geen enkele plek meer dan 5 minuten. Yeah.

0: Volgende week start hij aan zijn ugly tour. Teddy Swims en The Door. Hij is al een volle bak aan het sporten, zag ik op Instagram. In maart 2027 komt hij ook naar de AFAS Dome in België. Dit was The Door. Ja, en dit ken je waarschijnlijk ook.
1: Vier op een rij.
0: Elke ochtend om 7:20 spelen ze bij Maarten en Dorothee 4 op een rij in de ochtendshow. Eigenlijk een heel simpel spelletje. Je moet gewoon associëren. Dus je krijgt een woord. Telkens, je krijgt er 4 in totaal. En dan zeg jij gewoon het eerste woord waar jij dan aan denkt. En als jouw 4 woorden dan matchen met die van Dorothee, dan win je 1.000 euro. Heel simpel eigenlijk, hè. Vanochtend speelde luisteraar Joke uit Sinai mee. En ik moet zeggen, het was eigenlijk geen vette.
2: Ruw.
3: Hart.
2: Schaduw.
3: Licht.
2: Huid.
3: Roos.
2: Wol.
3: Breien.
2: Ruw.
4: Zacht.
2: Schaduw.
3: Ja.
4: Zon.
2: Dat ging jij ook zeggen, maar je bent veranderd naar licht. Dus ja, niet juist eigenlijk. Huid.
4: Huid? Oei, mei, daar blokkeer ik nu even op. Huid, ik weet niet.
2: Huh? Maakt ook niet meer uit, hè? Dus.
4: Lichaam?
2: Wol.
4: Schaap.
2: Breien.
4: Oh, jongens, maar wat een hopeloos. Spel dit.
2: Hopeloos was het zeker, ja.
0: Hopeloos, het was ook wel niet gemakkelijk vandaag, hè? Als ik zo aan het luisteren was vanochtend. Het was ook wel echt een moeilijke editie. Daarom dacht ik, om 4:00, dat is toch maar triestig om zo de maandagochtend te starten. Misschien moet ik zo meteen eens heel even terugbellen. Naar de mevrouw, naar Joke, die heeft meegespeeld. En daar gewoon even een herkansing geven. Het is nu niet dat ik 1.000 euro kan weggeven op de radio. Ik kan misschien wel wat cinematickets of zo fixen. Dus ik ga zo meteen eens kijken of ze opneemt en of ze gewoon nog eens 4 op een rij met mij wil spelen, bijvoorbeeld. Voor 4 cinematickets dan.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste.

Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie. Meer dan een job. Een missie.

0: Ja, het was wel eens leuk natuurlijk. Hè? Ja.
1: Ah ja, maar ja, wat is er dan misgelopen?
0: Ja, toch niet. Het was moeilijker dan verwacht. Het waren moeilijke woorden.
1: Ah, wel, ik vond ook wel, het waren wel echt heel moeilijke woorden ook, dat sowieso. En ja, je moet dan ook die connectie voelen met dood, is maandagochtend. Ja. Je was misschien volop in die ochtendrush. Ik weet niet hoe dat er aan toe gaat dan bij jou thuis.
0: Ja, klopt. Ja. De kindjes moesten nog aankleden voor school natuurlijk. En ik zelf ook, hè. Ja.
1: Ah ja, dus het is eigenlijk allemaal, we moeten het een beetje relativeren toch ook. Vandaar dacht ik, wel, ik wil Joke nog even bellen in de avond. Ik wil u gewoon een herkansing geven, Joke. Ik kan u geen 1000 euro bieden, wel cinematickets per juiste antwoord. Al ja, per match die we hebben.
0: Oké, dat is ook al leuk.
1: Is dat een idee?
0: Ja, dat is leuk.
1: Oké, ik dacht, laat ons even spelen met de 4 woorden die jij daar straks hebt gegeven als associatie. Dan vertrekken we van daaruit. Nu, natuurlijk, als wij met 2 moeten spelen, dan moet ik even weg. Dus ik heb even Lian van Averbeke. Hey.
2: Hallo.
1: Hallo. Ja, je zat hier toevallig op de redactie. Ik dacht, misschien moet jij dan even de knopjes doen en dan kan ik weg.
2: Ja, wacht. Goed? Hè. Ah, dan moet jij even position switch.
1: Eén seconde, hè, ja. Joke, wacht. Hè.
0: Ja.
1: Voilà. Oké, top.
2: Oh, je zet dat zo luid. Oh, sorry. Koptelefoon. Ja, dat is zo zacht. Bijna doof.
1: Ik moet dan weg eigenlijk nu, hè? Als je dan de eerste...
2: Ja, tuurlijk, hè. Ja. Oké, Joke, aangenaam trouwens. Hè. Liam hier, mij horen straks op de radio.
0: Hallo, Liam.
2: Hallo.
0: Ja, dat is goed.
2: Goed, we gaan eraan beginnen. Oké. Beste Joke, jouw eerste woord voor 4 op rij is hard.
0: Zacht.
2: Oké, genoteerd. Tweede woord is... licht.
0: Donker.
2: Ja, licht donker. Logisch dat nu allemaal. Derde woord. Roze.
0: Een kleur.
2: Een kleur, top. Je laatste woord is breien.
0: Wol.
2: Wol, oké. Ik ga Timo gaan halen, want ik ben nu natuurlijk alleen hier in de studio. Wacht, hè. Ik ga even naar buiten lopen, Scott.
0: Oké.
1: Timo! Ja. Gelukt.
2: Ik denk het wel, ja.
1: Oké. Okay. Joke, heb je een goed gevoel?
0: Ja.
1: Oké, okay. Beter dan vanochtend. Oké.
0: Okay. Ja, zeker.
2: Ja, de avondrush is ook iets...
1: tuurlijk. Is het maar
2: natuurlijk. Ja. Alright, Timo Pirera. Jouw beurt. Eerste woord is hard.
1: Zacht.
2: Ping. Dat is juist.
1: Dat is al één... Ja, wacht, ik heb wel pinkjes. Wacht.
2: Ah ja, zijn er pinkjes?
1: Ja, hier.
2: Ah ja. Oh, tof.
1: Dat is al één cinematicket, Joke. Goed, hè?
0: Ja, leuk, ja.
2: Maar één is iets natuurlijk. Tweede woord is licht.
1: Dat is ook een makkelijke. Donker.
0: Jee.
1: Is dat goed?
2: Ja. Is juist. Ik moet niet jij roepen, hè, Joke. Ik wil de spanning ervan inhouden bij Timo.
0: Ah, sorry. Okay.
2: Nee, dat is niet erg. Okay. Derde woord, roze.
1: Dan zou ik zeggen... blauw.
2: Nee.
1: Is het echt?
2: Joke zei kleur.
1: Oh.
2: Doe het toch. Of kleuren was het, hè?
0: Kleur, ja.
2: Ah ja, kleur, ja.
1: Oh. Sorry, Joke.
2: Vierde woord voor de sport, breien.
1: Wol.
2: Wol, dat was juist.
1: Is het echt?
2: Ja, dus ja, 3 cinematickets dan toch, hè?
1: 3 of 4, Joke. Hij was toch een pak beter dan vanochtend, hè?
0: Ja, zeker. Leuk. Fijn. Heel tof.
1: Oh, ik ben blij dat wij zo'n goede connectie hebben. Ik zal het morgen zeggen tegen Dorothee dat wij dat wel... dat het aan haar lag dan eigenlijk. Hè?
0: Voilà. Zeg dat maar, ja.
2: Misschien moeten we voorstellen vanaf nu met Timo Pirera spelen. Hè?
1: Ah, wel.
0: Ah ja, dat is een goed idee.
1: Ja. Misschien dat ik 20.000 euro weggeef morgenochtend. Ik kan maar eens vragen bij Maarten en Do. Hè. Zeg, dankjewel Joke om mee te spelen. En ik ga die 3 cinematickets voor jou fixen. Is goed?
0: Oh, dat is heel lief. Ja, salut. Dankjewel.
2: Dag Joke.
0: Bye.

de prachtige Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Waar ben jij mee bezig op deze maandagavond? Heel veel berichten in de Q-app, dat is duidelijk. Bella uit Mechelen, die voelde zich net even aangesproken. We hebben net even 4-op-1 rij gespeeld, omdat Joke vanochtend 0-op-4 haalde. Ik dacht, dat kan je toch niet doen op een maandagochtend. We hebben net even rechtgezet. We hebben samen 4-op-1 rij gedaan. 3-op-4, dat was de uitkomst. Dus ik ga 4 cinematickets opsturen. Maar Bella, die is op dit moment aan het breien. En we hadden het plots even over breien op de radio, dus vandaar dat ze zich aangesproken voelt. Ze stuurt ook een foto door in de Q-app. Het is een hele mooie sjaal aan het worden. Veel succes nog daar. Als jij ook een leuke maandagavond aan het beleven bent, meer dan welkom in de Q-app. Dit is Henry Moody ondertussen.

0: uur. Goedenavond, nieuws met Emiel.
1: Goedenavond. Vanaf woensdag gaan de luchtverkeersleiders staken op de luchthaven van Charleroi. Wel enkel 's nachts van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Maar dat kan wel impact hebben op de vluchten. Je hoort de Liberale Vakbond.
2: De verkeersleiders van Charleroi eisen dezelfde nachtvergoeding als de verkeersleiders van bijvoorbeeld Luik, omdat het verschil momenteel enorm is. De verkeersleiders van andere units ontvangen 60% nachtvergoeding. De verkeersleiders van Charleroi momenteel 2 euro per uur. Dus dat verschil is enorm. We willen dat op zijn minst verkleinen. Naar hetzelfde niveau brengen, maar blijkbaar is de directie daar niet voor reden vatbaar.
1: De stakingen kunnen duren tot 10 oktober liever. In de haven van Antwerpen is er opnieuw een olielek in het deurgangdok, dat meldt de haven zelf. Het scheepvaartverkeer kan er momenteel niet voorbij. Er zou gelukkig wel geen olie naar de Schelde afdrijven. Ook in april werd het deurgangdok al eens getroffen door een olielek. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam last een pauze in. Ze zal het komende schaatsseizoen niet in actie komen. Maar dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Leerdam is Olympisch kampioen op de 1000 meter. Na de Spelen twijfelde ze al over haar toekomst. Ze voegt er wel aan toe dat het geen definitief afscheid is. Leerdam is 27. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen. Minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig. Na de middag zijn er wel meer wolken. Maxima tot 28 graden.
0: Dankjewel, Emiel. Er staan ook geen files meer.
3: Nog 10 uur. En elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
4: Music.
3: Timo Pirella.
0: Met zometeen een gedetailleerde beschrijving van een gemiddeld bezoekje aan Oostende. Iets met zand en wind. Eerst krijg je nog Kygo.

0: andersom.
1: Pommelien Thijs.
2: Q Music.
1: En Atlas, een heel erg goede avond. Je luistert naar Q-Music. Dat is de enige juiste keuze die je kan maken natuurlijk op een maandag. Ook op een dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag trouwens. Zeg, wat ben jij aan het doen vanavond? Eén ding is duidelijk, je bent niet alleen, want er komen echt heel veel berichten binnen in de Q-app. Stef uit Laarne, die is vandaag zijn gloednieuwe kot gaan installeren, zegt hij. Allee, ja, dus een beetje verhuizen eigenlijk. Volgende week, denk ik, start voor heel veel studenten het nieuwe academiejaar. Hè. Hij stuurt hier ook wat foto's door in de Q-app. Ik moet zeggen, het is wel echt een serieuze kamer, hè. Daar kan ik alleen maar jaloers op zijn. Toen ik zelf op kot zat, dat was niet zo'n glamoureuze kamer. Wendy, die is nog tot en met 10:30 vanavond met de flexbus aan het rijden in de Vlaamse Ardennen, laat ze weten. Leg nog maar eens wat dikke schijven op, zegt ze. Ah, wel, dat komt helemaal in orde, Wendy. En dan is er ook nog Luc. Luc uit Genk. Die heeft zichzelf een beetje uitgesloofd vanavond. Ja, zijn schoonfamilie is komen eten. En ik zie hier twee foto's van het avondmaal. Het is echt een lasagne op nonna's wijze. Fantastisch. Helemaal goedgekeurd. Fijn dat je bij Q bent. Dit is Tampa City.

zalig. Calvin Harris, We Found Love. En je kan je toch geen andere stem inbeelden dan Rihanna. Hè? Rihanna heeft dat zo mooi ingezongen, dat nummer. Nu, wel grappig. Het was eigenlijk niet het plan dat Rihanna dat liedje ging inzingen. Nee, Calvin Harris die dacht eerst aan deze madame. Aan Leona Lewis. Andere tijden natuurlijk. Die zei nee. Leona zei nee. Oh, wow, hoeft niet voor mij. Dan is het ook nog gaan vragen aan deze mevrouw. Een van de dames toch, Nicoleke. Die zei ook van, boah, nee, dat hoeft niet voor mij. Nee. En dan was Rihanna de derde keuze en die heeft wel ja gezegd, gelukkig. Stella Lefty is de dochter van een miljardair, dus die gaat wel altijd de eerste keuze zijn, denk ik.

Wat een vibe, Aiken en Right Now. Weet je nog, in 2011, wat je toen luisterde? Waarschijnlijk dit. Van Licky Lee. Heel leuk. Repeat. Of niet? Ja, veel hebben we niet meer van die vrouw gehoord, moet ik zeggen. Van Licky Lee. Maar ze is terug. Het is echt crazy. Het is de nieuwe hit in Repeat of Niet. Ze heeft een nummer gemaakt samen met de Swedish House Mafia. Het zal waarschijnlijk wel in de andere richting zijn gegaan. De wereldsterren van Swedish House Mafia zullen Licky Lee gevraagd hebben om te zingen op een nieuwe hit. En nu is de vraag gewoon aan jou. Wat denk je? Mogen ze blijven of niet? Jij beslist door nu Repeat of Niet te sturen in de Q-app. Dit is gloedje nieuw. Happiness is so...

is gek, hè. Eigenlijk herken je die stem totaal niet, hè. Licky Lee. Samen met Swedish House Mafia, ja, de Licky Lee. Van dit. Allee, jong. Repeat. Of niet? Het is een nieuwe muziek van Swedish House Mafia en Licky Lee. Het zijn alle twee Zweden trouwens, dus echt een Zweedse samenwerking. Happiness is so sad. En nu is de vraag natuurlijk, maakt het jou happy of maakt het jou sad? Repeat of niet? Het is best wel duidelijk eigenlijk. Sander uit Antwerpen zegt repeat. Atje uit Schellen zegt repeat. Stefanie uit Tongeren zegt repeat. Tim uit Gent zegt voor mij zeker repeat. Wat een geweldige Zweedse samenwerking is dit. Dan heb je nog iemand die zegt, het is toch maar een Licky Lee voor mij. Dat kan ik eigenlijk niet echt tellen als een niet. Alhoewel, ja. Licky niet. Ja, zwart. En Kevin uit Mechelen, ook hij zegt gewoon dikke vette repeat. Dus ja, ik ben blij dat ik voor een keer niet moet tellen. Want dat is niet mijn sterkste kant. Morgenochtend bij Ulrike Douwer opnieuw in Repeat of Niet. Deze gloednieuwe van de Swedish House Mafia. Hij past de test vanavond. Het is bijna 9:30 op je maandagavond. Zometeen dan krijg je Sorry Papi. Nu eerst Miles Smith door je boksen.

Maar ik hoor het nu voor het eerst, maar het doet mij een beetje denken aan dit. Toch, met dat instrumentje erin. Van Ed Sheeran. Miles Smith hoorde je bij Q. En nice to meet you. 1:01. Ik weet niet hoe jouw maandag is geweest. Ik hoop dat je een fantastische dag achter de rug hebt natuurlijk. Ik moet zeggen, bij mij... ça va wel. Ik ben ergens achter gekomen. Ik ben erachter gekomen dat ik één talent mis. Oh ja, meerdere waarschijnlijk. Maar één talent echt missen. Ik zal het je zo meteen even vertellen. Team Mobile.

0: Dua Lipa uit 2015. Be the one. Oh, ik weet nog, ik was daar heel verliefd op toen. En nog altijd een klein beetje eigenlijk. Mooie mevrouw. Zeg, het is maandag vandaag. Maandag voor veel mensen vaak een kakdag, als je eerlijk bent, toch? Ik moet zeggen, ik was vanochtend ook wel... ik ben opgestaan met zo'n gek gevoel in mijn buik, omdat ik wist wat er ging komen vandaag. Ik moest vandaag op het werk hier bij Q-Music een presentatie geven. Voor iedereen van de vloer. Dat zijn echt 50 mensen of zo. En opeens kreeg ik terug alle gevoelens die ik had toen ik nog op school zat en dan een PowerPoint moest geven voor de klas. Ik kan dat niet. Dat is gewoon niet mijn ding. Ik ben nerveus. Ik begin te stotteren. Ik leg dingen niet goed uit. En dan ga ik te snel naar de volgende slide en zo. En dan zegt iedereen tegen mij, maar Timo... Je bent elke avond op Q-Music te horen. Je spreekt tegen honderdduizenden mensen. Hoe kan dat dan dat je zenuwachtig bent als je voor 50 mensen moet babbelen? Maar dat is anders, hè, als die mensen voor je neus zitten. En daarom dacht ik, misschien heb jij ook wel zoiets. Zoiets in je job waarvan iedereen er zo van uitgaat van, maar dat kan jij toch, want het is jouw job. En dat jij eigenlijk denkt... Aah. Dat is echt niet mijn ding, of zo. Maar dat moet ik er maar gewoon bij pakken bij de job. Als je zelf zoiets in je hoofd hebt, mag je het mij altijd even doorsturen in de queue-up. We kunnen elkaar natuurlijk alleen maar beter laten voelen. Zometeen gaan we wel even alles eruit dansen op de levels van Avicii na Taylor Swift.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Q Music.
6: Q. Sounds better with you.

0: Dat is even 3 minuten losgaan. Avicii en Levels. Het is 21:15 geworden. Een hele goede avond. Ik vertelde je daarnet dat ik vandaag een presentatie heb moeten geven. Zo echt met een PowerPoint. Voor de hele vloer van Q-Music. Wat denk ik toch wel echt 50 mensen zijn. Dus ja, als je daar dan zo opeens moet staan. Het was ook zo, ik was de laatste. Dus je moet dan zo heel de tijd zitten wachten en je voelt dan je zenuwachtigheid opwellen. Maar iedereen zegt dan tegen mij, maar Timo, waarom ben je zenuwachtig om voor 50 mensen te babbelen, terwijl je elke avond tegen 100.000 mensen babbelt op de radio? Ja, het is anders, hè. Ik zie jullie niet, hè. Jullie zitten daar in de auto, jullie zitten thuis of ergens anders te luisteren. Dat is allemaal makkelijk. Ik zit hier gewoon tegen een computerscherm te babbelen. Als je natuurlijk in een zaal met 50 mensen zit, is dat totaal anders. Nu, ik ben even op zoek naar dingen die vanzelfsprekend zijn in jouw job, maar die jij eigenlijk ook niet graag doet of niet zo goed kan. Er komen heel veel berichten binnen in de Q-app. Het is wel echt grappig eigenlijk. Ik ga even iemand anoniem moeten houden, denk ik. Een docent. Oh ja, een leerkracht, denk ik, in het lagere, de lagere school. Die zegt dat lesgeven ça va, maar de kinders, die heb ik niet graag eigenlijk. Oh, dan heb je ook nog Karian uit Bierbeek, die zegt ik ben kinesist, maar ik hou eigenlijk echt niet van fysieke aanrakingen. Oei, ja, dat is een moeilijke. En Femke, daar val ik helemaal van mijn stoel eigenlijk. Femke die heeft 4 jaar lang in een frituur gewerkt en die lust eigenlijk geen enkele snack. Oh my god.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Kan toch niet? Snel door naar muziek. De nieuwe Sienna Spyro is dit.

0: Ellie Goulding en Hypnotize. Ja, het is nu echt aftellende.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Oftewel 20.000 euro shoppingsbudget bij IKEA. Er komen nog altijd heel veel berichten binnen over mensen, ja, die mij al sturen waarom dat ze graag willen winnen. Nu, ik kan je zeggen, ik heb daar helemaal niks over te zeggen. Hè. Morgenochtend vanaf 7 uur dan gaan de lijnen open. Dan kan je bellen naar het nummer 0800 45678. Zo simpel is het en je moet eigenlijk gewoon blijven proberen. Niet opgeven, er zijn heel veel mensen die bellen. Maar je moet blijven gaan. En als je dan toch niet zou winnen... Hè, de IKEA is natuurlijk nu ook niet de allerduurste winkel ooit, maar ja, 20.000 euro, oh, dat is wel een mooi setje eigenlijk. Hè. Veel succes als je zelf gaat meeproberen. Zometeen dan doen we het toch nog even goedkoop met Sia. Eerst krijg je nog Max en Andy Grammer. Nog een

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws hoor je van Emiel.
1: Goedenavond. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok gisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette daarna een grote zoekactie op. Volgens Amerikaans president Donald Trump zullen Oekraïne en Rusland geen energiedoelen meer aanvallen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Rusland-experte Caroline van Nune.
2: Zou in ieder geval een win-win situatie zijn voor iedereen, niet in het minst voor Donald Trump. Die geeft Oekraïne de schuld voor de hoge dieselprijzen in de Verenigde Staten, terwijl dat we daarvoor toch eigenlijk naar Iran moeten kijken. Oekraïne wint daarbij omdat de energieinfrastructuur wordt daar al heel de oorlog eigenlijk aangevallen. Oekraïne valt op zijn beurt dan weer Russische oliedepots aan.
1: Oekraïns president Zelensky liet al weten dat hij niet gelooft dat Rusland zich aan de afspraak zal houden. En op het EK volleybal heeft ons nationaal mannenteam zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 1-3 tegen Estland. Ons land springt daardoor naar de tweede plek in hun groep op 1 punt van leider Finland. Morgen nemen de Red Dragons het op tegen Denemarken. De top 4 van elke groep stoot door. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen. Minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig. Na de middag zijn er meer wolken. Maxima tot 28 graden.
0: En onderweg staat er één file van langer dan 5 minuten momenteel. Dat is richting Gent op de E17. Reken 6 minuten extra tussen Kruis-Oudhem en Deinze. Hier staat op het verkeersoverzicht dat komt door een voertuig die zijn lading verliest. Dus voilà, dan weet je dat. Ja, maandverbanden voor auto's, dat bestaan nog niet.
3: Hè. Nog 9 uur. En elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis. Music. Liam van Haverbeke.
0: We zitten in een nationale crisis, vrienden. We moeten de eer van ons land verdedigen. En

0: Hugo Klani, They Can't Think of Me. Goedenavond, vrienden. We gaan op een internationale missie deze avond om de vrede tussen ons en onze noorderburen te bewaren. Ja, echt waar. Want er stond in het laatste nieuws dat Nederlanders, de Vlamingen, kotsbeu zijn op hun televisie. Ja, bij ons is het al lang een fenomeen natuurlijk. Wij zijn het al gewoon dat die Nederlanders hier ook op ons scherm verschijnen. Maar het omgekeerde is dus ook meer en meer waar. Een letterlijke reactie op Facebook bijvoorbeeld. Ik neem het er even bij. De Vlamingen zijn met te veel. Ze nemen de boel over. Ja, ik voelde me daar direct wat aan mijn tand bij. Dus we lossen het dispuut zo meteen live op. You sounds
1: better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand krijgt me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Als je net luistert, ja, Vlaanderen ligt onder vuur in Nederland. Ze klagen daarom dat onze bekende Vlamingen blijkbaar hun tv-zenders overnemen. Ja, die zijn daar tegenwoordig wel heel vaak te zien op het beeldscherm. Denk maar aan Gert Verhulst, Erik van Looy heeft daar zelfs zijn eigen programma. Tomaas, Koen Wouters, Jeroen, die zijn allemaal te zien in Nederland op televisie. En het Nederlandse kijkpubliek, ja, die zou ons dus kotsbeu zijn. Nu, als trotse Vlaming zijnde voel ik mij dan toch geroepen om een klein beetje de vrede te bewaren. En daarom, aan de andere kant van de lijn deze avond, hangt mijn Nederlandse collega en vriend QDJ King Slobbe. Goedenavond.
1: Hey Leon, goedenavond.
0: Hallo, hallo. Eerlijk, ben je ons ook al kotsbeu op televisie?
1: Nee, Liam, ik wil ook mijn excuses aanbieden voor alle Nederlanders die dus wel zeggen dat ze kotsbeu zijn. Ik krijg geen genoeg van Vlaanderen. Ik vind sowieso jullie programma's veel beter dan Nederland. Alle dingen die jullie ons al hebben gegeven met De Mol en met Bestemming X, ik vind het waanzinnig. En ik, ja, zeg maar op de radio, om maar even op de radio te betrekken. Ik ben groot fan van Pommelien Thijs. Ik vind dat we veel meer Pommelien Thijs moeten draaien eigenlijk in Nederland.
0: Oké, amai. Ik begin al bijna te blozen, Kane, al uw mooie woorden.
1: Ja, ja, wat mij betreft mag er veel meer België in Nederland voorkomen.
0: Oké, we schrijven het op. Hè. We zitten hier in het grootste mediabedrijf van de Lage Landen, dus dat komt helemaal goed. Er zal wel iemand aan het luisteren zijn. Geluk. Maar Kane, ik voelde me oprecht wel een klein beetje ambetant toen ik het artikel las. Ook al, ik weet, jij bent natuurlijk dan een Vlaming lover, maar er zijn ook anderen. En daarom heb ik wel beslist om een beetje dan jouw ambassadeur te maken van alle Nederlanders. En aan jou dan een Vlaams troostpakket te geven. Is dat goed?
1: Oh, dat is goed, ja. En wat zit er in een Vlaams troost? Is het een troost of een proostpakket?
0: Een troostpakket, ja. Proost mag ook. Wij zeggen tjinge dan of santé, maar proost kan zeker ook. Maar het is een troostpakket.
1: Oké. Wat zit er in het troostpakket?
0: Wel, drie dingen. Ten eerste, ik ga zo meteen persoonlijk aan Gert Verhulst vragen om minstens één dag per week niet op de Nederlandse televisie te verschijnen. Dat hij toch één dagje zegt van, we gaan het niet doen. En dat wil dan toch al zeggen dat er 20% minder Vlaming in de huiskamer zit. Dat is waar, hè?
1: Daar zullen veel mensen hier blij mee zijn. Het mag ook zijn dat we Gert dan verruilen voor Samson. Dat zouden we ook veel leuker vinden hier, denk ik.
0: Ah ja, kijk, daar geef ik ook door. Of Marie, of is dat dan alweer te...
1: Ja, ik weet niet hoeveel van mensen Marie hier kennen al in Nederland.
0: Ja, is die nog niet gelanceerd?
1: Ja, nou ja, zeg maar, het zal wel gelanceerd zijn. En natuurlijk de Verhulstjes. Veel mensen kennen natuurlijk van de Verhulstjes.
0: Tuurlijk, ja.
1: Dat loopt hier wel als een tegenlier.
0: Oké, mag ik zeggen.
1: Maar goed, ja, minder Gert, ik hoor het.
0: Ten tweede, we sturen morgenochtend een gigantische doos met echte Vlaamse koffiekoeken naar de studio in Amsterdam. Want jullie lunchen daar nog altijd met van die, dat is toch vaak in Nederland, zo de droge boterhammen met kaas. Stuur ik dus lekkere koffiekoeken vanuit Vlaanderen.
1: Hé, hey, geweldig. Vandaag het liefst nog. Dit klinkt alleen maar lekker.
0: Vandaag wordt het moeilijk, want de bakkerijen die zijn hier al dicht natuurlijk. Maar ik fix het voor morgenochtend, beloofd.
1: Geweldig.
0: En tot slot, om te bewijzen dat wij echt niet altijd toptelevisie maken. Niet elk programma eindigt natuurlijk zoals De Mol of zo. Maar ga ik jou nu een heel slecht televisieformat pitchen. Dus wat denk je ervan, Kane, dat we een soort van Temptation Island maken? Maar dan met gepensioneerden op een hele regenachtige dag in Blankenbergen. Dat zou dan ook wel een heel slecht format zijn, waardoor dat de Nederlandse televisie dan toch net iets beter lijkt. Hè?
1: Ja, maar toch, omdat het bij Belgen toch altijd op de een of andere manier weer er leuk uitziet, zou me ook niet verbazen dat het toch dan wel weer werkt.
0: Ja, ook waar. Nu ik zo luid op zeg, vind ik het best ook nog een goed idee eigenlijk. Nee, maar dat is dus mijn stukje diplomatie. Is het terug oké tussen ons?
1: Ja, ik zal dit ook even meenemen naar al mijn collega's en mensen die ik hier op straat tegenkom. Zal ik het ook even meepakken. Vooral die koffiekoeken, denk dat het meeste gaat doen hier.
0: Perfect. Kane, dikke merci om even aan de lijn te komen. Ik beloof ook plechtig dat we de Nederlandse radio gewoon gerust gaan laten. Die gaan we niet overnemen.
1: Oh, dat is fantastisch. En als wij iets voor jou ooit kunnen doen...

0: ook Mirjam en Sven.
1: Yeehaw! Love that song!
0: En goed nieuws, want nu nog meer goede muziek.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De nieuwste van Judith, zwieren we de radiogolven in. You did not sign up for this, is it. En zometeen op

Er zijn te veel Vlamingen te zien op Nederlandse televisie. Dat vinden de Nederlanders zelf toch, of toch het grootste deel. Daarnet heb ik even gebeld met Kane, de Nederlandse QDJ, om het terug goed te maken. Tussen ons en met ons in de Noorderburen. Dat is helemaal gelukt, dankzij een charme-offensief. En ik wou ook een slecht programma pitchen aan Kane, om te tonen dat we niet altijd alles beter doen in Vlaanderen. Ik had gezegd van, ja, we kunnen misschien een soort van programma doen, Temptation Island, maar dan met de gepensioneerden in Blankenbergen. Gregory uit Oostende, die stuurt nu, ja, Liam, als er volgend jaar een Naked Attraction versie voor gepensioneerden op de buis komt, komt liever, dan ligt de fout volledig bij jou. Oké, dat is waar. Kijk, moest dat gebeuren, ik neem de schuld op mij. Nu de vrouw, die nou weer net iets minder te horen zal zijn, want ze is nummer 1 af in je Q40. Wel nog

ik had even paniek. Ik ben zo wat verkouden en ik wil nu niet onsmakelijk klinken, maar toch, het snot liep zo echt bijna langs mijn neus, ken het. Maar ik had geen zakdoek bij de hand. Enfin, ik heb één gevonden. Ik ben blij. We kunnen snotvrij verder met beide.

Een hele goede avond. Ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. Of ja, vertraging, want er staat maar eentje. Dat is richting Gent op de E17. Reken daar 7 minuten extra tussen Kruisoutem en Deinze. Dat komt omdat een voertuig daar zijn lading verliest. Staat hier letterlijk zo.

Mr. Teddy Swims in the late night funky music. Deze namiddag zat ik nog op mijn, ja, laten we het misschien flexijob noemen, want ik ben ook nieuwsanker bij de regionale televisie in West-Vlaanderen. En daar moest ik heel serieus nieuws presenteren over Ventilus. Je weet wel, de nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen zijn daar net mee begonnen. Maar ik heb intussen ontdekt dat je voor echte hoogspanning helemaal geen elektriciteitsmast nodig hebt. Nee, nee. Vijf woorden zijn meer dan genoeg. Bijvoorbeeld, we moeten nog eens praten. Oh, dat is vreselijk. Als iemand dat stuurt in een bericht naar u, we moeten nog eens praten, dan krijg je toch wel rillingen over heel uw lichaam. Dus, ik zoek vanavond zo van die typische hoogspanningszinnen. Die hoogspanningswoorden waarvan jij dus instant stress krijgt, PTSD. Of gewoon van die woorden die je absoluut thuis niet mag uitspreken. Of je slaapt een nacht op de zetel. Je snapt het wel. Stuur maar door in de Q-app tijdens Reggie.

0: is allemaal uw schuld. Dat is eigenlijk ook eentje, hè? Ja, vandaag zijn de voorbereidende werken voor Ventilus gestart, de hoogspanningslijn. Dus we zoeken vanavond naar zinnen van, ja, laten we zeggen, maximaal een paar woorden die voor instant hoogspanning zorgen. En daar zitten ondertussen heel gevaarlijke tussen in de Q-app. Sarah die stuurt, doe maar wat je wilt. Oeh. Ja, dat is geen toestemming, hè. Dat is een val. Niet bewegen, niet zeggen. Dat is mijn tactiek dan. Gewoon wachten tot het voorbij is. Die Lara uit Genk die stuurt... Hey, kan je me even bellen? Dat sturen in plaats van een berichtje. Oh, nee. Inderdaad, instant kiekenvel. En dan belden en dan pakken ze niet op, hè. Ja, maar ja, dat is echt altijd zo. Ook Katrien uit Genk heeft iets gestuurd. Uit, ja, Genk, ja.
1: Schatteke, dat eitje heb ik met u toch nog te pellen zullen.
0: Oh... Dan doe ik ook al in mijn broek. En Jeroen die stuurt nog, waar was je eigenlijk? Ja, vooral dat woord eigenlijk. Dan weet je, ze heeft waarschijnlijk zelf al een antwoord. Maar ze wil gewoon jouw versie van de feiten nog eens horen. Enfin, blijf ze maar sturen. Ik stel voor dat we zo meteen misschien ja, de drie beste, of dan de drie gevaarlijkste, onder het hoogste spanning kiezen. Wat wil je absoluut niet horen? Wat wil je niet binnenkrijgen in een appje? Of wat wil je niet dat je partner zegt? Laat maar weten tijdens de Kings of Leon en You Somebody.

0: Save Me Tonight. Vandaag zijn de werken voor Ventilus gestart. Dus tijd voor de drie gevaarlijkste hoogspanningszinnen van vanavond. Zo van die zinnen die je liever niet wil horen wanneer je aan het sturen bent met je partner of zo. Of uit iemand die je vertrouwt en die dan zo even iets dropt, een bommetje. Ik zal een voorbeeld geven met de derde van vanavond.
1: Nummer drie.
0: Komt van Lotte. En dat is de zin. Ik ben niet boos.
2: Nee, nee.
0: Tuurlijk niet. Daarom zeg je het ook zo spontaan.
1: Nummer 2.
0: Van Rutger uit de Hoeilaart.
3: Inspreken op je voicemail dat je moet terugbellen. In plaats van al te zeggen waarover het gaat. Dat is ook zo'n hatelijke.
0: Oh, inderdaad, inderdaad. Ik heb het ook eens gehad van mijn baas ooit hier bij Q-Music. Hey Liam, ik ga je zo snel mogelijk even terugbellen, dankjewel. Piep. Dan pieste in uw broek, hè. Echt waar. Uiteindelijk blijkt het al om iets van niets te gaan, maar goed. De absolute nummer 1. Die is van Nasser.
1: Nummer 1.
0: Met... Ik heb tegen uw auto gereden. Ja, ja. Dat wilde toch echt niet, hè? Dat is het meest vervelende, denk ik, van alles die al is binnengekomen. Maar goed. Proficiat Nasser, jij wint helemaal niets, behalve de eer. En natuurlijk een goed nummer op de radio. Cameron Whitcomb en Medusa.

0: en 54 Ultra zouden heel graag voor de radio werken, precies. Talk to you. Hela, hela. Met een job niet in pikken, hè, makkers. Zometeen gaan we het eens hebben over morgenochtend. Ja, blijkbaar staat er hier een klein leuk iets te gebeuren op Q-Music. Maar eerst de dramatiek van de maandagavond. Door wie anders dan Adele.
1: Hello.
2: Bonjour.
1: It's

0: 1 over 11. Goedenavond. Nieuws hoor je van Emiel.
1: Goedenavond. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
2: Die stijgt vandaag wel al met 7,4% en vloeibare verwarmingsproducten wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaar stijgen. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
1: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok gisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette daarna een grote zoekactie op. En op het EK volleybal heeft ons nationaal mannenteam zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 1-3 tegen Estland. Ons land springt daardoor naar de tweede plek in hun groep op 1 punt van leider Finland. Morgen nemen ze het op tegen Denemarken. De top 4 van elke groep stoot door. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig en na de middag zijn er wel meer wolken met maxima tot 28 graden.
0: En onderweg staat er geen enkele file.
3: Nog 8 uur. En elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis. Music. Liam van Haverbeke.
0: En zometeen dromen we al even weg naar morgen. Maar eerst Beats van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: en Walk Me Home. Morgenochtend kan jij naar huis wandelen met 20.000 euro.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Om te spenderen in IKEA. Elke beller wint tussen 7 en 9 hier bij Q-Music. Dat doen Maarten en Dorothee morgen. En heel veel mensen zijn al luidop aan het dromen in de Q-app. Ik heb ook al heel veel berichten erover binnengekregen. Dat is super fijn, geweldig om te zien. Ik gun het jullie allemaal, maar helaas zal het maar, het zullen maar een paar mensen zijn. Maar goed, we mogen dromen en we moeten dromen. Goedenavond, Lieselot uit Ninove. Jij hebt wel een extra reden om blij te zijn, want het was even error in je hoofd. Hè? Vertel.
2: Ja, ik had me eigenlijk van dag gemist. Omdat meestal zijn zo'n acties als ze terugkomen, meestal op maandag. En ik was eigenlijk compleet vergeten ook van de morgen. Ik heb eigenlijk compleet niet aan gedacht. Het was enorm druk ook op het werk. En ik zag dat juist via de Facebook en zo nog een filmpje. En ik dacht, maar ja, dat is morgen.
0: Ja, je had je gewoon vergist van de dag van elke bellerwind.
2: Ja, inderdaad.
0: Dus eigenlijk heb jij nu het gevoel alsof we dat twee keer hebben gedaan.
2: Oh, een herkansing zou ik zeggen. Hè.
0: Een herkansing, inderdaad. En u weet, morgen met heel veel succes voor jou, want het kan zomaar jou zijn die ze opbellen. We weten het ook allemaal niet wat er morgen gaat gebeuren. Stel je voor, je mag even wegdromen, Lieselot. Je krijgt die 20.000 euro om te spenderen in IKEA. Wat zou je ermee willen kopen?
2: We hebben 8 jaar geleden gebouwd. Mm-hmm. En ja, dat is zo nog een dressing die moet gekozen gezet worden. Hè. Dus we hebben ook een speelkamer voor onze 2 kindjes. Die kan ook wel een update of een beetje een opfrissing gebruiken. Mm-hmm. Wat speelgoed en zo. Wow, ja. Zodat het toch altijd een beetje leuk blijft voor de kindjes.
0: Ja.
2: En ook onze living, onze muren zijn nog wit, nog vrij kaal. En mijn man zei altijd, moet ik iets van decoratie doen, maar ik ben er echt niet zo goed in. En ik had daar met een collega over gesproken en zei, ja, maar ik doe dat graag, want ik wil eigenlijk interieurarchitectuur studeren, maar ja, dat is er niet van gekomen. Ik zeg, ja wel, kijk, afgesproken. Je mag stelt, hè, we waren al aan het dromen, stelt dat ik win, je krijgt full carte blanche en je doet die ding.
0: Wat spannend. Dan hoop ik in ieder geval dat je wint. En als het dan zover is, dan moet je even terugbellen en laten weten hoe dat er dan uitziet bij jullie thuis.
2: Ja, oké, dat zullen we zeker doen.
0: Heel veel succes, Lieselot. En nu snel je bed en dat je morgen op bent, hè.
2: Ja, inderdaad.
0: Jojo, fijne avond nog.
2: Ja, fijne avond. Bye.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Van Lucas en Steve, ze kregen een 10 op 10 in Repeat of Niet.

nog een keer. Een bazaar begin opnieuw. Maren zegt een nieuwe keuken, Liam. Daarom doe ik morgen mee aan Elke Beller Wint. Ik snap het. Inge uit Gent stuurt dan weer. Hoi hoi, ik wil winnen morgen met Elke Beller Wint. Want ik wil 2 bijzetkasten kopen van 1000 euro elk. Amai. En de rest wil ik schenken aan een goed doel. Oh, dat is mooi. Dan zegt ze nog mij. Please call me. Ja, dat is voor morgen, hè, Inge. Het is pas morgen tussen 7 en 9. Elke Beller Wint bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow. Voor vandaag wil ik iets anders weten van je. Namelijk... Wie is volgens jou de Vlaamse Beyoncé? Ik vraag het omdat het afgelopen weekend in de krant stond. Wie zou dat zijn? Je hoort het na Kygo en eerst de original natuurlijk.

0: Beyoncé en Halo. Ik vroeg daarnet, wie is volgens jou de Vlaamse Beyoncé? En Pommelien Thijs komt uiteraard heel veel binnen, logisch. Jamie die zegt nog Natalia. Ook, ja, ja, kan ik ook ergens wel volgen. Maar het antwoord waar ik eigenlijk naar op zoek was, is Dries Mertens. Ja, echt waar. Kat Kerkhofs vertelde dit weekend in de podcast van De Moeties. Kan je kennen natuurlijk van onze Jolien Roets, die zit daar ook in. Waarom ze na Dries zijn carrière uiteindelijk niet terug naar Napels zijn verhuisd. En ze zei dit.
1: Dat was eigenlijk het originele plan om terug naar Italië te keren. Maar wat we een beetje hebben onderschat, en dat klinkt nu zo misschien wel stom, maar Dries is daar wel echt super populair.
2: Dus, ja, ja. Allee, dus je kunt
1: Dries
2: eigenlijk
1: is echt Beyoncé in Napoli. Dries is ook wel zo wat Beyoncé in Istanbul.
0: Ja, Dries is daar dus zoals Beyoncé. Dat vond ik een heel grappige uitspraak. En dan vraag je je nu waarschijnlijk af, Liam, hoe heb jij dat gehoord? Dat is toch een podcast voor moeders. Ja, mijn vriendin is dus van en die luistert daar dan naar en dan vang ik dingen op. Enfin, ik ga er mij niet kunnen uitlullen, denk ik. Maar over de Vlaamse Beyoncé kunnen we discussiëren. Maar vraag het de Napels en te simpel. Het antwoord is Dries Mertens.

0: en Elle Henderson. Daarom is het ruim 11:30 op de klok. Een hele goede avond. Je luistert naar de avondshow van Q-Music. Met goed nieuws onderweg, want er staat geen enkele file momenteel van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Ja, de Q-Music-familie die voelt net weer iets completer vandaag. Want onze Vincent Vieres, je hebt het misschien gehoord, die is terug vanuit zijn vaderschapsverlof. Zijn wederhelft, die hoor je normaal gezien op dit uur op de radio. Maar Emma gaat nog even bij kleine June blijven. Het is absoluut gegund. Dus jij en ik gaan nog altijd de komende maanden samen door. Ondertussen neem ik de radio over. En ja, Vincent Vieres, die zou Vincent Vieres niet zijn als hij niet terugkomt met een gek idee. Hij wil namelijk dit.
1: 1 kilometer baby's. Vincent Live.
0: Voor alle duidelijkheid, je hoort het goed. Hij wil 1 kilometer aan baby's verzamelen. Maar hij bedoelt dus voor alle duidelijkheid de lengte van de baby's. Hij gaat die allemaal optellen via de geboortekaartjes die hij ingestuurd krijgt. Dus Ben, of ken jij iemand die baby's heeft gemaakt onlangs? Of een baby is ook goed. En die is intussen geboren natuurlijk. Stuur dan een geboortekaartje door naar Q-Music, naar Vincent Live, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde. Dus alle babykaartjes zijn erop welkom. Emma die heeft hier ook trouwens een babyfoon in de studio staan, zodat ze ook altijd dit programma in de gaten kan houden. Ja, wat is het, Emma?
2: Voor de mensen die nu pas luisteren, Emma hier en ik heb hier niks mee te maken.

Wanneer was de laatste keer dat jij naar klassieke muziek hebt geluisterd? Wel zometeen een nummer dat totaal niet klassiek is en daar toch mee wordt gelinkt. Het is ingewikkeld, maar ik leg het je zometeen uit na de beat van Faithless.

Virgin in the Late Night. Dit is blijkbaar een lokmiddel. Ja, blijkbaar wordt de muziek van Coldplay gebruikt om mensen naar klassieke muziek te doen luisteren. Ja, klassieke concerten hebben tegenwoordig vaak zo'n arrangement die ze spelen van populaire popmuziek. En dit is een favorietje, maar dan een klassiek jasje natuurlijk. En zo geraken meer mensen vertrouwd met de klassieke klanken en het werkt dus. Dus bij deze een klein beetje Clara eigenlijk op Q-Music, want dit is Coldplay.

heel veel hartjes voor deze Jamie Miller in de Q-app. Ik blijf het zeggen, ik vind het nummer nog net iets te kerstig voor deze tijd van het jaar. Alleen, we zijn officieel nog zomer, hè, tot de 21ste. Maar goed, wie zegt kerst, die zegt natuurlijk ook sprookjes. En het toeval wil dat Taylor Swift zo'n prachtig sprookje heeft om te vertellen. Namelijk deze, The Fate of Ophelia. En straks ook nog Lost Frequencies.

van Britney Spears en Toxic. Want ik weet het, morgen is die grote dag. Elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro om te spenderen in IKEA. Jij die nu aan het luisteren bent, jij kan daar kans op maken. Gewoon bellen naar de radio vanaf 7 uur morgenochtend. Naar het gratis nummer trouwens 0800 45678. 0800 45678. Het is heel eenvoudig, steek dat nu al in uw telefoon. Heel veel succes. In de tussentijd hoor je na middernacht nog liever de Backstreet Boys. Harry Styles komt er ook nog aan. En nog veel meer Q-hits. En nu nog, net voor het nieuws.

0: Goedenacht, 1 uur. Nieuws hoor je. 12 uur liever. Oh, sorry. Nieuws hoor je van Ibiu. Goedenacht. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Het ziet er ook naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
1: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
0: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Bree in Limburg is een groot drugslab ontdekt. Bij de inval kon de politie ook 4 verdachten oppakken. Volgens het parket ging het om een zeer groot lab in een loods. Het is niet duidelijk welke drugs er werden geproduceerd en om hoeveel drugs het gaat. En bij de hacking van de internetbank Revolut zijn de gegevens van 680 klanten gelekt. Onder hen ook 10 klanten uit ons land, dat meldt de bank zelf. Gisteren raakte bekend dat een oplichter zich voordeed als een overheidsinstantie en persoonsgegevens opvroeg via mail. In totaal heeft Revolut zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig. Na de middag zijn er wel meer wolken, maximaal tot 28 graden.
2: 1 over 12, dat wou ik zeggen. Het is veel gemaakte fouten natuurlijk. Enfin, de beste muziek die krijg je door je speakers.